Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland, donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, welkom op deze donderdag. Het is nu nog heerlijk koel buiten, maar dat gaat wel veranderen. Veel zon, in de loop van de middag wat bewolking. Vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. Op het strand rekening houden met mist. Het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Opvallend nieuws in de PZC vanochtend. De nieuwe kerncentrales komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. Andere locaties, Vlissingen, Borselen, Tweede Maasvlakte, vallen af. De krant heeft dat van wel ingelichte bronnen. Verder in het nieuws. Hulpdiensten hebben op de Oosterschelde gezocht naar vermiste duikers. Er is niemand gevonden. Een bijeenkomst voor jongeren die in de gemeente Sluis willen wonen en daar een huis zoeken. Banken, woningcorporaties en de gemeente die wil ze gaan helpen met die bijeenkomst vanavond. En straks hoor je al over de nieuwste snufjes in de landbouw, zoals een zelfrijdende tractor of een drone die onkruid weghaalt. Dat was een mooie bijeenkomst over in Colinsplaat. Straks het verslag. Maar eerst beginnen jij en ik op de dag dat het hitteplan geldt en het warm gaat worden. Hot stuff. Maar we zijn er wel samen. Jij en ik.

0: Summer en hot stuff. Jazeker, dat gaat het worden vandaag. Hot stuff. Op de dag met het nationale hitteplan. Dus let een beetje op elkaar. Dat is de oproep toch in elk geval. Wat is het verder vandaag? De dag van het Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme. In Nieuwegein is dat. Want het is de internationale dag voor de bestrijding van haatuitingen. Bij ons in Zeeland begint het mosselseizoen en horen we ook of het weer beter gaat met de mosselen in de Oosterschelde. Het seizoen start in elk geval eerder dan anders, dat is al opvallend. En moet heel Zeeland culturele hoofdstad van Europa worden in 2033? Er is zelfs een meedenkbijeenkomst geweest. Vanavond is er weer eentje in de Mythe in Goes vanaf 7 uur. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het is... En ik weet even niet zo goed wat ik hiermee moet. Dus u mag me helpen op 0884999999. Het is Internationale Paniekdag. Dus misschien maar gewoon rustig blijven dan. Nou, de jaarlijkse open dag van proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat is ondertussen achter de rug. Boeren zagen daar de nieuwste technische snufjes. En ja, het was natuurlijk ook gewoon gezellig om elkaar weer te zien. Omroep Zeeland's Ariane Lafort was bij die belangrijke landbouwdag.
1: Meneer, komt u ook aanlopen? Hier wordt op dit moment een machine gepresenteerd die helemaal zelf kan ploegen, geloof ik. Alles zelf, zonder dat er nog iemand op de bok zit.
2: Ik zie het, inderdaad, ja.
1: Dus, interessant ook voor u?
2: Weet ik niet. Het staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen en het zijn geen goedkope machines. Dus het is interessant om eens te zien. Maar,
1: weet u hoe duur ze zijn?
2: Goh, nou, dat gaat wel over tonnen. Heb ik niet zo snel, heel snel bij elkaar verdiend, denk ik.
1: Waar komt u vandaan?
2: Zuid-Vlaanderen.
1: U heeft daar een boerderij?
2: Ja, een melkveebedrijf. Dus dat gaat er ook net even iets anders aan toe als qua teelt, zeg maar.
1: Ook een beetje een gezellige dag waar je elkaar toch weer treft?
2: Jawel. Je komt toch ook wel zo her en der wel verschillende bekenden tegen. Dat maakt het wel gezellig.
1: En hier komt ook deze mevrouw aanlopen. Waar komt u vandaan?
3: Ik kom van Ossendrecht.
1: Ossendrecht, dat is net geen Zeeland, hè?
3: Dat is net geen Zeeland.
1: Maar u bent wel boerin?
3: Ja, wij zijn wel boerin, ja. Ja, dat zijn we. We hebben een akkerbouwbedrijf in Ossendrecht.
1: Wat zoekt u op deze dag?
3: Mensen. Uitleg van alles en allerlei soorten teelten. En het is wel heel goed om je erin bezig te houden van wel zeker in mee te gaan wat de toekomst toch wel heel relevant kan zijn voor in de toekomst om toch wel een beetje op de natuurlijke manier dingen te gaan doen, zeg maar.
1: Ze zeggen wel eens wat de horecava is voor restaurants en voor cafés. Is deze open dag op de Rusthoeve in Colijnsplaat voor Agrarisch Zeeland? Klopt dat, organisator Co Franke?
4: Ik denk het wel. Wat ik van de horecava heb gehoord, zou dat best wel eens kunnen. Het gaat hier in ieder geval over heel veel technische informatie die de boeren kunnen gebruiken op hun bedrijven. Dus ze kunnen hier komen leren. Ze kunnen hun ervaringen uitwisselen met elkaar. Maar ook met producenten van producten die ze nodig hebben om hun teelten tot een succes te laten komen.
1: Er lopen wel snel zo'n 2500 mensen hier rond, hè?
4: Ja, dat klopt. Het is prachtig weer. Het is er een mooie dag voor. Het is niet te warm, het is niet te koud. En dat trekt extra mensen. Ook het werk op het land. Dat kan enigszins gepland worden in deze weken, omdat het de hele week redelijk vast weer is. En dan betekent dat mensen...
1: Dan kun je er toch even uit als boer?
4: Dan kun je er als boer best eventjes uit om hier je informatie te komen ophalen.
1: Want er gebeurt best wel veel in de landbouw. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen.
4: Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Die worden ook geïnitieerd door allerlei eisen die er natuurlijk op de boer afkomen op het gebied van duurzaamheid. Dat is een heel groot en containerbegrip. Maar we zien hier dat alle bedrijven die betrokken zijn en die in deze sector wel hun best doen om te kijken hoe we de wens van de consument of van de afnemer of van de politiek, hoe we daar gehoor aan kunnen geven.
1: Dat moet allemaal zo milieuvriendelijk mogelijk.
4: Minder emissies en met zo min mogelijk input van gewasbescherming en meststoffen. Nu is dat altijd wel een beetje de motivatie van boeren geweest. Maar ze moeten het ook allemaal betalen. Het kost geld. Dus ze proberen in teelten toch met zo min mogelijk input tot een goed eind te brengen. Dat doen onze adviseurs ook. Maar we zien nu ook wel dat er een nieuwe middelen komen. Middelen die groen zijn of groen genoemd worden. Biostimulanten. En die ontwikkelingen, die zien we hier vandaag ook.
0: Ja, dit is wel leuk. Want Ariane heeft er ook nog wat foto's gemaakt en een filmpje en zo. En dat kun je vinden op onze website omroepzeeland.nl. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n drone die dan zelf onkruid weg kan halen. Een van de nieuwigheden die te zien waren bij de proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. En natuurlijk lekker praten daar met z'n allen. Omroep Zeeland, het is nu 11 minuten over 6. Goedemorgen.

Cressup en Danny Vera en Make It a Memory. Wat zijn jouw plannen op deze donderdag, warme donderdag? Laat me dat vooral weten via 0118-499-999. Waar ben je naar op weg? Of waar ga je zo dadelijk naar op weg? Kun je me allemaal laten weten. Het is een warme periode die eraan komt, met vandaag dus veel zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten al wel wat bewolking. Vooral vanavond is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Op het strand kans op mist, de zeevlam. En het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in. Vannacht mogelijk onweer, dan 19 graden. En morgen wordt het nog warmer, dan is het tropisch. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8 minuten voor 11:30. Hoogwater vanmiddag om 6 voor 17:30. De zon onder vanavond om 9:56. Zeg ik dat goed? Nee, 9:06. De zon gaat onder 9:06. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen, Renesse en Cadzand, daar zie ik op dit moment 18 graden. De Westerschelde ook 18 graden. De Oosterschelde ter hoogte van de Oesterdam 19. Het Grevelingenmeer 19 graden. En het Veerse Meer, daar is het op dit moment 20 graden warm.

0: None the Richer en Kiss Me, wat ga jij doen vandaag? Nou, ik kreeg gelijk al een appje van Jacqueline Strobos uit Vlissingen. Die ken je als fotograaf van bijvoorbeeld de Ooievaars in Middelburg, maar ook als groot fan van André Hazes. Vanmiddag is de zomermarkt bij het zorgcentrum Ter Reden in Vlissingen, waar de vrouwelijke André Hazes gaat zingen, Andrea Hazes. Nou, je weet wel wat ik ga doen, Remco. Inderdaad, jij gaat daarheen naar Andrea Hazes. Heel veel plezier. 6:30 is het. Het is nu nog vroeg, maar jij bent er al bij om wat te gaan doen eigenlijk vandaag. Nou, je laat het dus weten. Wim Dorst in Schravenpolder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Wim.
0: Hoe is het daar bij jou thuis in Schravenpolder op dit moment? Hou je het nog
1: lekker
0: cool?
1: Warm.
0: Lekker warm.
1: Ja, ik heb vannacht slecht geslapen dus.
0: En dat kwam door de warmte?
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je eraan gedaan, Wim?
1: Ja, naar je koelen houden.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, een beetje slapen en een beetje alles een beetje dicht houden.
0: Ja, precies. Daar komen warme dagen aan. Ja, maar daar wil jij het eigenlijk helemaal niet over hebben. Nee. Jij liet mij weten dat er nieuwe uien zijn. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja. Van het land reizen kisten en reizen zo naar de boeren en de verscherken toe.
0: Want jij werkt bij een uienbedrijf, ja. Ja, een uienverwerkend bedrijf in Kruiningen. Ja. En wat zijn dan nieuwe uien?
1: Ja, een nieuwe oogst. Dan rijd je zo naar de boer, naar de verscherken toe.
0: Want jij werkt bij een uienbedrijf, een uienverwerkend bedrijf in Kruiningen. Ja. En wat

0: eerste vervoeren.
1: Met een heftruck doe je dat, dacht ik, hè?
0: Ja, ja. Ja, 3,5 ton.
1: Zo. Dus, dat is een hoop. Maar dit moment, de start eigenlijk van het uienseizoen, is dat een belangrijk moment, Wim?
0: Ja, altijd even, want dat doe ik al zoveel jaar.
1: En waarom is dit dan een extra belangrijk moment? Leg eens uit.
0: Ja, weet ik ook niet. Altijd iets moois, hè?
1: Het heeft iets moois als de nieuwe oogst binnenkomt.
0: Ja, zeker. De jammer is niks meer werd, joh. Dus.
1: En wat maakt het dan zo mooi? Hoe beleef je dat?
0: Ja, ik weet het niet. Intens is dat, hè?
1: Wat maakt het dan intens voor jou?
0: Ja, een nieuwe soort, hè? Dus.
1: Ja. Ja. En wat gebeurt er dan met die uien die jij daar dan...
0: Die draaien kisten. En die staan dan op de droogwand. En dan gebruik je ze voor de kleedbak.
1: Waar gaan die uien uiteindelijk heen, Wim?
0: Naar de winkel.
1: Ja, en dan kan ik ze weer kopen.
0: Ja, zeker.
1: Of waar dan ook. Maar dit is echt wel eventjes een moment. Want we hebben de start van het mosselseizoen, de nieuwe aardappelen. Maar dus ook de nieuwe uien.
0: Ja, dat klopt.
1: Zijn het goede uien? Hoe zien ze eruit?
0: Ja, geelachtig. Dus.
1: En een beetje stevig ook misschien wel.
0: Ja, ik ben best wel stevig, maar er zitten wel staarten aan. Hè?
1: Staart, hè? Wat is een staart?
0: Van die uien, van die zatte uien.
1: En haal jij dat er dan af?
0: Nee, dat gaat automatisch.
1: Kijk. Zo. Ja, mooi. Ja. Hey Wim, vandaag ga je dan weer naar de uien toe, denk ik?
0: Ja, om 8 uur pas. 8 uur beginnen.
1: Werk ze, Wim.
0: Dank, jij bedankt.
1: Ja, jij bedankt. Ik wist niet dat er een soort uienseizoen start was. Maar nu dus wel, dankzij Wim, de nieuwe uien, de nieuwe oogst, komt nu binnen, in elk geval bij het bedrijf waar hij werkt. Leuk dat je dat hier vertelde. Dank je wel.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En ik vind het leuk dat ik zo ook van jou nog van alles kan leren. Zoals nu net uit dat gesprek met Wim over de uien. Wil jij een keertje vertellen over de dingen die jou bezighouden of die je graag doet? Je bent altijd welkom, hè? 011-8-499-999. Morgen natuurlijk ook weer een vroege bellen, dus hou je niet in. En wil je vandaag nog iets aan me kwijt, dan kun je ook appen naar 011-8-499-999. Dan eens eventjes kijken naar ABBA, want die Zweedse popgroep, die blijft erbij. Ze vinden dat liedje van Dikke Pens niet leuk. Dat is een liedje van de Brabantse carnavalsgroep Kapotte Kachels. Ze hebben er een eigen tekst op gemaakt, op de melodie van Take a Chance on Me. En dat klinkt dan zo. Gisteren was er een rechtszaak over. ABBA zegt dat ze het een verminking van het origineel vinden. Dat iemand het eens een keertje zingt. Nou ja, Allah, dat kan. Maar commercieel uitbrengen zoals die Brabants willen, dat mag niet van ABBA. Want dan lijkt het alsof wij het ermee eens zijn. En dat zijn wij niet. Laten ze weten. If you change your mind.

0: Abba, Take a Chance on Me. Het is nu 6:30. Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. De nieuwe kerncentrales komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. Andere locaties, Vlissingen, Borselen en de Tweede Maasvlakte, vallen af. Dat meldt de PZC op basis van wel ingelichte bronnen. Staatssecretaris Johannes de Bat stuurt er waarschijnlijk morgen een brief over aan de Tweede Kamer. In Zeeland is veel verzet tegen centrales in de Paulinapolder bij Terneuzen, omdat landbouwgrond dan verdwijnt. De Tweede Kamer wil die plek ook liever niet. Actiegroep Terneuzen tot de Kern zegt dat ze tot aan de Europese rechter zal procederen. Hulpdiensten hebben op de Oosterschelde gezocht naar vermiste duikers. Er is niemand gevonden. Getuigen hadden gemeld dat twee duikers in de problemen waren gekomen tussen Sint-Anneland en Anne-Jacobopolder. Vooralsnog gaan de hulpdiensten uit van loos alarm. De doorgaande weg door Kapellebrug is weer open voor personenauto's. Vrachtverkeer moet nog wel een week omrijden, omdat er nog wat dingen worden afgerond. Aan de drukke weg Gentse Vaart tussen Sint-Jansteen en de Belgische grens is een jaar gewerkt om die veiliger te maken. Dat zorgde voor veel verkeersoverlast. En het mosselseizoen begint vandaag. En dat is een paar weken eerder dan anders. Dat komt onder meer doordat de Oosterschelde warmer wordt en ook doordat er nu al veel vraag is naar mosselen. Dus ja, waarom wachten als ze er toch al zijn? Dus vandaag start dat mosselseizoen. En het weer. Veel zon met in de loop van de middag wat bewolking. Vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. Op het strand mogelijk mist. Het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Mika, relax, take it easy. Altijd goed op een warme dag als vandaag, want het gaat warm worden. Het kan 29 graden worden bij ons in Zeeland vandaag. Sari weet alles over het Starterscafé. Dat is vanavond in Goede. Daar kunnen jongeren terecht als ze een huis willen kopen of huren, maar niet weten hoe en wat. In de regio West-Vlaanderen hebben ze graag jonge mensen, dus moet je ze een beetje helpen. Dat gebeurt daar op dat Starterscafé. Straks dus, bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Als je over de A58 reed, dan moest je gisteravond en vannacht af en toe even wachten in de buurt van Krabbendijken, want Tennet haalde oude hoogspanningskabels weg die over de snelweg hingen. Dat zou 2 weken geleden al gebeuren, maar ja, toen waaide het te hard. Dit keer ging het wel goed, hoorde Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes.
2: De hoogspanningslijnen boven de A58 bij Krabbendijken hangen helemaal slap. Ze raken de weg niet, de auto's kunnen er nog gewoon onderdoor rijden. Maar Marieke Heijnen van Tennet, wat gebeurt hier?
3: Een paar weken geleden hebben wij al onderdelen hier uitgehaald, uit de masten en uit de lijnen. En nu moet nog het laatste stukje gebeuren, dat zijn die lijnen die eruit gehaald moeten worden.
2: En betekent dat die lijnen dan uiteindelijk ook echt op de weg belanden, omdat ze dus toch naar beneden moeten?
3: Nou, wat je ziet in die masten hangen eigenlijk allemaal kleine katrolletjes in, waar die lijnen dan nog in hangen. En die worden eigenlijk langzaam worden dan die lijnen zo ingehaald. Je kan het vergelijken met een rollergordijn. En dan dat laatste stukje moet dan inderdaad dan nog eruit getrokken worden. En dan valt die een beetje langzaam naar beneden. Maar goed, je kan je voorstellen dat we dan liever niet hebben dat er bijvoorbeeld auto's of in ieder geval verkeer onderdoor rijdt. En vandaar hebben wij ervoor besloten samen met Rijkswaterstaat om de verkeersstops te doen.
2: En hoe vaak vinden die verkeersstops plaats?
3: Die vinden ongeveer 6 keer plaats en dat is dan elke keer een kwartier.
2: Dan kom ik ook even bij Remco Eekma van de aannemer. Er zijn nu 2 mannen bovenin de mast bezig. Ze bewegen zich als koorddansers over de hooglijnen, maar wat doen ze nou?
4: Nou, wat de mannen nu boven aan het doen zijn, is dat ze de beveiliging van de lijn aan het afhalen zijn. De lijnen waren namelijk beveiligd tegen zakken, zodat wij nu gecontroleerd tijdens een verkeersstop dadelijk onze rollengordijnen kunnen terugtrekken en uiteindelijk de nylondraden die nog overblijven te laten zakken.
2: En die mannen die zitten daar dus in de mast, zitten ze daar de hele avond?
4: De mannen die zullen inderdaad in de mast blijven zitten zolang dat er werkzaamheden zijn. En er zal eventueel gewisseld kunnen gaan worden tussen het personeel op het moment dat er bijvoorbeeld een sanitaire stop is of een andere wissel nodig is.
2: Marieke, dan kom ik ook nog eventjes bij jou, want waarom moet dit eigenlijk gebeuren?
3: Nou, wij zijn op dit moment inderdaad in Zeeland een oude hoogspanningsverbinding aan het weghalen. Die loopt van Borselen naar Rilland. Het eerste gedeelte van Borselen naar Capelle, naar Willem-Annapool, daar is inmiddels weggehaald door de zak van Zuid-Beveland. En nu zijn we dus bezig met het tweede gedeelte. Dat loopt van Rilland naar Willem-Annapool. En deze verbinding kan weg omdat wij vorig jaar de nieuwe verbinding in gebruik hebben genomen. Herkenbaar aan de witte masten langs de A58. En daarom kunnen deze oude masten nu weg.
2: Wat gaat daar uiteindelijk allemaal mee gebeuren?
3: Ja, eigenlijk heel simpel. Die gaan naar de oud-ijzerbuur. Die worden dan gerecycled. Ze worden niet hergebruikt, want daarvoor zijn ze te oud. Maar staal wordt weer hergebruikt.
2: Maar hier komt dan dus niks meer voor in de plaats terug?
3: Op deze plek niet meer, nee.
0: Hoorden we bij Tennet en het weghalen van de kabels over de snelweg. Nou, er komt nog 1 zo'n sessie aan in de nacht van 6 op 7 juli. En dat gebeurt dan tijdens een afsluiting die toch al was gepland, omdat Rijkswaterstaat dan op dat moment daar aan de weg werkt. Maar daar ga je nog wel over horen hier in Zeeland wat wakker ook. 10 minuten over 6:30, Omroep Zeeland met Ilse de Lange.

0: Patrick Swayze en She's Like the Wind op een warme dag. Ik heb het idee dat veel meer mensen dan anders ook wakker zijn, want ik kreeg best wel een hoop reacties van jou al. Waarvoor hartelijk dank. 4-0-1-1-8-4-9-9-9-9-9. Jokela bijvoorbeeld weten. Ja, lekker. Straks naar het strand. En Wilhelmina die stuurt ook even een berichtje. Goedemorgen Remco. Dan zeg ik, goedemorgen Wilhelmina.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Nou, het zou wel eens heel bijzonder kunnen worden voor jongeren die graag een huis willen huren of kopen, maar eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. Voor hen is het Starterscafé in Groeden vanaf 5:30 vanavond. Sarie Steenbergen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Dat is een samenwerking van de gemeente Sluis en Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, waar jij dan van bent. Jullie willen eigenlijk gewoon mensen in de streek houden, of misschien juist ook wel meer mensen in de streek krijgen?
2: Zeker, vooral het laatste natuurlijk. Wij zetten ons in voor verschillende doelgroepen om mensen te laten zien hoe goed de regio is om te wonen en te werken en te leven. En daarbij hoort een van de grote groep en dat zijn terugkerers.
0: Ja, terugkerers. Dus die spreek je eigenlijk met name aan. Jongeren die ooit zijn weggegaan, maar misschien wel terug willen komen.
2: Ja, zeker. En wij zeggen zeker altijd, ga een leuke studie doen, ga iets doen buiten de regio. Maar vergeet ons in de tussentijd niet. En kom hopelijk terug.
0: En waarom is het dan belangrijk dat zij terugkomen?
2: Nou ja, goed, ik denk dat we allemaal wel weten hoe de regio ervoor staat. Steeds meer oudere mensen, steeds minder jonge mensen. Maar ook, het is gewoon vitaal om een regio in goede verhoudingen te hebben met jong en oud.
0: Ja.
2: En nieuwe aanwas.
0: Want je wilt ze inderdaad allebei hebben. Jongeren, ouderen, hele
2: zeker.
0: Jonge, hele oude, alles wat ertussen zit. Dan even naar dat starterscafé van vandaag. Want dat is dan voor jongeren en dat is dan tot een jaar of 40 ongeveer. Hè? Daar vallen
2: Klopt.
0: Jongeren dan onder. Wat gebeurt Klopt. Er dan bij dat starterscafé?
2: Ja, nou, bij het Startcafé is, zoals je al zei, iedereen welkom. Dus ook als je geen terugkeren bent, ook als je geen ambitie hebt om de regio uit te gaan. Wij horen dat, dat jongeren het lastig vinden om zich te oriënteren of te starten op de woningmarkt. Dus daarom is dit ten eerste. En wat er vandaag gaat gebeuren is dat we in het Brouwerslokaal in Groeden eigenlijk gewoon een caféopstelling hebben. Waar heel belangrijk, wij al trakteren op een lekker proefplankje.
0: Lekker.
2: En wat lekkers. En je daarnaast ook nog tafels hebt van een aantal partners die er zijn. Waar je informatie kan ophalen. Maar ook dezelfde partners rondlopen om eigenlijk gewoon aan te schuiven bij de tafeltjes. Als je vragen hebt of als je gewoon eens wil sparren.
0: Ja, ja. Dus en dan denk ik bijvoorbeeld aan een makelaar, een bank, een woningbouwvereniging, ja. Woningcorporatie. Misschien dat soort organisaties allemaal.
2: Dat klopt, ja, dat klopt. Ook verduurzaming, dat is tegenwoordig ook heel belangrijk. En ja, ook best wel een wirwar aan informatie. Daar hebben we ook een adviseur van. We hebben ook de starterslening aanwezig. Veel jongeren weten niet dat ze wellicht ook gebruik kunnen maken van een starterslening. Heel interessant. Dus daar is ook een adviseur voor aanwezig. Ja, en het is ook wel belangrijk om te noemen dat het alle informatie Zeeuws-Vlaams breed geldt.
0: Ja, precies. Want jullie hebben dit soort initiatieven ook al wel eens gehad in Hulst en in Terneuzen. Nu dan in Sluis, ja. Samen met de gemeente Sluis. In Groeden, ja. In het Brouwerslokaal. Kun je ook gelijk misschien wat lekkers drinken. Of van dat borrelplankje wat eten. Vanaf 5:30 tot 8:00 loop binnen wanneer je wil. Als je vragen hebt over het kopen of het huren van je eerste huis. Sarie Steenbergen, we vinden dat een mooi project. Daarom ben jij onze Zeeuw van de dag.

Azizam, dat is Ed Sheeran op Omroep Zeeland. Om 7 minuten voor 7, toen ik vanmorgen even bij de collega's van de PZC keek, toen zag ik het bericht: centrales komen niet in Borselen. Hé, was dat nou? De twee nieuwe kerncentrales die de regering wil bouwen komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven, Groningen. De locaties in het Sloeggebied bij Borselen en op de Tweede Maasvlakte zijn afgevallen. Dat bevestigen diverse wel ingelichte bronnen aan de PZC. Morgen komt er een Kamerbrief over, zeer waarschijnlijk. Dat is dan een brief van de staatssecretaris Johannes de Bat, die erover gaat. Vanuit Zeeland, hè, kennen we die. En hij laat morgen dus aan de Tweede Kamer weten wat uiteindelijk mogelijk de keuze gaat worden. Terneuzen of de Eemshaven. Nou, daar komen natuurlijk al reacties op, bijvoorbeeld van Terneuzen tot de kern. Zij zeggen in de krant dat ze gaan procederen tot aan de Europese rechter. Het is trouwens de plek die dan nu kennelijk over is, Terneuzen. En de Eemshaven laat ik dan heel even buiten beschouwing voor ons nu. Die is wel omstreden, want ja, je weet het, mensen zijn daar tegen. Omdat landbouwgrond weggaat als de kerncentrales daar komen. Maar ook de Tweede Kamer ziet dat eigenlijk helemaal niet zitten. Zij vinden dat eigenlijk de slechtste plek om zo'n centrale te bouwen. Nou, dit zijn een paar van de reacties. De Volkskrant heeft ook een verhaal vanmorgen over kerncentrales. Zij melden dat de Eemshaven de enige locatie is waar het technisch en zonder enorme extra kosten mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Maar goed, ik hou voorlopig even vast aan een bericht in de PZC. Terneuzen en Eemshaven zijn over als locaties voor mogelijke centrales. Dan eens eventjes kijken naar TNO. Zij hebben onderzocht ooit of een leugendetector kan helpen bij grenscontroles. Met zo'n apparaat zou je dan kunnen zien of mensen de waarheid vertellen over waar ze vandaan komen of waarom ze jouw land in willen. Het is een AI-tool, kunstmatige intelligentie, die zou dan letten op onder meer het knipperen met de ogen bij mensen die worden ondervraagd. Want kennelijk kun je aan het knipperen van de ogen ook zien of mensen liegen, ja of nee. Onder meer Trouw en Argos hebben uitgezocht dat dat project werd betaald door de Europese Unie. En dan nog even naar vrijwilligers van het Zeeuwse Landschap. Die hebben een broedende schoolekster en bontbekplevier gered. Die hadden nesten op het strand van Oranjezon, vlakbij de zee. Maar ja, het water bleef maar stijgen in dit geval. Dus zouden die dieren worden overspoeld? Dat zag er niet heel erg aangenaam uit. En de vrijwilligers hebben daarom een dijkje aangelegd rondom die nesten. En dat water werd tegengehouden.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron. En zo op tafel.
7: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
9: Je zolder. Opslag. Of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
10: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
16: Goedemorgen, het is nu nog lekker koel buiten, maar dat gaat wel veranderen, want veel zon vandaag, in de loop van de middag wat bewolking, vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui, op het strand mogelijk mist vandaag, zeevlam, en het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in, en morgen wordt het nog wat warmer. Opvallend nieuws vanochtend in de PZC, de nieuwe kerncentrales komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. De andere locaties die in beeld waren, Vlissingen, Borselen en Tweede Maasvlakte, vallen af. De krant heeft dat van wel ingelichte bronnen. We proberen bevestiging te krijgen voor je. Verder in het nieuws. Hulpdiensten hebben op de Oosterschelde gezocht naar vermiste duikers. Er is niemand gevonden gisteravond. Het mosselseizoen begint veel vroeger dan anders. Hoe komt dat? Hoor je over een half uur. En straks al, het project waarbij vissers afval uit zee halen bestaat 25 jaar. Maar wat heeft dat dan opgeleverd? Welkom op deze warme dag.

0: Cool and the Gang and Too Hot op deze donderdagochtend, waarbij een feestje wordt gevierd eigenlijk. Vissers halen niet alleen vis uit de zee, maar ook afval dat toevallig in de netten terechtkomt. Nou, eerst gooiden ze dat altijd terug in zee, maar een jaar of 25 al kunnen ze dat ook inleveren aan wal. Fishing for Litter heet dat. Vissen naar afval. En vandaag vieren ze dus hun verjaardag. Arend-Jan van der Vlucht, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Betrokken bij dat project. Is er dan in die 25 jaar tijd veel troep opgehaald uit zee?
1: Ja, dat kun je best wel stellen, ja. Ja, we zijn een beetje, zeggen we wel eens, vergeten dat te communiceren. Maar het is nu wel goed om na 25 jaar dat ook naar buiten te brengen, zeg maar. Dat inderdaad, je zei het al, het vissers die vangen naast vis ook heel veel afval. En dat wordt door ons verzameld. Wij zijn de Vereniging Nederlandse Kustgemeenten. En 25 jaar geleden bedacht onze voorganger, zeg maar, dat samen met de afvalverwerking Bekken Verburg, dat het eigenlijk wel goed zou zijn om dat afval mee naar land te brengen. Dus de vissers die brengen dat in de havens mee terug, zeg maar, eind van de week. En wij zorgen dat het allemaal netjes opgehaald wordt en ook weer 100% nu gerecycled naar nieuwe producten.
0: En wat voor spullen halen zij dan uit zee? Wat komt er dan zoal in de netten terecht, behalve vis?
1: Ja, daar sta je echt wel van te kijken eigenlijk, wat er uit die zee gevist wordt. En dat wordt eigenlijk, ja, ook door echte grote schepen die voor havens liggen te wachten, zeg maar, ook wel nog steeds soms overboord gegooid, zeg maar. Dat zijn ook vaak buitenlandse schepen die dat eigenlijk nog steeds een soort van normaal vinden. In Europa vinden we dat natuurlijk helemaal niet meer normaal. Maar dat zijn echt hele verschillende dingen. Maar dat gaat van handschoenen tot verfblikken, oliefilters, stukken touw, autobanden, hout, soms een koelkast. Dat is eigenlijk van alles wat je eigenlijk op zeebodem tegenkomt.
0: Want eigenlijk zijn natuurlijk moeten voorkomen dat het in zee wordt gegooid. Maar ja, dan moet je alle scheepvaart in de hele wereld aanspreken. Dat gaat misschien een beetje moeilijk. Dus jullie halen het dan maar uit zee. Waar gaat het dan uiteindelijk heen? Want het ligt dan op dat visserschip.
1: Ja, wij geven de vissers een big bag mee. Dat is een grote 1000 liter zak. Elke week een nieuwe. En aan het eind van de week zit die meestal bijna vol of vol. En die wordt dan bij een haven waar een visser zijn vis gaat lossen, zeg maar. Dat zijn 10 havens in Nederland. Of eigenlijk alle havens die met visserij te maken hebben, die werken aan het project mee. En dan wordt die zak eigenlijk aan wal gezet. Die wordt door de haven in een grote container gezet van afvalverwerken. En nou, die wordt dan, ja, als die vol is, zeg maar, één keer in een paar weken opgehaald. En dan wordt het op locatie ja, van Bekken Verburg, dus hebben meerdere locaties in Nederland, wordt het ook helemaal gesorteerd. Dat wordt allemaal met de hand gesorteerd.
0: En hier in Zeeland zijn er trouwens 3 van die plekken. Colijnsplaat, Breskes en Vlissingen, waar de vissers dan die big bags met afval kunnen inleveren. Komt er eigenlijk steeds meer afval naar boven of wordt het minder? Wat zien jullie?
1: Nou, eigenlijk blijft het redelijk stabiel. Het is nu een klein beetje gedaald. En dat komt ook, de visserijvloot is door de jaren heen ook wat gesaneerd. Dus we hebben minder vissers die vissen, zeg maar. Dus ook minder afval meebrengen. Het valt op zich mee. We halen nu jaarlijks zo'n 440 ton. Dus 440.000 kilo per jaar aan afval uit de zee. En voor, ja, voor jullie is het wel leuk voor dit programma. Dat is ongeveer 95 ton of 100 ton per jaar in Zeeland.
0: Ja.
1: Dus dat is best wel een flinke hoeveelheid in die 25 jaar. En dan zie je eigenlijk, als er nog een ramp gebeurt op zee, dus als containers van grote schepen afvallen met de MSC Zoe-ramp, dat het wel oploopt tot 750 ton per jaar. Maar het project is vroeger gestart met zo'n 200 ton per jaar. Dus ja, gemiddeld doen we dat best wel goed.
0: Ja, heel veel vissers doen mee. Ze hoeven niet mee te doen, maar heel veel vissers doen wel mee met jullie project. Hè? Vandaag gaan jullie bekendmaken wat het totaal aantal is, hè, de totale hoeveelheid afval die jullie uit zee hebben gehaald. Nou, als je dat bij elkaar ziet, dan schrik je, denk ik. Maar we kunnen al een rekensommetje maken. Doe, ik zeg het even voor het gemak, 440.000 kilo maal 25, dan weet je het ook ongeveer. Arend-Jan van der Vlucht, succes in elk geval vandaag. Gefeliciteerd met jullie feestje. Fishing for Litter bestaat 25 jaar. En dat is heel veel afval die nu niet meer in de zee drijft. Dankjewel.

0: Dua Lipa en meneer Stapleton en Think I'm In Love With You. Het is 12 minuten voor 7:30. Het gaat een warme dag worden vandaag. En ook een dag waarbij je rekening moet houden met mist. Hè, hoe zit dat nou? Ingrid Braams uit Oostkapelle die liet me al weten dat zij daar mist ziet. Steven van der Gijzen, onze weerman, goedemorgen.
1: Remco, een hele goedemorgen.
0: Was dat nou?
1: Ja. Dat klopt inderdaad. Ja, boven de Noordzee zit een heel groot mistveld. Wat op dit moment de kustzone binnen kruipt, om het zeg maar zo te zeggen. En dat blijft dan vandaag precies op de stranden hangen. Achter de duinen zal het dan waarschijnlijk wel zonnig zijn. Maar dat voelt zich waarschijnlijk helemaal prima thuis op de stranden. Vlak in de buurt van het zeewater. Dus ja, als je niet in de buurt van het strand woont en je kijkt nu naar buiten en we gaan vandaag naar het strand, denk je dan?
0: Ja, leuk, gezellig. Ja.
1: Ja, dat valt dan behoorlijk tegen. Want het zou dus daar zomaar de hele dag wel eens grijs kunnen zijn, Remco. Met bijbehorende lage temperaturen.
0: Ja.
1: Want als die zon schijnt vandaag op het strand, ja, dan kan het makkelijk 26 graden worden. Maar blijft het mistig vandaag, dan kan het zomaar rond of zelfs iets onder de 20 graden blijven. Dus ja, dat zal wel een groot verschil maken in de rest van de provincie. Wel veel zon vandaag. In de loop van de middag komt er wel wat meer bewolking voor. En waarschijnlijk pas vanavond en vannacht kans op een regen- en onweersbui. Nou, diep land inwaarts. Daar stijgen die temperaturen naar 28 of 29 graden. Met een hoge luchtvochtigheid vanmiddag. Dus het zal drukkend warm aanvoelen, Remco. Nou, vanavond en vannacht is er dus kans op een regen- of onweersbui. Die temperatuur daalt niet verder dan zo'n 19 graden. Een warme nacht. Ja, en morgen wordt het nog een heel stuk warmer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het is benauwd. Overal tropische temperaturen tussen de 31 en 33 graden. En in de loop van de dag bestaat er dan kans op een regen- en onweersbui. Maar of die gaat vallen en waar die valt, dat is het op dit moment nog steeds een beetje onzeker. Nou, in het weekend houdt het zomers weer aan met flinke zonnige perioden. Bestaat kans op een regen- of onweersbui, maar vaak is het gewoon droog. Zaterdag wordt het tussen de 25 en 27 graden. Zondag tussen de 28 en 30 graden. En op maandag wordt het overal weer tropisch warm met temperaturen tussen de 31 en 34 graden. Dus we zijn voorlopig vertrokken voor een warme zomerse periode, maar vandaag op de strand moest je dus rekening houden met kans op mist.
0: Zeevlam noemen we dat, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, mooi. Hey, dankjewel, Stefan van der Gijzen. Het is afgaand tij, laagwater in Vlissingen 7:58. Hoogwater vanmiddag om 6:30. En als je toch naar zee gaat en die duik neemt, de zee bij Vlissingen,
1: kans op mist.
0: Zeevlam noemen we dat, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, mooi. Hey, dankjewel, Stefan van der Gijzen. Het is afgaand tij, laagwater in Vlissingen 7:58. Hoogwater vanmiddag om 6:30.

0: De Miami Sound Machine en Conga. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met de hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. Die chat is onderdeel van de hulporganisatie Keerpunt.
1: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Er zijn ook ouders die geregeld bellen naar dat hulpnummer die tips willen om met hun kinderen te kunnen praten. Amerika en Iran hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken

0: aan de oorlog. En dat werd digitaal gedaan met een handtekening onder een document. De straat van Hormuz lijkt bijvoorbeeld nu weer open te gaan. De Franse president Macron ontving president Trump van Amerika gisteren na de G7-top met een diner in het paleis waar Lodewijk XIV ooit woonde, de Franse zonnekoning. Was ook een diner vanwege de 250ste verjaardag van het Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijk ontvangst.
0: Ja, dat weten we in de tussentijd al wel. Dankjewel, Saskia Houtuin. En omwonenden van de explosie vorige week in Amsterdam zijn bijgepraat op een bijeenkomst. 7 mensen raakten gewond. 2 verdachten die zitten vast, die raakten ook gewond. En deze vrouw vertelt wat zij vond van die bijeenkomst.
2: Ze hebben heel veel dingen aangesneden. Dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding. De financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
0: Explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie. Het is nu 2 minuten voor 7:30.

0: is Omroep Zeeland.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, het mosselseizoen begint en dat is vroeg. Ga je zo meer over horen. Eerst een overzicht van het nieuws. De nieuwe kerncentrales komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. De andere locaties, Vlissingen, Borselen en de Tweede Maasvlakte, vallen af, meldt de PZC op basis van wel ingelichte bronnen. Staatssecretaris Johannes de Bat stuurt er waarschijnlijk morgen een brief over aan de Tweede Kamer. In Zeeland is veel verzet tegen centrales in de Paulinapolder bij Terneuzen, omdat landbouwgrond dan verdwijnt. De Tweede Kamer wil die plek ook liever niet. Actiegroep Terneuzen tot de Kern zegt dat ze tot aan de Europese rechter zal procederen. Hulpdiensten hebben op de Oosterschelde gisteravond gezocht naar vermiste duikers, maar er is niemand gevonden. Getuigen hadden gemeld dat 2 duikers in de problemen waren gekomen tussen Sint-Ammeland en Anne-Jacobopolder. Vooralsnog gaan hulpdiensten uit van loos alarm. De doorgaande weg door Capellebrug is weer open voor personenauto's. Vrachtverkeer moet toch wel een week omrijden, omdat er nog wat dingen worden afgerond. Aan die drukke weg, de Gentsevaart, tussen Sint-Jansteen en de grens met België, is een jaar gewerkt om die veiliger te maken. Dat zorgde voor veel verkeersoverlast. En Tennet heeft in de buurt van Krabbendijke oude hoogspanningskabels weggehaald die over de A58 hingen, waren niet meer nodig. Daarvoor ging de snelweg gisteravond en vannacht meerdere keren dicht. Volgende maand zijn de laatste werkzaamheden. En het weer dan. Veel zon met in de loop van de middag wat bewolking. Vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. Op het strand mogelijk mist. En als ik naar buiten kijk, ik zit niet aan het strand, maar ook hier in Oost-Soeburg zie ik nu mist vanaf zee mijn kant uitkomen. Dus mocht je naar het strand gaan, dat valt dan een beetje tegen. Het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: dan.
1: Arbein de Munnik en dan leef ik toch nog een keer op Omroep Zeeland op donderdagochtend. Ik zie steeds meer mist toch mijn kant uitkomen. Is dat bij jou ook al zo? Het zou toch zo'n mooie dag worden? Ja, dat gaat het ook wel worden. Maar aan de kust is er inderdaad zo'n mistveld met zeevlam, zoals dat dan heet. Mocht jij het al zien bij jou in de buurt, laat het me eventjes weten. Het mosselseizoen start vandaag. Normaal gebeurt dat altijd in juli, maar nu is de opening dus al half juni. Stukje eerder, mosselsector verwacht een beter seizoen dan de twee voorafgaande jaren. Adi Risseel, voorman van de Zeeuwse Mosselkwekers. Adi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: Hoe komt dat dan, dat het nu eerder is?
2: Eigenlijk net zoals vorig jaar zien we eigenlijk al een paar maanden de mosselen daar gewoon gezond en fris bij staan. En dat de groei er dit voorjaar weer goed inzet. Dat is eigenlijk al het tweede voorjaar op rij.
1: En waardoor komt het dan dat het goed gaat?
2: Nou, wat belangrijk is voor mosselen, is dat er goed voedsel in het water zit. Algen en fytoplankton. En wat je normaal gesproken wel ziet, is dat gewoon veel zonlicht helpt daarbij. Dus het mooie weer in maart, april en ook eerste helft mei heeft ze daar waarschijnlijk zeker aan geholpen.
1: Ja, en dan zijn ze eerder klaar om geoogst te worden, als het ware.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en dat gebeurt dan vandaag, start van het seizoen. Hoe gaan jullie dat doen eigenlijk? Want het is altijd wel een feestje.
2: Nou, we hebben een delegatie van de pers uitgenodigd op een van onze mosselschepen, de ISK 30. En dan varen we vanuit de Brugsluis vanaf 10:30 naar een mosselperceel om dan wat mosselen op te vissen.
1: Meestal hebben jullie daar dan ook een bekende Nederlander bij. En nu hebben jullie ervoor gekozen om het anders te doen. Waarom is dat?
2: Nou, we hebben gekozen om een chef uit te nodigen en die dan mosselen lekker klaar te laten maken.
1: Weet je ook al wat hij dan gaat maken?
2: Nee, dat is altijd een verrassing. We zullen dan in het restaurant het olieguldje zitten en dan na de vaartocht, daar krijgen we iets lekkers voor geschoten.
1: Ja, oké. Denk je even in dat je nu een mossel in je hand hebt en die ga je voor mij nu openmaken. En wat zie je dan? Is de kwaliteit goed? Is het een beetje goed gevuld? Hoe ziet die eruit?
2: Ja, de mosselen zijn qua schelp niet super groot, maar ze zijn al heel mooi gevuld. En dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, zeker weten. Adi Risseel, dankjewel. Zij er vandaag natuurlijk ook bij. Ga je meer over horen nog vandaag over de start van het mosselseizoen. Dit is vandaag met een feestje in Burgsluis. Daar vandaan vertrekt het visserschip Oosterschelde op.

Nou, dan kun je altijd nog een trein zijn, volgens Albert Hammond. I'm a train, 12 minuten over 7:30. Krijg een appje van Wim Walenboer, 0118-499-999. Remco, noem mij maar ouderwets, maar ik wacht toch echt tot er weer een R in de maand is. Ik hoef geen zaaddragende mossel op mijn bord. Want ja, dat werd er altijd gezegd, hè. De R moet in de maand zijn voor de mosselen. Juni, de start van het mosselseizoen. Geen R, mocht je ze toch gaan eten, eet smakelijk in elk geval, Wim. In de verkeersinformatie zie ik meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht, 5 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en Breda West, 5 minuten vertraging. En nog een melding van het Vlaams Verkeerscentrum. De ring rond Gent, rechterkanaaloever vanaf Gent Zeehaven in de richting Zeilzaten. Hou daar rekening op dit moment met vertraging. Straks ga je horen over een bijzondere barbecue op het strand.

0: Dat is Coldplay en All My Love op Omroep Zeeland. Ja, ik vroeg aan jou, als je nou die mist ziet, die zeevlam, dat blijft toch iets wonderlijks, vind ik. Want dan denk je, het is hartstikke mooi weer, komt een mooie dag aan. En in één keer schuift er dan van die mist zo het land op. Vooral aan de kust hebben we daar op dit moment mee te maken. Joke Josiasse laat bijvoorbeeld weten, raar hoor, de Lange Jan is niet meer te zien. Het wordt vanmorgen niets meer met het strand. Inderdaad, dat zei onze weerman ook, Joke. Lilian de Loper die reageert dat in Burghaamstede de zeemist inmiddels over de Zeepeduinen aan het komen is. Dankjewel Lilian voor jouw berichtje. En Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij rijdt ook ergens, zo te horen. Waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben thuis op de boerderij bezig.
0: Ah, en wat zie jij?
1: Ja, ik was prachtig vanmorgen en in één keer werd het helemaal donker en grijs. En dat trok zo over heel de polderen.
0: Apart is toch dat om te zien, hè? Het was wel verwachten, dat wel. Maar ja, het blijft raar.
1: Het was een hele mooie lucht eigenlijk om te zien. Allemaal soort strepen erin. En in één keer trok het helemaal hol.
0: Ja, en wat dacht jij toen? Help of niet?
1: Nee, ik dacht van ja, regen geven ze nou niet direct af. Maar het was wel een bijzonder gezicht.
0: Regen zou jij wel kunnen gebruiken misschien als boer?
1: Dat zou toch wel lekker wezen.
0: Want wat voor boerenbedrijf heb jij?
1: Ik heb een melkveebedrijf.
0: Dus koeien?
1: Ja.
0: Die staan binnen of buiten?
1: Ze lopen straks lekker buiten en overdag zijn ze binnen.
0: Ja, wanneer doe je ze dan naar buiten?
1: S'avonds rond een uur of half zes uur, dan mogen ze naar buiten toe. En dan mogen ze zelf in en uit. We melken met melkrobots. Dus ze komen gewoon zelf weer terug. Maar ze zijn veel liever 's nachts en 's avonds buiten dan overdag, omdat het dan snel te warm is.
0: Hé, ik dacht juist dat het andersom was, dat ze 's nachts naar binnen moesten, maar jij doet ze juist 's nachts naar buiten.
1: Ja, en dat bevalt prima, en voor de koeien ook. Zelf kruipen we overdag ook altijd te warm zonder een parasol.
0: Ja.
1: En die koeien die hebben het in de stal met ventilatoren en al is het gewoon heerlijk.
0: Maar heb ik het dan altijd verkeerd begrepen, of doe jij het gewoon anders dan al die andere boeren?
1: Er zijn steeds meer boeren die datzelfde gaan doen.
0: Echt waar, joh? Dit is gewoon een trend eigenlijk die je nu ziet.
1: Ja, nou, het is natuurlijk misschien wel een beetje gebiedsgericht. Dan zijn natuurlijk, als je bij Utrecht in de polders kijkt, dan zie je daar overdag wel meer koeien buiten lopen.
0: Ja.
1: Maar bij ons zie je er steeds meer dat het 's avonds is.
0: Ik vind dit een leuk verhaal, Jan. Ik wist dat helemaal niet, joh. Goh, hoeveel koeien heb je eigenlijk?
1: Ja, de grote klein lopen er 175 en er zijn ongeveer 110 melkkoeien.
0: Nou, gauw naar buiten dan.
1: Dus ze zijn vanmorgen, ik denk dat ze rond een uur of vier komen ze dan weer terug in de stal. Want ze kunnen wel gewoon heel de nacht heen en weer lopen. Dus ze komen gewoon naar de stal toe om zich te laten melken en dan gaan ze weer terug.
0: Jan, dankjewel voor deze, dit lesje koeienkunde eigenlijk. Ik heb wat opgestoken vanmorgen. Dankjewel daarvoor. Heel leuk. Dank ook voor jouw foto trouwens met de polder tussen Middelburg en Veren, waar het inderdaad heel erg mistig is.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor kreeg meer koeienberichten nu binnen. Vind ik wel leuk. Ramon Allewijnse, die komt geregeld bij Pittenperk, boerderij Walcheren. Daar hebben ze 500 koeien. Hij laat weten, met regen of te warm, dan gaan die koeien zelf al naar de stal. En natuurlijk ook met een volle uier gaan ze zelf richting die melkcarousel. Dat is ook een beetje wat Jan net natuurlijk vertelde. Ramon, dankjewel voor jouw aanvulling over de koeien.
1: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep
0: Zeeland. Voor mensen met weinig geld is een gezellig avondje niet evident. En daarom organiseerde Simone Brasdorp op het strand in Vlissingen een gratis barbecue. Zelf heeft ze ook een tijd in armoede geleefd. Moest vooral een onbezorgde avond worden, hoorde Omroep Zeeland Stantje Hiddes.
2: De deelnemers komen langzaam binnen, druppelen. Een stukje strand is afgebakend met een Hawaii-ketting. En op dat stukje strand staan verschillende picknicktafels waar ze aan kunnen zitten. Ze komen binnen via een rode loper waar ook meteen een Polaroid-foto van ze wordt gemaakt als aandenken.
3: Mag ik even een foto maken van jullie? Voor jullie zelf? Nee, bent u erbij? Nee? U erbij? Krijgt u zelf mee?
2: Even lachen. Mevrouw, wat vindt u van de barbecue tot nu toe?
4: Ik vind het erg gezellig en ik vind het ook superleuk opgezet. Goed gedaan, top. Compliment voor alle vrijwilligers. Ja hoor.
2: Is het ook lekker het eten?
4: Het is heerlijk.
2: En ook wel gezellig zo? Met wie zit u aan tafel?
4: Jawel, met 3 van mijn kleinkinderen, mijn dochter en mijn schoonzoon. En dan nog een vriendin van mijn dochter met 2 kinderen. Dus leuk hoor.
2: En eerste barbecue van het seizoen?
4: Ja, wij wonen 11 hoog, dus dan mag je niet barbecuen.
2: Hoe vindt u dat zo, dat dit zo wordt georganiseerd?
4: Ja, ik vind het echt top. Ik vind het ook knap dat die mensen allemaal gewoon komen. Dat ze er zijn. Ja, ik ben ook alleenstaand, maar ik zou nooit naar zoiets toe gaan. Alleen dan.
2: Mevrouw, smaakt het allemaal?
5: Ja, lekker eten. Maar ik hoop alles. Het vlees is halal. Want meestal mensen hier is moslims. Ja, wij vinden dat activiteit is heel leuk. Lekker weer. Aardige mensen hier ook. Maar met eten, we kunnen niet het alles eten.
2: Wat mag u wel eten?
5: Pandasaus met brood. We kunnen drinken. Cola, fristie, iced tea, water ook. Ja.
6: Vandaag willen we vooral één ding centraal stellen. Het samen zijn. Even weg uit de drukte van alle dag. Weg van zorgen, verplichtingen en alles wat soms zwaar kan voelen. Vandaag draait het niet om wat iemand wel heeft of niet heeft, maar om wie we zijn als mensen, buren, gezinnen, vrienden en mensen die elkaar willen ontmoeten in een sfeer van warmte en respect.
2: Meneer, u heeft een satéetje en wat stokbrood en salade. Hoe smaakt het?
7: Ja, heerlijk. Echt fantastisch. Het is hartstikke leuk hier.
2: Hoe vindt u dit initiatief?
7: Fantastisch. Ja, ik vind het wel leuk. Het is een leuke plek om samen te komen, zeg maar.
0: De barbecue op het strand in Vlissingen. En de mensen die erbij waren, die kregen ook nog een goodie bag. 8:03, Omroep Zeeland, luister je naar. De PZC meldt vanmorgen dat de nieuwe kerncentrales bij Terneuzen of de Eemshaven komen. Een van die twee plekken, of misschien wel allebei, zou ook nog kunnen. Vlissingen, Borselen en de Maasvlakte vallen in elk geval af. Heeft de PZC vernomen van wel ingelichte bronnen. Nou, straks eens eventjes kijken wat we nu moeten met dit bericht. Ga je straks horen in Zeeland wordt wakker.
8: Megabed heet niet voor niets.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
6: Omroep Zeeland.
7: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
8: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
7: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
9: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
7: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, lekker.
7: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man.
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
7: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
14: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Kreeg net al een appje van iemand. De Lange Jan is weg. Ja, door de mist die van zee langs de kust binnendrijft. Gelukkig staat de toren er nog wel echt. Verder vandaag veel zon met in de loop van de middag wat bewolking. Vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. En het wordt 25 graden aan zee tot 29 graden dieper Zeeland in. Straks eens even verder praten over het nieuws waar de PZZ vanmorgen mee komt. De nieuwe kerncentrales komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. Andere locaties, Vlissingen, Borselen, Tweede Maasvlakte, vallen af. En verder in het nieuws, hulpdiensten hebben op de Oosterschelde gezocht naar vermiste duikers. Er is niemand gevonden. Het mosselseizoen begint vandaag eerder dan anders, konden goede omstandigheden. En de huizenprijzen in onze provincie stijgen minder snel dan in de rest van het land. Wat wil dat zeggen? Nou, daar ga ik het over hebben over een half uur. Mocht je naar het strand gaan vandaag, dan tref je dus op dit moment vooral mist. En misschien ook wel zand. En dan kun je dan een mooi tekeningetje in maken. Belinda Carlisle.

0: Circle in the Sand van Belinda Carlisle op Omroep Zeeland. Bericht in de PZC vanochtend. Nieuwe kerncentrales, twee, die komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. Andere locaties, Vlissingen, Borselen, Tweede Maasvlakte, die vallen af. En dat meldt de PZC op basis van wat zij dan wel ingelichte bronnen noemen. Staatssecretaris Johannes de Bat stuurt er waarschijnlijk morgen een brief over aan de Tweede Kamer. Je krijgt straks een reactie van de actiegroep Terneuzen tot de kern. Eerst even Omroep Zeeland's Pim van der Bergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat maak jij van dit bericht?
1: Ja, we wisten dat die kamerbrieven eraan zouden komen. We wisten ook dat daarin zou staan dat er een aantal locaties af zouden vallen. Maar we wisten nog niet de namen. We wisten ook dat er een onderzoek is gedaan. Ze noemen dat een milieueffectreportage. Daarbij hebben ze alle locaties vergeleken met wat dat nou doet, een kerncentrale daar, en welke nou het beste zou zijn. En blijkbaar is op basis daarvan deze keuze gemaakt.
0: Verrast jou die keuze dan, voor Zeeland dan Terneuzen en niet die andere plekken?
1: Nou, ik ben denk ik ongeveer de enige die nog dacht dat ze eigenlijk op de Tweede Maasvlakte thuis horen. Daar is geen bewoning die verstoord kan worden door de bouw. En vooral het koelwaterprobleem, wat hier enorm is op gaan spelen. Hè. Geen koeltorens, een rode lijn door de politiek getrokken hier. Speelt daar niet, omdat je daar direct op de Noordzee zit. Borselen wisten we al dat dat moeilijk zou worden, omdat het heel moeilijk in te passen was. De Eemshaven, dat die overblijft, is wel weer verwonderlijk. Want die is eigenlijk opgenomen door de vorige minister, Sophie Hermans. Omdat als ze dat niet zou doen, achteraf juridische problemen zouden komen. Van waarom hebben jullie daar niet gekeken? En als je dat doorredeneert, ja, dan blijven eigenlijk de Mosselbanken of de Paulinapolder nog over.
0: Morgen waarschijnlijk de Kamerbrief van de staatssecretaris. Ik heb net even geappt aan Johannes de Bat, de staatssecretaris, van goh, kun je een en ander bevestigen of toelichten in de uitzending. De blauwe vinkjes heb ik wel gezien, maar zijn reactie nog niet. Krijgen we waarschijnlijk ook niet, denk ik. Althans vandaag niet, toch?
1: Nee, ja, ik heb zijn woordvoerder geappt, gevraagd van klopt dit? Hij zegt van, ik kan dat niet bevestigen. Toen heb ik er nog achteraan gestuurd van, nou, als er iets fout in staat, dan kunnen wij het hier zo nu rechtzetten. Ook geen antwoord op gehad, dus het zal dan uiteindelijk misschien wel kloppen. Ja. En van een medewerker uit de Tweede Kamer heb ik gehoord, ja, waarschijnlijk klopt dit.
0: En dan de mensen om wie het eigenlijk gaat in dit geval, in de Paulinapolder, Sandra Dieleman van de actiegroep Borselen. Terneuzen tot de kern. Goedemorgen, Sandra.
2: Goedemorgen, maar ik wil even iets rechtzetten. We zijn geen actiegroep, we zijn een bewonersinitiatief.
0: Ja, oké, bewonersinitiatief mag ook. Maar je hebt dit nieuws ook gehoord. Als het inderdaad klopt, ja, wat vind je ervan? Dat jij dan uiteindelijk toch uit die Paulinapolder moet vertrekken?
2: Ja, dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, we gaan het er niet zomaar bij laten zitten. Ik bedoel, ze kunnen van alles vinden, maar dan gaan we zeg maar andere acties ondernemen, zoals je kon lezen in de krant.
0: En wat dan? Wat wil je nog of wat kun je nog doen om het misschien toch tegen te houden?
2: Nou ja, ik vind, nu komt er dan waarschijnlijk dus een kamerbrief naar buiten, maar de MER die hebben we nog niet gezien van de kerncentrales, want daar is wel een MER en een IEA uitgekomen van 380 kV-station. Maar van de kerncentrales is nog niet naar buiten gekomen. Komt die dan tegelijk naar buiten bij de Kamerbrief?
0: Dat is een vraag, dat weet ik ook niet. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Maar toch, wil je daar de rechter, wil je Europees dingen gaan aanvechten? Wat zijn jullie plannen voor zover je dat nu al weet?
2: Nou ja, ik weet het ook nog maar net. Dus ja, dan moeten we ons daar even op beraden hoe we het precies gaan aanpakken, zeg maar. Maar dat is mogelijk dat we dat gaan doen.
0: Ja. Hoe valt dit nu bij jou dat er inderdaad kennelijk toch de keuze is gemaakt om die kerncentrales, de keuzes te beperken tot aan de ene kant de locatie in Groningen en aan de andere kant bij Terneuzen?
2: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Ik zeg, hier wonen en werken mensen. Het is de enige plaats, zeg maar, voor agrarische bestemming. De rest is allemaal industrie. In de Kamer hebben ze gezegd, we willen zoveel mogelijk bouwen op industriegebied. En in de provincie hebben ze het gezegd. Nu hebben ze het ook bij de gemeente Terneuzen gezegd. Dus waarom willen ze dan onze locatie uitkiezen?
0: Ja. Dat staat dan waarschijnlijk in die Kamerbrief die we wellicht morgen zien. Het is allemaal nog een beetje afwachten wat er nu gaat gebeuren. Dankjewel in elk geval voor deze reactie. Sandra Dieleman van Terneuzen tot de Kern. Pim, wat verwacht je? Wanneer horen we hier weer iets over?
1: Nou ja, morgen krijgen we, als het goed is, die brieven te lezen. Dan krijgen we ook, als het goed is, die milieueffectreportage. Kunnen we doorgaan spitten om te kijken van of het inderdaad klopt. En dan wordt het een hele tijd stil. En dan, zoals afgesproken, na de zomer zou dan echt de definitieve locatiekeuze komen. Het is natuurlijk wel een goede strategische zet van de staatssecretaris om alvast het een en ander te schrappen. Waardoor we duidelijker krijgen van, oh, het wordt daar of daar. En dat mensen zich daar klaar voor kunnen maken, in plaats van dat er nog allerlei andere locaties bij zitten.
0: Dus het is een doordachte strategie?
1: Dat denk ik wel. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook mensen zoals Sandra. Die gaan nu natuurlijk hun hakken al in het zand zetten. Voordat we eigenlijk nog maar weten wat er precies aan de hand is. Maar goed, je beperkt de keuzes. En dan wordt het straks makkelijker om op een moment te zeggen, het wordt niet de Eemshaven of het wordt niet Terneuzen.
0: Ja, want het zou inderdaad ook nog uitsluitend Eemshaven kunnen worden bijvoorbeeld. Maar goed, dat is allemaal nog een beetje speculeren nu. Morgen eerst die Kamerbrief afwachten of de dingen die vandaag nog aan buiten komen. Pim van den Bergen, dankjewel.

0: Jennifer Page en Crush. Met het weer voor vandaag. Zonnige dag gaat het wel worden. Maar toch ook mist op dit moment. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goedemorgen.
0: Was dat nou?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, boven de Noordzee zit een heel groot mistveld. Wat op dit moment de kustzone binnen kruipt, om het zeg maar zo te zeggen. En dat blijft dan vandaag precies op de stranden hangen. Achter de duinen zal het dan waarschijnlijk wel zonnig zijn, maar dat voelt zich waarschijnlijk helemaal prima thuis op de stranden, vlak in de buurt van het zeewater. Dus ja, als je niet in de buurt van het strand woont en je kijkt nu naar buiten en we gaan vandaag naar het strand, denk je dan?
0: Ja, leuk, gezellig. Ja.
1: Ja, dat valt dan behoorlijk tegen, want het zou dus daar zomaar de hele dag wel eens grijs kunnen zijn, Remco, met bijbehorende lage temperaturen.
0: Ja.
1: Want als die zon schijnt vandaag op het strand, ja, dan kan het makkelijk 26 graden worden, maar blijft het mistig vandaag, dan kan het zomaar rond of zelfs iets onder de 20 graden blijven. Dus ja, dat zal wel een groot verschil maken in de rest van de provincie. Wel veel zon vandaag. In de loop van de middag komt er wel wat meer bewolking voor en waarschijnlijk pas vanavond en vannacht kans op een regen- en onweersbui. Nou, dieper land inwaarts, daar stijgen die temperaturen naar 28 of 29 graden met een hoge luchtvochtigheid vanmiddag. Dus het zal drukkend warm aanvoelen, Remco. Nou, vanavond en vannacht is er dus kans op een regen- of onweersbui. Die temperatuur daalt niet verder dan zo'n 19 graden. Een warme nacht. Ja, en morgen wordt het nog een heel stuk warmer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het is benauwd. Overal tropische temperaturen tussen de 31 en 33 graden. En in de loop van de dag bestaat er dan kans op een regen- en onweersbui. Maar of die gaat vallen en waar die valt, dat is het op dit moment nog steeds een beetje onzeker.
0: Dankjewel, Stefan van der Gijzen. En dan kijk ik natuurlijk nog even naar het getij, want dat is op dit moment afgaand. Laagwater in Vlissingen om 11:08. Hoogwater vanmiddag om 17:55. En de watertemperatuur, de meeste plekken is het 18 graden. Veerse Meer is het water 19 graden. In de verkeersinformatie de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dal 6. En de watertemperatuur, de meeste plekken is het 18 graden. Veerse Meer is het water 19 graden. In de verkeersinformatie de A16 Breda.

0: aan denken kan, is eigenlijk kaum erwarten.
1: Hou aan zee, Peter Fox. Amerika en Iran hebben officieel een tijdelijke deal gesloten over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd zeg ik daarbij dan. Van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen.
1: En de komende 2 maanden gaan Amerika en Iran verder praten over een definitieve deal. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. Die chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
3: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Er bellen ook geregeld ouders naar die hulplijn. Zij willen tips om met hun kinderen te kunnen praten. En de omwonenden van de explosie vorige week in Amsterdam zijn bijgepraat. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die vastzitten. Deze mevrouw was ook op die bijeenkomst.
4: Ze hebben heel veel dingen aangesneden. Dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling.

0: ontlading. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Mm-hmm. Kostte 121 euro per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
1: En die explosie is waarschijnlijk gevolg van criminele activiteiten in de garageboxen onder die sportschool die werd opgeblazen. Nieuws uit binnen buitenland op Omroep Zeeland. Het is 3 minuten voor 8:30. Goedemorgen, dit is Joe Buck.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De nieuwe kerncentrales komen bij Terneuzen of bij de Eemshaven in Groningen. Andere locaties, Vlissingen, Borselen en de Tweede Maasvlakte, vallen af. Dat meldt de PZC op basis van wel ingelichte bronnen. In Zeeland is veel verzet tegen centrales in de Paulinapolder bij Terneuzen, omdat landbouwgrond dan verdwijnt. Bewonersgroep Terneuzen tot de kern stapt mogelijk naar de rechter, zegt Sandra Dieleman in een eerste reactie.
6: Nou ja, ik weet het ook nog maar net. Dus ja, dan moeten we ons daar even op beraden hoe we het precies gaan aanpakken, zeg maar. Maar dat is mogelijk dat we dat gaan doen.
5: Tweede Kamer wil die plek ook liever niet. Maar hoe dat dan allemaal zit, dat staat in een Kamerbrief die de staatssecretaris Johannes de Bat morgen waarschijnlijk stuurt naar de Tweede Kamer. Hulpdiensten hebben gisteravond op de Oosterschelde gezocht naar vermiste duikers. Er is niemand gevonden. Getuigen hadden gemeld dat 2 duikers in de problemen waren gekomen tussen Sint-Ammeland en Anne-Jacobapolder. Vooralsnog gaan hulpdiensten uit van Loos Alarm. Boeren hebben de nieuwste technische snufjes kunnen zien op de open dag bij proefboerderij Rusthoeve in Colinsplaat. Zoals zelfrijdende tractoren en drones die onkruid kunnen weghalen. Organisator is Co Franke.
7: Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Die worden ook geïnitieerd door allerlei eisen die er natuurlijk op de boeren afkomen op het gebied van duurzaamheid. We zien hier dat alle bedrijven wel hun best doen om te kijken hoe we de wens van de consument of van de afnemer of van de politiek, hoe we daar gehoor aan kunnen geven.
5: En de doorgaande weg door Capellebrug is weer open voor personenauto's. Vrachtverkeer moet nog wel een week omrijden, want er moeten nog wat dingen worden afgerond. Aan die drukke weg, Gensevaart, tussen Sint-Jansteen en de Belgische grens is een jaar gewerkt om die veiliger te maken. Dat zorgde tijdens de werkzaamheden voor veel verkeersoverlast. Veel zon vandaag met in de loop van de middag wat bewolking. Vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. Op het strand mogelijk mist, en die is nu ook al te zien trouwens, die mist. Het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De AWB meldt A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 minuten vertraging. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 10 minuten. Vlaams verkeerscentrum, de ring rond Gent, rechterkanaal oever. Een flinke file vanaf Gent-Zeehaven in de richting Zeilzaten. En dat gaat dan tot voorbij Desteldonk.
4: Goedemorgen.

0: ABBA en Knowing Me, Knowing You. Wat zijn de dingen die jou bezighouden op deze dag? Dat het eigenlijk best wel warm is, maar op dit moment aan de kust ook best wel mistig door de zeevlam. Dan komt dat zo vanuit zee het land op. En dat is lastig als je naar het strand wil, want dan heb je daar toch vooral mist, begrijpen wij vanochtend. Gaan we eens even kijken naar de waarde van woningen in onze provincie. Die stijgt minder hard dan in de rest van het land. De gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie is nu 342.000 euro. 7% meer dan vorig jaar. Maar dat is wel de laagste stijging van het land, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk werden de huizen 10% meer waard. Maar wat betekent dat eigenlijk allemaal? Marco van der Knaap, voorzitter van de makelaarsvereniging MVM Zeeland. Goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen.
0: Kijk jij hiervan op van dat bericht?
1: Nee, op zich niet. Kijk, de WOZ-waarde is altijd wat lastig om te bepalen. Kijk, het is een modelmatige waarde. Hè? Dus het wordt door de gemeentes wordt het bepaald op basis van data die zij hebben. Dat is altijd een datum in het verleden. Hè? De huidige WOZ-waarde heeft een pijldatum van 1 januari 2025. Is gebaseerd op cijfers van het kadaster, die eigenlijk altijd een maat of 3 achter de markt aanlopen. Dus je kijkt eigenlijk naar een getal van ongeveer 2 jaar geleden, als je naar de WOZ-waarde kijkt. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat die hier in Zeeland minder hard stijgt als in de rest van het land.
0: Maar hoe zou dat kunnen? Waardoor blijven wij achter? Of anders gezegd, lopen zij voor? Juist maar net hoe je het wil bekijken.
1: Nou, het is in ieder geval niet negatief, hè, want heel veel heffingen worden geheven op basis van de WOZ-waarde. Dus wees maar blij met een mindere stijging, daar wil ik toch mee starten.
0: Oh ja.
1: En ik heb het vermoeden, die stijging, ik denk dat het wat te maken heeft met het recreatieve karakter van Zeeland. Omdat je ziet dat met name de gemeentes Sluis, Veren en Schouwen-Duiveland, die hebben de minste stijging laten zien, hè, in Zeeland. De overige regio's doen dat wat meer. Dus zij trekken denk ik het gemiddelde een beetje naar beneden. En we zien natuurlijk dat na de belastingherziening in 2023... dat met name recreatief onroerend goed toch wat minder aantrekkelijk aan het worden is. En ik heb het vermoeden, maar dan zouden we echt in die cijfers moeten duiken om daarachter te komen. Want het kadaster registreert dus niet of een woning permanent of recreatief bewoond wordt. Dus de gemeente kan het ook niet filtreren, zeg maar. Mm. Ik heb het idee dat dat de reden is dat dat naar beneden getrokken wordt hier gemiddeld. Ja.
0: Want op zich, wat jij zegt, dat vind ik wel interessant. Want eerst dacht ik van, oh ja, huizen worden minder waard of meer waard. Dat is natuurlijk leuk. Maar inderdaad, dan moeten we misschien meer afvalstoffenheffing gaan betalen. Ik doe maar wat of andere heffingen. Daarin blijven wij dus dan gelukkig wel een beetje achter.
1: Ja, nu is dat natuurlijk altijd op basis van een forfaitair bedrag wat de gemeente vaststelt. Dus als wij per 5000 euro WOZ-waarde iets meer betalen, dan komen we nog steeds op hetzelfde bedrag uit natuurlijk.
0: Maar, ja, dat is waar.
1: In principe is het natuurlijk wel zo dat inderdaad de heffingen, maar bijvoorbeeld ook een erfbelasting of iets van inderdaad, heeft natuurlijk altijd als grondslag de WOZ-waarde. Dus een lagere waarde is over het algemeen in je voordeel. Een hogere waarde kan je soms iets helpen als jij iets wil verkopen. Hè, dat je kan zeggen van, god, mijn WOZ-waarde is een bepaalde hoogte. Maar...
0: Waardoor zijn die prijzen eigenlijk gestegen in Zeeland? Van iets minder dan landelijk, maar waardoor worden huizen meer waard?
1: Ja, dat is altijd vraag en aanbod. Hè. Dus zolang de vraag hoger is dan het aanbod, stijgen die prijzen. En je ziet nog steeds dat er veel vraag is, dat er veel wordt overboden nog steeds. En hoewel de gemiddelde prijzen natuurlijk wel lager zijn dan in de Randstad, is de vraag ook hier nog steeds wel behoorlijk hoog.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat we hier 2 verschillende markten hebben in Zeeland. Hè. Je hebt eigenlijk Zeeuws-Vlaanderen en over het Zeeland. Die cijfers worden door de NVM ook bewust altijd gesplitst in 2 regio's. Omdat er een heel andere dynamiek is. In Zeeuws-Vlaanderen heb je eigenlijk al redelijk snel een balans op de markt. Een balans tussen vraag en aanbod. Hoewel daar ook wel regelmatig overboden wordt, is het percentage wat lager. Kijk je boven de Westerschelde, dan zijn die getallen anders. Dan zie je dat in 60-70% van de gevallen nog steeds overboden wordt. Het verschilt per kwartaal. Hè? Dus wij krijgen per kwartaal de cijfers. Dus het is dus een beetje een dagkoers, zeg ik wel eens. Mm. Dus ik ben ook erg benieuwd. Over 1 week of 3 worden de nieuwe cijfers gepresenteerd. En dan ben ik wel benieuwd waar die getallen naartoe gaan inderdaad. Ja. En de markt zich beweegt.
0: Dan zou het inderdaad misschien zomaar weer anders kunnen zijn. Marco van der Knaap, dankjewel in elk geval voor jouw inzichten nu met de cijfers die er nu zijn van het CBS. Marco van der Knaap, hij is de voorzitter van makelaarsvereniging NVM bij ons in Zeeland.

Roxy Music en Avalon om 9:15. Straks hoor je over de nieuwste snufjes in de landbouw. Nu nog even naar de situatie op de weg. En dan zie ik bij de ANWB meldingen over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht, 6 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etten-Leur en Breda, 5 minuten. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en Brielen, 5 minuten vertraging. Nog steeds die file gemeld door het Vlaams Verkeerscentrum. De ring rond Gent, de rechterkanaaloever vanaf Gent-Zeehaven in de richting van Zelzaten.

0: Shakira en Zoo. 40-118-499-999 kun je altijd reageren, bijvoorbeeld via de WhatsApp. David stuurde me net een berichtje naar aanleiding van de berichten over de mist. Want ja, we zeggen wel zeevlam en dan komt die mist zo vanaf zee het strand op, waardoor je aan het strand denk je misschien lekker in de zon te kunnen liggen vandaag. Maar dat is dus niet zo. David laat weten, tot aan Henk en Sand is er zelfs mist. Dus niet alleen aan de kust. Dankjewel David voor jouw waarneming. Dan Frans stuurde mij een berichtje. Hij is vannacht opgebleven om de voetbalwedstrijd Colombia tegen Oezbekistan te zien. 3-1 voor Colombia. De vrouw van Frans komt daar vandaan. Moet je hier eens naar luisteren, Remco, zei Frans toen tegen mij. Maar ja, zo vieren ze dat in Colombia. Meer jongeren zijn in de knel geraakt door criminaliteit en zij zoeken hulp bij Keerpunt. Dat is een organisatie die je dan misschien kan helpen om weer op het rechte pad te komen. Ook ouders melden zich nu vaker, blijkt uit cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen. Ouders willen dan tips hoe zij bijvoorbeeld met hun kinderen kunnen praten over criminaliteit en hoe je daaruit kunt blijven. Dan naar dat verhaal over de proefboerderij bij ons in Colijnsplaat. Want daar hebben ze elk jaar een open dag. Bij de rusthoeve in Colijnsplaat. Boeren die zagen daar de nieuwste technische snufjes. Maar het was natuurlijk ook gewoon gezellig om weer eens even bij elkaar te zijn. Omroep Zeeland's Ariana Lafort was er.
1: Meneer, u komt u ook aanlopen. Hier wordt op dit moment een machine gepresenteerd die helemaal zelf kan ploegen, geloof ik. Alles zelf, zonder dat er nog iemand op de bok zit.
2: Ik zie het, inderdaad. Ja. Het
1: is interessant ook voor u?
2: Weet ik niet. Het staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen en het zijn geen goedkope machines. Dus het is interessant om eens te zien. Maar,
1: weet u hoe duur ze zijn?
2: Goh, nou, dat gaat over tonnen. Heb ik niet zo snel, heel snel bij elkaar verdiend, denk ik.
1: Waar komt u vandaan?
2: Zuid-Vlaanderen.
1: U heeft daar een boerderij?
2: Ja, een melkveebedrijf. Dus dat gaat er ook net even iets anders aan toe als qua teelt, zeg maar.
1: Ook een beetje een gezellige dag waar je elkaar toch weer treft?
2: Jawel. Je komt toch ook wel zo her en der wel verschillende bekenden tegen. Dat maakt het wel gezellig.
1: En hier komt ook deze mevrouw aanlopen. Waar komt u vandaan?
3: Ik kom van Ossendrecht.
1: Ossendrecht, dat is net geen Zeeland, hè?
3: Dat is net geen Zeeland.
1: U bent wel boerin?
3: Ja, wij zijn wel boerin, ja. Ja, dat zijn we. We hebben een akkerbouwbedrijf in Ossendrecht.
1: Wat zoekt u op deze dag?
3: Mensen. Uitleg van alles en allerlei soorten teelten. En het is wel heel goed om je erin bezig te houden van wel zeker in mee te gaan wat de toekomst toch wel heel relevant kan zijn voor in de toekomst, om toch wel een beetje op de natuurlijke manier dingen te gaan doen, zeg maar.
1: Ze zeggen wel eens, wat de horecava is voor restaurants en voor cafés, is deze open dag op de rusthoeve in Colijnsplaat voor Agrarisch Zeeland. Klopt dat, organisator Co Franke?
4: Ik denk het wel. Wat ik van de horecava heb gehoord, zou dat best wel eens kunnen. Het gaat hier in ieder geval over heel veel technische informatie die de boeren kunnen gebruiken op hun bedrijven. Dus ze kunnen hier komen leren, ze kunnen hun ervaringen uitwisselen met elkaar, maar ook met producenten van producten die ze nodig hebben om hun teelten tot een succes te laten komen.
1: Er lopen al snel zo'n 2500 mensen hier rond, hè?
4: Ja, dat klopt. Het is prachtig weer. Het is er een mooie dag voor. Het is niet te warm, het is niet te koud. En dat trekt extra mensen. Ook het werk op het land, dat kan enigszins gepland worden in deze weken, omdat het de hele week redelijk vast weer is. En dan betekent dat mensen...
1: Kun je er toch even uit als boer?
4: Dan kun je er als boer best eventjes uit om hier je informatie te komen ophalen.
1: Want er gebeurt best wel veel in de landbouw. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen.
4: Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Die worden ook geïnitieerd door allerlei eisen die er natuurlijk op de boer afkomen op het gebied van duurzaamheid. Het is een heel groot en containerbegrip. Maar we zien hier dat alle bedrijven die betrokken zijn en die in deze sector wel hun best doen om te kijken hoe we de wens van de consument of van de afnemer of van de politiek, hoe we daar gehoor aan kunnen geven.
1: Dat moet allemaal zo milieuvriendelijk mogelijk.
4: Minder emissies en met zo min mogelijk input van gewasbescherming en mest. Nu is dat altijd wel een beetje de motivatie van boeren geweest. Want ze moeten het ook allemaal betalen, het kost geld. Dus ze proberen hun teelten toch met zo min mogelijk input tot een goed eind te brengen. Dat doen onze adviseurs ook. Maar we zien nu ook wel dat er een nieuwe middelen komen. Middelen die groen zijn of groen genoemd worden. Biostimulanten. En die ontwikkelingen, die zien we hier vandaag ook.
0: Nieuwste snufjes waren te zien bij de proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. Kijk vooral nog even op onze website, dan zie je ook wat foto's van zo'n drone die bijvoorbeeld onkruid weg kan halen. Wel bijzonder om te zien. Dit was Zeeland tot Wakker. Ik ben er morgen weer en blijf gewoon lekker bij de radio. Straks veel plezier. En goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
16: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
15: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
17: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
15: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
8: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
7: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Marillion en Kaylee. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. Veerle heeft een paar dagjes vrij, dus ik ben in mijn eentje. En daarom noem ik snel het reactienummer 0118-4999-99. Als je wilt bellen, als je wilt appen, als je een foto wilt sturen. Het is allemaal welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Emily Zandé, next to me. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 18 juni in de geschiedenis. Amelia Earhart vliegt als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan op die datum in 1928. Ze deed dit als passagier, luchtvaartpionier Charles Lindbergh. Die had de oceaan kort daarvoor al als eerste piloot solo overgestoken. Maar zij wordt door haar prestatie ook wel Lady Lindy genoemd. En dat is dan een bijnaam die verwees naar Lindbergh. Ze was trouwens zelf absoluut niet blij met deze bijnaam. Ze maakte in 1932 definitief naam als luchtvaartpionier door ook solo de Atlantische Oceaan over te vliegen in een vlucht die 15 uur en 8 minuten duurde. Het leverde haar veel roem op. En ze vloog van Canada naar Ierland en ontving daarna van de Amerikaanse regering het Distinguished Flying Cross. Uiteindelijk verdween ze. Ze steeg op 29 juni 1937 voor het laatst op vanaf Nieuw-Guinea. En waarschijnlijk raakte er toestel door navigatie uit de koers en stortte het in zee. Maar ja, ze is nooit gevonden. Verder op 18 juni was in 1815 de slag bij Waterloo. En als je het nou leuk vindt, dat wordt altijd nagespeeld in Waterloo, België. Het jaarlijkse historische weekend is dit jaar op 27 en 28 juni. Dus net ietsje later dan dat het in werkelijkheid in 1815 plaatsvond. Op 18 juni 1930 werd de Belgische officiële radio opgericht. En op 18 juni 1983 is Sally Ride de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Dit is Paul McCartney.

McCartney, Days We Left Behind. Ja, hij maakt nog steeds nieuwe muziek. Hij is jarig vandaag, hij wordt 84. Irene Moors, zij wordt 59. Kathleen Aerts, dat is een van de K3'tjes, zij wordt 48. En Henny Huisman, die wordt 75 vandaag.

Jamie Cullum en de Everlasting Love. Ja, en ondertussen stuurt Rianne een foto. Ze zegt, ik ben heerlijk in de zon peren aan het dunnen. En dat is in de omgeving van Hoedekunstkerken. En ze doet dat samen met haar vriendin Joyce. Die is net afgestudeerd en komt ook helpen.

0: en With You. En ondertussen is Remco aangeschoven. We gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Of eigenlijk gaan we er niet naartoe. Het komt tot ons.
2: En ik breng het tot jou.
0: Precies, Remco, goeiemorgen.
2: Elsa. Het bericht dat alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog over zijn om kerncentrales te bouwen is een flinke tegenvaller voor tegenstanders. Sandra Dieleman van bewonersgroep Terneuzen tot de kern moet straks verhuizen als er inderdaad een centrale komt op de plek waar zij nu nog woont.
3: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Ik zeg, hier wonen en werken mensen. In de Kamer hebben ze gezegd, we willen zoveel mogelijk bouwen op industriegebied. En in de provincie hebben ze het gezegd. Nu hebben ze het ook bij de gemeente Terneuzen gezegd. Dus waarom willen ze dan onze locatie uitkiezen?
2: PZC meldt op basis van wel ingelichte bronnen dat Vlissingen, Borselen en de Tweede Maasvlakte afvallen als plek voor nieuwe centrales. Staatssecretaris Johannes de Bat stuurt er morgen waarschijnlijk een brief over aan de Tweede Kamer en dan weten we ook meer. Het mosselseizoen begint vandaag en dat is weken eerder dan anders. Dat komt door de goede weersomstandigheden, zegt Adi Risseeuw namens de vissers.
4: Wat belangrijk is voor mosselen is dat er goed voedsel in het water zit, zeg maar algen en phytoplankton. En wat je normaal gesproken wel ziet is dat gewoon veel zonlicht helpt daarbij. Dus zeg maar het mooie weer in maart, april en ook eerste helft mei heeft ze daar waarschijnlijk zeker aan geholpen.
2: Volgens Risseeuw zijn de mosselen kleiner, maar wel goed gevuld. Vanuit Burgsluis vertrekt zo dadelijk een vissersboot de Oosterschelde op voor het officiële openingsfeestje. Fishing for Litter bestaat 25 jaar. Dat is het project waarbij vissers op zee afval dat in hun netten komt mee terug naar de wal nemen. En dat kan echt van alles zijn, zegt Arend-Jan van der Vlucht.
5: Het gaat van handschoenen tot verfblikken, oliefilters, stukken touw, autobanden, hout, soms een koelkast. Dat is eigenlijk van alles wat je eigenlijk op zeebodem tegenkomt.
2: En het gaat om duizenden kilo's per jaar. Vandaag bij het jubileumcongres van Fishing for Litter maken ze bekend hoeveel afval er in totaal uit zee is gehaald in die 25 jaar tijd. En het weer in Zeeland, veel zon met in de loop van de middag wat bewolking en vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. Op het strand mogelijk wat mist en ook nu zie ik zo her en der toch wel bewolking en mist. En het wordt 25 graden aan zee tot 29 dieper Zeeland in. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Bente en Bluff, en hoe hou ik dit vast? En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Wil je meedoen? Pak je telefoon erbij. De vraag gaat over het mosselseizoen, want dat begint. En dat is 3 weken eerder dan anders. Ik wil weten hoe dat komt. 0118-4999-99. Dus waarom start het mosselseizoen eerder dan anders?

0: David Bowie en de Golden Years. Ja, het mosselseizoen begint. En dat is eerder dan anders. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Hoe komt dat?
1: Door het zonlicht. We hebben mooier weer gehad, waardoor er meer voedsel in het water zit.
0: En dan groeien ze harder, hè?
1: Ja.
0: Ja. Kees, ben je een liefhebber?
1: Jazeker.
0: Ik heb ze zelf, ik denk 2 of 3 weken, gewoon uit de supermarkt, 3 weken geleden. Maar dan waren ze nog zo klein, dan waren ze 1 centimeter. Ja, de schelpen waren wel groter, dus dat zie je niet als je ze koopt. Maar die waren echt te klein. Ze waren trouwens wel al heel lekker. Maar toen dacht ik nou, we moeten nog een paar weekjes wachten. Dus,
1: Maar ja, dat is natuurlijk ook een cultuur, hè, wat je dan hebt.
0: Ja, maar ik zal je eerlijk zeggen, ik proef het verschil niet, hoor.
1: Nee, ik ook niet echt, hoor.
0: Nee, ik bedoel, ze komen allemaal uit het water, hè?
1: Ja, maar die van hangcultuur, die kan wel eens wat zachter zijn.
0: Oké, nou, ik zal er eens op letten.
1: Dus dat gevoel heb ik altijd, ja. Dat die net iets zachter zijn.
0: Nou, vanaf nu kunnen we helemaal los ermee, hè?
1: Ja. En ze zijn goed gevuld, zeggen ze, dus ja.
0: Nou,
1: schelp is wel wat kleiner en... Ja, als ze goed gevuld zijn.
0: Wens ik je nou alvast smakelijk eten voor de eerstvolgende keer dat ze op je bord liggen.
1: Ja, dankjewel.
0: En jij doet natuurlijk zaterdag mee in de verloting bij Elias voor een paar sokken van Omroep Zeeland.

0: Mal Smith en Stay. Ja, de discoboot gaat weer varen. Die meert aan in Breskens. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn jullie van plan?
1: Nou, we komen voor het tweede jaar weer terug met de discoboot naar Zeeland. En niet alleen Breskens, maar we gaan ook naar Terneuzen, Vlissingen, Middelburg. En we zijn ook van plan om nog naar Tholen te komen. Daar ligt de aanvraag richting de haven meestal al klaar. Dus na het eerste jaar dat we met de discoboot zijn geweest, hebben we veel reacties gekregen. Hè, of we weer terugkwamen. En dat hebben we weer ingepland.
0: Lekker dansen op het water.
1: Ja, precies. Gewoon een nostalgisch avondje. Ouderwets stappen. En dat merken we dat het overal aanslaat. En in Zeeland zijn ze heel enthousiast, moet ik zeggen.
0: Ja. En er wordt nooit iemand zeeziek?
1: Nee, we proberen ook zo min mogelijk de zee te vermijden, dat we wat rustiger water opzoeken. Daar kijkt de kapitein altijd wel naar. Maar nee, als je gewoon lekker staat te dansen op die boot, en het is ook gewoon een flinke boot, er mogen bijna 600 mensen op. Dus weet je, dan merk je eigenlijk helemaal niet dat je op het water zit. Maar het is wel heel leuk, want je kunt wel even naar het achterdek toe een frisse neus halen. En het is toch gewoon een bijzondere combinatie.
0: En hoe wordt jullie route dan? Waar starten jullie?
1: Ja, dat is heel verschillend. In Terneuzen varen we vanaf de Beurtvaartkade. Breskens de Middenhavendam. In Vlissingen van de Albionkade. En in Middelburg bij de Silokade in de buurt. De Kieverskerks, Jagerpad. En in Tholen is dat dan de Schelde Rijnweg. Dus het is overal een plek. En daar komen we natuurlijk ook weer terug op diezelfde plek. Dat is net zo handig als je daar je fiets geparkeerd hebt. Of misschien
0: precies.
1: Met de auto te komen.
0: Precies.
1: Maar we kijken altijd even naar het moment van oké, welke kant kunnen we precies op? De kapitein beslist dat eigenlijk op de dag zelf. Want dat is ook afhankelijk van tot hoe laat gaat een brug open. Of kun je nog door een sluis. En wat is de weersomstandigheid en hoe is het verkeer, laat maar zeggen, op de waterweg.
0: Oké, nou, wil je meer weten en wil je weten wanneer die precies vertrekt, dan kijk je even op de website.

0: RJ en Better Off Alone krijgt het zo.
1: Overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: ISO Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Door Al Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo and Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
16: Voordeeluitjes.nl. Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Sam Fender en Olivia Dean was dit. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan natuurlijk online of via je tv. En als je wil reageren, nou, dan doe je dat via ons reactienummer 0118-4999-99.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

George Ezra en Don't Matter Now. Nou, Ronnie stuurde ondertussen een berichtje, een foto met een... ja, hoe zeg je dat? Een weerbericht erop. 17 graden is het bij haar. Ze zegt ook in Zweden wordt er naar Goedemorgen Zeeland geluisterd. En de weersverwachting is daar toch iets anders dan hier. Nou, vandaag wordt het daar 22 graden, morgen 23 en overmorgen 24 graden. Dus als je het hier te warm vindt, nou, Zweden is misschien een uitkomst.

0: Barry White en You're the First, the Last, My Everything. Pride in mijn regio, dat is... Nou, dat is er nog niet. Nee, dat gaat komen op 22 augustus. Julien, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa, ja, en jullie, goedemorgen Zeeland.
0: Jullie zoeken hulp, hè? Want wat is Pride in mijn regio?
1: Ja, Pride in mijn regio, eigenlijk hebben wij met het BFM, de andere, nee, jullie collega's eigenlijk, zijn wij dit ooit begonnen, dat we eigenlijk naar kleine dorpen gaan, of naar in de regio gaan, om te kijken hoe het daar met de LHBTI-community is en daar iets voor te organiseren. Dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat ik zelf uit een heel mooi dorpje kom, uit Noord-Holland. En ik toch al merk dat heel veel, nou ja, mensen die dus queer zijn of gay of lesbisch, dat die toch vaker naar de stad trekken omdat ze, nou ja, ook een beetje, ja, zichzelf anders voelen en niet in het dorp iets zichzelf terug kunnen vinden.
0: Want hoe groot is het dorp waar jij vandaan komt?
1: Ja, ik denk 4000 inwoners.
0: Oh ja, dat vinden wij heel klein. Dat vinden wij hier al heel wat hoor.
1: Ja, dat is misschien wel een verschilletje.
0: Hier zijn de dorpen over het algemeen nog kleiner.
1: Nog kleiner, ja. Ja, nee, het is heel leuk. En ik merk gewoon, weet je wel, voor heel veel jongeren die denken, oh, ik moet naar de stad toe om mezelf te kunnen zijn. Nou, en dat hoeft dus helemaal niet. Want je kan ook lekker jezelf zijn in het dorp natuurlijk. Maar soms is het dan wel even lekker dat je van andere dorpsgenoten ziet, oh, ik mag hier dus zijn en het is dus oké dat ik hier ben. Dus nou ja, is het idee ontstaan om af en toe gewoon even die Pride-vlag omhoog te hijsen en te laten zien aan alle andere mensen uit het dorp dat je zelf mag zijn. En dat gaan we dit jaar doen in Zierikzee.
0: Tijdens de havendagen?
1: Ja, dat is 22 augustus. En nee, we nemen niet heel die havendagen over, want ik hoor dat iedereen natuurlijk al denken. Nee, we hebben iemand gevonden, Helene. Die komt uit Zierikzee. Die organiseert ook in de kroeg daar elk jaar een dragverkiezing. Dus die is al een beetje bezig daar om zich in te zetten. Zij heeft ook een zoon, dat is een transman. En zij heeft gewoon een soort moedergevoel. Zij wil gewoon eigenlijk iedereen in die regio een gevoel geven dat ze zichzelf mogen zijn. En zij heeft een idee. Zij wil namelijk met die havendagen meevaren. We hebben een hele mooie boot gevonden van een schipper daar. En daar is plek voor mensen om mee te varen met die havendagen. Dus het is niet een losse Pride, maar wij zijn daar gewoon ook aanwezig met een boot. Om eigenlijk voor iedereen... die boot is trouwens beschikbaar, daar kan iedereen op die uit Zeeland komt. Om mee te varen en te laten zien aan iedereen, hey, wij zijn er ook en wij vinden het leuk hier in Zeeland. En ik hoop jullie ons ook.
0: Je zoekt dus eigenlijk geen mensen om te helpen, maar je zoekt mensen die het leuk vinden om mee te varen.
1: Nou, dat is kort door de bocht. We zouden alles leuk vinden namelijk. We hebben namelijk plekken op die boot. Maar we zoeken ook vooral mensen die hun verhaal willen delen met ons. Hoe het is om dus queer te zijn in Zeeland. Maar we zoeken ook mensen die bijvoorbeeld na de boot, als wij een feestje ergens organiseren, die willen optreden, of die hun verhaal willen vertellen, of die op een andere manier willen meehelpen. Want ja, we hebben ook nog wel hulp nodig met versieren en allemaal dat soort dingetjes. En kijk, ik ben dus van Radio's en de 3FM, maar eigenlijk, dit initiatief komt echt vanuit Helene. Helene gaat dit organiseren en wij helpen alleen maar een beetje de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Maar het wordt echt door Zeeuwen wordt het georganiseerd voor Zeeuwen, zeg maar.
0: Oké. Okay. 22 augustus, dat is dus de dag. Havenfeesten, havendagen in Zierikzee. En als je denkt, hey, dat is wat voor mij. Je mag even reageren via 0118 4999 99.

Alex Warren en Eternity. Ja, we hadden net Julien aan de lijn over de Pride in mijn regio en de boot die ze willen laten varen tijdens de havendagen in Zierikzee. Alex Warren en Eternity. Ja, we hadden net Julien aan de lijn over de Pride in mijn regio en de

0: jaren. En er gaat nog veel meer gebeuren. Ik kan eventueel ook de gegevens doorgeven voor degene die je mee willen. Want blijkbaar komt ook nog een of ander podium in Zierikzee voor ons.
1: Dus, er is meer dan alleen de boot, bedoel je?
0: Ja.
1: Oké. Nou, Ko, ik heb een e-mailadres. Dus als je denkt van ik wil reageren of ik heb hulp nodig, dan stuur ik jou dat in elk geval toe. En ieder kan dus reageren via 0118-4999-99. Krijg je van mij de website en dat e-mailadres.

0: Whitney Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. Hij is filmmaker en dan is het natuurlijk geweldig als je op een filmfestival in New York kunt rondkijken. Aaron Ludikhuizen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was heel tof, heel bijzonder en heel inspirerend eigenlijk.
0: Wat was er allemaal te doen?
1: Er waren heel veel films te zien, er waren heel veel speciale screenings en er waren een hele hoop premières en daaromheen heel veel interessante filmmakers over de hele wereld.
0: Wie heb je allemaal gezien?
1: Bekende filmmakers heb ik Martin Scorsese gezien, Steven Spielberg, Robert De Niro, Jodie Foster, Paul Schrader, Bob Odenkirk.
0: En die loop je dan zo tegen het lijf? Of dat was meer op een soort symposium?
1: Nou, het is niet dat... Bob Odenkirk, die liep ik wel een beetje tegen het lijf. Die speelt in Better Call Saul, die advocaat.
0: Ja.
1: Maar de rest, die waren natuurlijk best wel beveiligd. En die waren inderdaad op een speciale screening. Ik heb wel Robert De Niro nog eventjes gesproken. Ik heb één zin met hem uitgewisseld.
0: Oh, en wat was die zin?
1: Dat is een gek verhaal. Ja, nou ja, dat hangt een beetje samen met iets wat ik... Ik ben bezig met een project en daarvoor was ik ook een beetje in New York bij dat filmfestival. Daarvoor was het belangrijk om bij de screening te zijn waar Robert De Niro ook was. En toen,
0: je wil hem in een film van jou?
1: Nou, dat zou natuurlijk sowieso het gek zijn, maar dat is ambitieus.
0: Ja, heel ambitieus, maar, ja.
1: Maar ik ben wel bezig met een project om een Amerikaanse acteur

0: film te krijgen. Daar ben ik al 2 jaar mee bezig.
1: Zo.
0: En daarom was ik ook in New York. Ik heb daar 2 casting directors zitten die samen met mij werken om een acteur die goed past bij mijn verhaaltje te vinden.
1: Ja, je wil natuurlijk de naam niet noemen, dat begrijp ik. Maar ik ben wel heel benieuwd wat nou die ene zin was die je tegen... Dat was toch wel meer dan hello, denk ik.
0: Ja. ook die ene zin.
1: Dat geeft al te veel weg.
0: Het was in ieder geval een toffe interactie. En het is gewoon een soort icoon die daar loopt natuurlijk. Ja. En het was heel chaotisch.
1: Maar je hebt niet meteen telefoonnummers uit kunnen wisselen.
0: Ik heb niet zijn 06 nu. Nee, helaas niet.
1: Nee, dat is dan wel weer jammer.
0: Ik kan hem even inbellen.
1: Hey, maar Aaron, was het verder wel de moeite waard dat je geweest bent?
0: Ja, zeker. Zeker. Het was zo bijzonder om... op zo'n groot filmfestival te zijn. Ik was ook al in Cannes geweest, een tijdje geleden. En dat was ook een heel indrukwekkend filmfestival. En dit was ook weer heel indrukwekkend, maar op een andere manier. New York heeft een hele specifieke energie. En dat merkte je terug in elke screening en al het publiek dat daar zat. Op een gegeven moment zat ik bij een screening, zat ik naast een Amerikaanse vrouw. En die zei om de... 2 minuten zei ze, oh my god, oh my god. Toen dacht ik, oh ja, ik ben wel in Amerika.
1: Nou, we spreken jou hopelijk binnenkort als je weer een stapje verder bent, hè?
0: 100%.
1: Oké, Aaron Ludekhuizen, hij is Zeeuwse filmmaker. En hij was dus op een filmfestival in New York. Waar hij dan eigenlijk weer niet zo heel veel over los kon laten. Maar hij sprak daar wel met Robert De Niro.
2: De beste muziek. De mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
1: Het is 10:30 en Mirjam is aangeschoven.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Mirjam, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het bericht dat alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog over zijn om nieuwe kerncentrales te bouwen is een flinke tegenvaller voor de tegenstanders daarvan. Sandra Dieleman van bewonersgroep Terneuzen tot de Kern moet verhuizen als er inderdaad een centrale komt op de plek waar ze nu nog woont.
5: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Ik zeg, hier wonen en werken mensen. In de Kamer hebben ze gezegd, we willen zoveel mogelijk bouwen op industriegebied. En in de provincie hebben ze het gezegd. Nu hebben ze het ook bij de gemeente Terneuzen gezegd. Dus waarom willen ze dan onze locatie uitkiezen?
4: De PZC meldt op basis van wel ingelichte bronnen dat Vlissingen-Oost en de Tweede Maasvlakte afvallen als plek voor nieuwe centrales. Staatssecretaris Johannes de Bat stuurt er morgen waarschijnlijk een brief over aan de Tweede Kamer. Alle Zeeuwse gemeenten hangen op de dagen van de uitvaarten van de slachtoffers van het ongeluk bij Terholen de vlaggen half stok. De uitvaarten zijn vandaag, morgen en overmorgen. De gemeenten willen daarmee hun steun betuigen en stilstaan bij het verlies. Het mosselseizoen begint. En dat is weken eerder dan anders. Dat komt door de goede weersomstandigheden, zegt Addy Rizeeuw namens de vissers.
6: Wat belangrijk is voor mosselen is dat er goed voedsel in het water zit. Zeg maar algen en fytoplankton. En wat je normaal gesproken wel ziet is dat gewoon veel zonlicht helpt daarbij. Dus zeg maar het mooie weer in maart, april en ook eerste helft mei heeft ze daar waarschijnlijk zeker aan geholpen.
4: Volgens Rizeeuw zijn de mosselen kleiner, maar wel goed gevuld. Vanuit Burgsluis is nu een vissersboot de Oosterschelde opgevaren voor het officiële feestje. Het weer, veel zon met in de loop van de middag wat bewolking. En vooral vanavond een stevige regen- of onweersbui. Maar aan de kust hangt nu nog mist en is het koeler. Het is nu 16 tot 20 graden in de provincie. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
3: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Michael Bublé en Feeling Good. De VPRO zendt vanavond de korte documentaire Het Pratende Schilderij uit. Over het intrigerende laatste nooit afgeronde project van de Zeeuwse kunstenaar William Verstraeten. En ik praat erover met zijn dochter Charlie. Charlie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaat deze korte docu over?
1: Deze documentaire gaat over mijn vader, William Verstraeten. En hij was uitvoerend kunstenaar en een kunstliefhebber. En binnen dat kunstliefhebben heeft hij bijzondere kunstwerken gevonden. En die heeft hij eigenlijk tot in details die gaan uitzoeken. En onderdeel van het plezier en de fascinatie was natuurlijk ook wel, krijgt hij het voor elkaar of die kan bewijzen dat de werken echt zijn? En dat hebben Fifi Visser en André van der Hout, de makers van deze documentaire, hebben van dit onafgemaakte project eigenlijk nog een verhaal gemaakt. Dat nu gezien kan worden.
0: Waardoor het eigenlijk toch nog een beetje afgerond is.
1: Ja, op een bepaalde manier wel.
0: Ja. Zeeuwen kennen jouw vader onder andere van zijn werk aan de Covra. Wat is er verder met zijn nalatenschap gebeurd?
1: Het nalatenschap wordt op dit moment beheerd door mijn moeder, Marijke. En samen met Van Dixhorn, dat is ook een Middelburgse dichter. En dat was de beste vriend van mijn vader. Die zijn ermee bezig om alles een mooie plek te geven. En het op die manier recht aan te doen. Omdat we denken dat dat heel belangrijk voor hem was.
0: Ja, want die willen toch in de geest van hoe hij dacht.
1: Ja, op die manier wordt het nu plek gegeven in bijvoorbeeld in archieven. En dat het wel altijd nog blijft bestaan.
0: Vind jij het fijn dat hij vanavond op tv te zien is? Of is het ook emotioneel?
1: Ik vind het heel fijn dat dit verhaal bestaat en dat het verfilmd is. En ik ben ook heel blij dat ik hier aan mee mocht werken. En zelf vind ik het natuurlijk wel nog steeds heel emotioneel om terug te zien.
0: Ga je wel kijken?
1: Ik ga wel kijken, jazeker. Ja. Ik vind het altijd wel fijn als hij dan toch nog even er is, zeg maar.
0: Ja. Nou, vanavond dus op tv bij de VPRO om 21:55 op NPO 2 Extra. Charlie, veel plezier. Dat is misschien een beetje een rare wens. Maar ik wens je toch een mooie avond toe bij het kijken.
1: Dankjewel. It's a

0: Sneller en laat het licht nog even aan. Koen uit Nieuwnamen heeft een belangrijke mijlpaal bereikt, want hij had zijn eerste solovaart met een luchtballon. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was natuurlijk wel vrij spannend. Het was ook wel onverwacht natuurlijk, want het was... We gingen omhoog, zoals eigenlijk een normale les. En we deden een aantal naderingsoefeningen. En na een minuutje of 40 zei mijn instructeur Wouter, zei, ja, zet hem daar maar neer. Zo neergezet. En zei, ja, ik ga uitstappen. Je mag beginnen aan je solovlucht.
0: Zo, dus hij vond dat je het goed genoeg kon.
1: Ja, dus we hebben natuurlijk eerst even gekeken of ik die dag natuurlijk gewoon veilig zelf de lucht in kan. En Wouter zei dat meer dan goed was. Dus zodoende heb ik veilig een half uurtje helemaal alleen gevaren en hem daarna netjes geland.
0: Ja, en dan zat je helemaal alleen erin?
1: Ja, helemaal alleen. Ik had al veel supporters vanaf beneden, gelukkig. Familie en natuurlijk de crew en... de instructeur. Dus,
0: want die waren ingeseind.
1: Ja, die waren allemaal ingeseind. Die zaten mee in het complot.
0: Oh, ja. en de instructeur, keek die dan met een verrekijker hoe het ging?
1: Dus ik had gewoon radiocontact met de instructeur. En ze hadden ook mijn live locatie, zodat ze me gewoon echt perfect konden volgen eigenlijk.
0: Oh,
1: dus
0: ze
1: reden gewoon gelijk allemaal achter me aan.
0: Ja, het was niet dat ze allemaal met drones rondom de luchtballon aan het snorren waren.
1: Nee, gelukkig niet. Nee, het was gewoon heel rustig en ze konden me perfect volgen.
0: Ja, en had je dan nog een beetje tijd om zomaar lekker rondje te kijken? Of had je het dan toch... te druk met de ballon en jezelf om daarop te kunnen letten?
1: Nou, je bent toch stiekem best veel om je heen aan het kijken. En zoals ik zeg, de volgers die stappen om duur ook wel eens even uit en ze ook even zwaaien en doen. Dus het is toch zeker wel opletten geblazen.
0: Ja, en dan zet je hem uiteindelijk neer. Waar ben je geland?
1: Ik ben geland in St. Pauls in de Kollemansstraat, heel ironisch gezegd.
0: En dat is jouw achternaam?
1: Ja, dat was wel heel toevallig. Dat was niet de bedoeling, maar ik kwam perfect op een paar mooie groene grasvelden uit. En ik dacht, ja, dit is de uitgelezen kans. We hebben heel rustig naartoe gestuurd en hem heel zachtjes neer kunnen zetten.
0: Ja. Nou, was dit nog steeds alleen maar als voorbereiding op je officiële examen?
1: Ja, klopt. Dus dit is eigenlijk een soort officieel een officieel ding dat je eigenlijk gewoon moet aftekenen voordat je op examen mag. Dus ik moet bijvoorbeeld 16 lessen hebben, ik moet 20 starts en landing hebben. En minstens een half uur solo is daar eigenlijk een onderdeel van.
0: Oh, ja. Dus nou straks het examen, maar dan moet je ook gewoon een solovlucht doen.
1: Nee, dus dat is dan wel samen natuurlijk met de examinator. Dus dan sta ik inderdaad wel alleen met de examinator in de mand. En dan overlopen natuurlijk alle dingen die ik moet kunnen als piloot rondom veiligheid en besturing.
0: En dan springt hij daarna met een parachute overboord?
1: Nee. Dus we zeggen altijd begin en eindigen wanneer de trailer eigenlijk open gaat. En dat is bij het examen niet anders.
0: Oh ja, maar dan is het nu toch kat in het bakkie?
1: Ja, ik hoop het. Maar er moeten nog natuurlijk wel gewoon nog een aantal lessen om echt de puntje op de i te zetten wat betreft veiligheid, wat natuurlijk enorm belangrijk is. En dan moet dat vast en zeker helemaal goed komen.
0: Ja. En ja, ik bedoel, je stijgt toch niet op als het geen goed weer is, hè?
1: Nee, absoluut. Veiligheid op één. En dat is natuurlijk ook een groot deel. Dat is natuurlijk ook een groot deel afhankelijk van het weer.
0: Oké, Koen, kunnen we jou deze zomer bellen om je te feliciteren met je diploma?
1: Ja, dat moet zeker lukken. Dat gaat zeker goed komen.
0: Oké, Koen Kolleman uit Nieuwnamen. Hij maakte dus zijn eerste solovaart met een luchtballon. En binnenkort moet hij dus op voor zijn brevet.

0: George Harrison en I Got My Mind Set On You. 3 minuten voor 11.
1: Graag tot zo. Succes, nu nog spectaculairder. Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen. En beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis laden.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
8: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
10: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Camila Cabello en Havana. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur alweer van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk het spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland.
1: Goedemorgen. Je luistert naar...

0: Ilse de Lange en Something Good. Ja, iets opvallends op het strand in het eiland Sardinië. Daar is een besluit genomen over parasols. Strandgangers tussen de 10 en de 65 jaar mogen die niet meer meenemen. Nou, je zou bijna denken dat het een 1 april grap is. Maar ja, goed, het is toch echt gewoon juni. Het strand Punta Molentes, dat is in de warme maanden doorgaans bezaaid met parasols die bezoekers meenemen om zich tegen de zon te beschermen. Maar nu hebben ze dus in dit kustplaatsje besloten dat alleen mensen die 65 plus zijn of jonge kinderen een parasol mogen gebruiken. Ze maken zich namelijk zorgen over de gevolgen voor de natuur. Parasols zijn gemaakt van een brandbaar materiaal en het strand ligt in een beschermd gebied. Vorig jaar brak er een natuurbrand uit die de bosrijke omgeving verwoestte. En die brand was overigens aangestoken. Nou, het strand dat gaat binnenkort voor het eerst sinds die brand weer open voor publiek. En nu dachten ze, nou, we nemen strengere maatregelen om vervuiling en nieuwe branden te voorkomen. Want behalve die parasols mogen ook tenten en andere materialen waarmee je in de schaduw kunt zitten niet toegestaan. Ja, ze zeggen, het besluit is genomen om de menselijke impact terug te dringen en het gebied te beschermen voor toekomstige generaties. Maar ja, een heleboel mensen reageren toch met verbazing op dit nieuwe strandbeleid. En er worden natuurlijk zorgen geuit over de beperkte beschermingsmogelijkheden tegen de zon. Nou, bezoekers die vinden dus dat het maar geboycott moet worden dan. Want er wordt natuurlijk aan de ene kant heel veel gewaarschuwd voor huidkanker en het belang van smeren. En daar staat dit op dit strand in Sardinië haaks bovenop.
1: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: Ellen Shay en Cloud. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven in Groningen zijn nog opties voor de komst van nieuwe kerncentrales, melden bronnen aan Omroep Zeeland. Morgen wordt daarover een Kamerbrief verstuurd, waarin het kabinet ook zegt dat Borselen niet langer in beeld is. Het is een flinke tegenvaller voor bewonersgroep Terneuzen tot de kern. Sandra Dieleman bijvoorbeeld moet verhuizen als er inderdaad een kerncentrale komt in de Paulinapolder.
3: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Ik zeg, hier wonen en werken mensen. In de Kamer hebben ze gezegd, we willen zoveel mogelijk bouwen op industriegebied. En in de provincie hebben ze het gezegd. Nu hebben ze het ook bij de gemeente Terneuzen gezegd. Dus waarom willen ze dan onze locatie uitkiezen?
2: Vandaag, morgen en overmorgen hangen alle Zeeuwse gemeenten de vlaggen halfstok. Op die dagen zijn de uitvaarten van de slachtoffers van het ongeluk bij Terholen. De gemeenten willen daarmee hun steun betuigen en stilstaan bij het verlies. Het mosselseizoen staat op het punt van beginnen. Op dit moment wordt vanaf een mosselkotter op de Oosterschelde de eerste oogst boven water gehaald. Het seizoen begint weken eerder dan normaal. Dat komt door de goede weersomstandigheden, zegt Addy Rizeeuw namens de vissers.
4: Wat belangrijk is voor mosselen is dat er goed voedsel in het water zit, zeg maar algen en fytoplankton. En wat je normaal gesproken wel ziet is dat gewoon veel zonlicht helpt daarbij. Dus zeg maar het mooie weer in maart, april en ook eerste helft mei heeft ze daar waarschijnlijk zeker aan geholpen.
2: En volgens Rizeeuw zijn de mosselen kleiner, maar wel goed gevuld. Het weer, het is vanmiddag warm met flink wat zon en het blijft overal droog. Op de stranden was het vanmorgen nog grijs door mist van zee, ook wel zeevlam genoemd. Daardoor was het daar een stuk koeler. Het is nu 20 tot 25 graden. Dat loopt vanmiddag op naar 28 à 29 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: You Two, an Ordinary Love. En wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont, ook dat kan. Je krijgt één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan bel je 0118 499999. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Zwemmen die hier of leggen die hier aan? 0118 499999. Zwemmen die hier of leggen die hier aan?
1: Muziek uit Zeeland.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo. Zwemmen die hier of leggen die hier aan? Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: De Neuzen.
0: En wat denk je, welke plek zoeken wij?
1: Ja, ik ben niet overtuigend, maar ik kom tegen haringvreter.
0: Mooi bedacht. Ja, je gedachtegang klopt wel, maar de uitkomst niet. Dus denk nog even verder. Zwemmen die hier of leggen die hier aan? Dan kijk ik even op de app. Eens even kijken. Petra zegt Breskens, omdat de zeehonden daar op de platen liggen. Ronnie zegt Krabbendijken. Bert Filipine. Jurgen zegt Koninginnenhaven. Nee, dat is allemaal niet goed. Zwemmen die hier of leggen die hier aan?

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael en Faith. En wij zitten midden in Check de Plek. Zwemmen die hier of leggen die hier aan? Mien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Ik dacht kanaal de wolgen.
0: Nee, het is niet goed.
1: Het is niet goed. Nee. Volgende keer beter.
0: Herman, wat denk jij?
2: Ik dacht misschien de Oesterdam.
0: Dat is ook mooi bedacht.
2: Ja, dat kan je wel. Maar ik ga de naam kan je aanleggen.
0: Ja, nou, je gedachtegang klopt, maar de uitkomst niet.
2: Oh, okay.
0: Dus zoek nog even verder.
2: Ja, joh.
0: Lauran, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik weet niet of je al gezegd hebt, Roggeplaat.
0: Nee, is nog niet gezegd. Oh. Mooi bedacht, maar ook niet goed.
3: Helaas.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Goedemorgen, maar Kees.
0: Kees, wat denk je?
4: Zou er Zeedorp kunnen zijn bij de Kloosterzand in de buurt?
0: Nou, je zit wel in de buurt, maar het is niet goed.
4: Oh,
0: maar je zit wel in de buurt dus.
4: Oh.
0: Dus Kees, nog even verder denken inderdaad. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Lilian.
0: Lilian, wat denk je?
5: Boonhaven.
0: En dat is hem inderdaad. Kun je hem uitleggen?
5: Ja, een poon is een vis. En een haven, daar kan je aanleggen. Denk ik.
0: Precies, dus ja, de ponen die zwemmen en de haven, dat kun je inderdaad aanleggen. Boonhaven, en ben je er wel eens geweest?
5: Nog nooit.
0: Nou, Kees zei het net al, het in de buurt van Zeedorp. Maar daar ben je dan misschien ook nog nooit geweest.
5: Nee, ik kom Zeeuws-Vlaanderen niet uit, joh.
0: Maar het is ook in Zeeuws-Vlaanderen.
5: Ja, nou ja, zover kom ik dus ook niet.
0: Zover kom je inderdaad ook niet. Nou, zoek het maar eens op. Ligt aan de kust, aan de Westerschelde.
5: Ja, zo
0: maar
5: doen.
0: Maar betekent wel dat jij vrijdag één van onze finalisten bent. Boonhaven is dus de oplossing vandaag in Check de Plek.

0: ronde. Never been better. En ondertussen is Floris Jan aangeschoven voor Zegt u het maar.
1: Ja, zeker Elsa. Goedemorgen. Dat was toch wel een verrassing voor morgen. In ieder geval voor mij. Dat nu toch lijkt uit te lekken dat de kerncentrales in ieder geval niet naar Borselen komen.
0: Ik schrok er gewoon een beetje van.
1: Oh ja? Ja. Omdat je dacht, misschien komen ze nu nog dichter bij mij te staan.
0: Ja, dat.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar ik had ook steeds het gevoel van, oh, die besluitvorming, dat gaat allemaal zo traag. Mm. Dat duurt nog jaren.
1: Ja. Ja, en nu als verrassing lijkt ook de Eemshaven in Groningen natuurlijk toch weer een optie te zijn. Nou,
0: ja.
1: Terwijl je zou natuurlijk kunnen zeggen, in Borselen hebben ze zich nou juist al jaren er mentaal en op allerlei andere manieren op kunnen voorbereiden. Dus dat heeft ons bij de volgende stelling gebracht voor vandaag. Kerncentrales horen bij Borselen, niet bij Terneuzen of Groningen. En daarop kun je reageren, even na 17:30 natuurlijk. Dan kan je bellen en nu al kun je reageren op de stelling door een appje te sturen naar 0118 49 99 99.

0: Amy McDonald en This is the Life. Het is 3 minuten voor 12. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen is Floris Jander.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dorald Megens met het NOS Journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hey ondernemer,
4: grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
20: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar
22: uit.
21: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
26: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
29: Omroep Zeeland.
30: Een dikke streep door Borselen als het gaat om de nieuwe kerncentrales. Dat leek vanmorgen ineens rond te gaan. Wat is er aan de hand, collega Ariana Laforte? Praat ons zo meteen bij. Het is bijna 5:05 en dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Een stralend zonnige dag, maar hij kwam wat moeizaam op gang op sommige plekken. Het was bibberen aan de kust vanmorgen. En in de Zeeuwse Kamer gaat het over veteranen. De voorzitter van de Zeeuwse Veteranenstichting is te gast. En we gaan praten over veteranen van nu toe. En wat dat allemaal op dit moment betekent. Wil je meepraten over een van deze onderwerpen of over iets heel anders? Stuur dan zeker even een appje naar 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu. Het is donderdag 18 juni. Het nieuws ligt op straat. Borselen is blijkbaar afgevallen als voorkeurslocatie voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. Dat hebben meerdere bronnen ook tegenover Omroep Zeeland inmiddels bevestigd. Het kabinet komt morgen met mededelingen over de komst van die kerncentrales, maar het nieuws lijkt dus voortijdig te zijn uitgelekt en reacties komen ook al los. Aangeschoven collega Ariana Laforte, jij hebt inmiddels ook meerdere mensen gesproken.
31: Ja, bestuurlijke kringen in Zeeland die bevestigen dat Borselen is afgevallen. Dat wil zeggen drie locaties in het Sloeggebied, die zowel op het grondgebied van de gemeente Borselen als de gemeente Vlissingen liggen. Ook de Maasvlakte bij Rotterdam die kwam de laatste tijd in de media toch ook weer heel nadrukkelijk als locatie in beeld. Hè, dus dat duidt ook een beetje op een bepaalde lobby. Maar goed, die is ook afgevallen. Hè, zou zijn omdat er daar per saldo toch te weinig ruimte zou zijn. En daardoor, Floris-Jan, blijven dus alleen de Paulina-polder in Terneuzen over. Die ligt dan globaal langs het naast Douw. En ook weer, ja, verrassend, de Eemshaven in Groningen.
30: Ja, toch wel een bijzondere ontwikkeling.
31: Ja, inderdaad. Want in 2022 heeft het kabinet heel duidelijk uitgesproken. Borselen, dat is toch wel de voorkeurslocatie. En dat heeft te maken natuurlijk met de ervaring en de kennis die wij hebben. Omdat daar natuurlijk al een kerncentrale staat. En wat ook natuurlijk meespeelde is dat uit onderzoeken keer op keer blijkt dat 2/3 van de Zeeuwen geen bezwaar heeft of zelfs positief staat tegenover de komst van kerncentrales.
30: Ja, hoe zijn de eerste reacties in Zeeland op het nieuws dat dus het sloeggebied Vlissingen-Borselen is afgevallen en dat het nu dan alleen maar om Terneuzen gaat?
31: Ja, nou ja, in Borselen sprak ik met de bewonersgroep Borselen tot de kern. Ja, Floris-Jan, het zal natuurlijk geen verrassing zijn. Die zijn door het dolle heen van blijdschap. Die zeggen wel van, nou ja, komt hij in de Paulinerpolder, dan zitten we daar alsnog tegenaan te kijken. Want wellicht dat deze nieuwe kerncentrales toch gepaard gaan met die beruchte enorme koeltorens. Ja, in Terneuzen toch wat voorzichtige reacties, mocht het dan toch de Paulinerpolder worden daarnaast Douw. Bewoners hebben eerder deze week trouwens al aangekondigd, want die voelden het blijkbaar toch ook al aankomen. Luister, als gekozen wordt voor de Paulinerpolder, nou ja, dan gaan wij procederen tot aan de allerhoogste rechterlijke instantie. Ik heb ook gesproken met provinciebestuurder Johan Albers, gedeputeerde Johan Albers. Ja, die geeft in een eerste voorzichtige reactie. Die zegt, ja, wij willen toch echt die kabinetsbrieven morgen afwachten. Maar luister, wij houden sowieso vast aan Zeeland als de locatie voor nieuwe kerncentrales. Joh, dat kan niet anders. Dus geen Eemshaven, ook geen Maasvlakte of wat dan ook. Het moet sowieso Zeeland worden, want wij hebben die kennis, we hebben die ervaring. We zijn eigenlijk sinds de jaren 60 zijn wij de nucleaire hotspot van Nederland. Dus wij kunnen niet gepasseerd worden. Hij wijst ook naar onze eigen Zeeuwse staatssecretaris inmiddels, Joannes de Bat, oud-gedeputeerde van de provincie Zeeland. Die was deze week nog in Zeeland op de HZ. Die zegt, nou ja, het kabinet gaat investeren in nucleaire opleidingen, omdat kernenergie zo belangrijk is. En ja, de HZ is daar ook een uitgesproken kandidaat voor. Dus ja, alles wijst, het kan toch niet anders dan dat het Zeeland wordt, zegt Albers.
30: Nee, maar goed, er zijn toch ook andere geluiden en die wijzen dan juist wel weer specifiek op die Groningse Eemshaven.
31: Ja, ja, een rapport van Tennet, die zegt, luister, Tennet, volgens onze onderzoeken is dan toch de Eemshaven toch wel heel erg gunstig. Ligt ook aan het water, dat je dat koelwater heel makkelijk kan afvoeren. Maar wat ook heel belangrijk is, er ligt daar een hele goede leidingennet, noem ik het maar. Een infrastructuur, kabels, stroomnet, waardoor het heel makkelijk is, of relatief makkelijk, om daar dan energie af te gaan voeren van die kerncentrales. Ja, het is in die zin wel verrassend, want ja, Eemshaven leek al lang dood en begraven. Want ja, Groningen heeft natuurlijk met die enorme problematiek rond die aardgaswinning en de aardbevingen, heeft het provinciebestuur toen al eerder gezegd van, luister, ja, we hebben al genoeg voor ons kiezen gehad.
30: Ja.
31: Maar ja, Floris-Jan, het is een rijksbesluit. Provincies en ook gemeentes hebben het maar te pikken. Als het dan toch de Eemshaven zou gaan worden uiteindelijk, ja, dat zou erop neerkomen dat Zeeland uiteindelijk dan met lege handen blijft staan, wat ook een hele opmerkelijke ontwikkeling zou zijn. Maar, niet getreurd, dan zijn er uiteindelijk altijd nog de kleinere kerncentrales, die SMR's, die Small Modular Reactors. Douw is bijvoorbeeld al bezig om er eentje zelf te gaan ontwikkelen. Volgens sommigen zijn die kleinere reactoren uiteindelijk toch de toekomst. Meer nog dan die grotere kerncentrales. Mm. En bijvoorbeeld door de vroegere baas van de kerncentrale in Borselen werd dat ook geschetst. Carlo Wolters, die schetste, joh, over enkele tientallen jaren heeft iedere grotere plaats in Nederland zijn eigen kleine kerncentrales, die dan tegen een heel geringe prijs voor de consumenten, voor 60 tot 80.000 huishoudens, stroom kan voorzien.
30: Goh, het zijn bijzondere ontwikkelingen.
31: Er gebeurt van alles.
30: Ongetwijfeld later vandaag nog meer daarover. Voor dit moment, Ariane, dank je wel.

0: op Zeeland. Het is bijna 11:11. Het hitteplan is vandaag in werking getreden vanwege de hoge temperaturen die later vandaag verwacht worden. Maar wie vanochtend op het strand was, merkt daar nog bijzonder weinig van. Het was bewolkt en mistig. Verslaggever Misha Tromp was er bij Dishoek om te kijken of er überhaupt wel mensen waren.
1: Tini en Frank uit Heerlen. Ja, jullie zitten hier lekker bij de duinen, maar er is weinig te zien.
2: Er is niet veel te zien, nee.
3: Jammer genoeg. Ja. Maar we verbranden niet, dat is het voordeel.
1: Jullie zijn hier helemaal naar boven geklommen. Ja, en dan kijk je naar het strand en dan is er niks.
2: Ja, we zien niks, nee. Maar ook dat is mooi. Hè? Dat hoort er ook bij. Dus,
1: Vindt u het ook niet een beetje jammer, helemaal uit Heerlen gekomen en dan 2 dagen hier en dan toch niks zien?
2: Jammer, ja. Ja, nee. Dus dit vind ik ook wel mooi. We hebben gisteren hier gezeten met een stukje zon. Dus dat hebben we toch wel mooi kunnen meemaken, de zon hier. Dus in Walcheren. Ja.
1: Hoop dat die zon toch een beetje tevoorschijn komt nog vandaag?
2: Die komt vandaag wel naar voren. Dus ja.
1: Wat zijn jullie plannen nog voor de rest van de dag?
2: Nou, als het zo blijft, gaan we even naar Middelburg. En dan komen we dan weer terug naar de zee. Dus,
1: lekker genieten van Zeeland.
2: Nog even genieten van Zeeland, ja. Dus rijden nog lekker aan de strand. En dan zoeken we een leuk plekje voor een kopje koffie. Een beetje eten en dan langzaam terug naar huis.
1: Dan zijn die wolken toch niet zo erg, hè?
2: Nee.
3: Het zijn aardigere dingen.
1: Frans en Margriet uit Rijsbergen. Jullie zitten lekker op het strand, maar er is weinig te zien.
4: Heel weinig te zien. Een beetje mistig, maar we hopen op de zon. Ja. Alles komt goed hier.
1: Toen u hier naartoe reed?
4: Toen hadden wij de zon en blauwe lucht thuis. En ik denk, dat gaat niet goed hier. Nee, maar het komt goed. We blijven volhouden.
1: Dus. De temperatuur is in ieder geval goed, dat scheelt.
4: Ja, en de kleinkinderen vermaken er eigen, dus dan is het voor ons ook goed.
1: Nu kijk ik eventjes achter me. Het uitzicht valt ook wel een beetje tegen, toch?
5: Ja, dat valt tegen, ja. Ik kwam net een bootje bekijken, maar zeg hem niet.
1: Nee, je hoort de geluiden natuurlijk wel van de boten, maar er is weinig te zien.
5: Nee, weinig.
1: Maakt het nou ook nog een beetje extra speciaal? Ja, jullie zitten natuurlijk eigenlijk wel een beetje op een leeg strand nu.
4: Ja, maar dat is niet erg. Daar heb ik overzicht. Ik kan er alles in de gaten houden. Nee, dat vind ik niet erg. Nee. Wij wandelen ook graag met slecht weer aan het strand, dus dat is prima. Ja. Het is eigenlijk beter geen zon. Nee. We hoeven niet smeren, verbranden niet. Nee, is lekker zo. Ik vind het prima.
1: Ja. Van u mag het eigenlijk wel zo blijven?
4: Ja, eigenlijk wel, ja. Als het maar niet te warm, broeierig wordt.
0: Nee. Ja, helaas is het toch flink veranderd en is het nu volgens mij toch overal helemaal zonnig. Of dat ook echt zo is, dat ga ik zo meteen vragen aan onze weerman Steven van der Gijzen. Na muziek van Douwe Bob, die vindt het funny.

0: Douwe Bob en Funny maakt het bijna 16 minuten over 12. Gaan we het over het weer hebben. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het begon op sommige plekken nogal moeizaam vandaag, vond ik.
1: Ja, zeker. Vooral op de stranden om ons heen inderdaad. Grote verschillen vandaag. Op de stranden was er sprake van zeemist, ook wel zeevlam genoemd. Het was daar amper 20 graden en meer naar het oosten in de provincie. Ja, daar is het nu 25 of 26 graden. En daar gaan de temperaturen ook nog verder oplopen naar zo'n 28 of 29 graden. Nou, de zeemist die lijkt een beetje op zijn retour op het strand, maar komt ook vanmiddag langs het strand hier en daar nog wel voor in de zeemist. Ja, dan is het amper 20 graden. Maar als die wegtrekt en de zon doorbreekt, dan kan het makkelijk opwarmen naar 25 graden. Nou, de lucht is heel vochtig vandaag. Misschien heb je dat wel gemerkt. En de warmte kan daardoor drukkend warm aanvoelen. Nou, vanavond en vannacht bestaat er kans op een regen- en onweersbui. Het is een warme nacht. Minimumtemperaturen rond 19 graden. En morgen dan zijn er overal flinke perioden met zon. In de middag komt er wel wat meer bewolking voor. Is er kans op een regen- of onweersbui? Maar de weermodellen die schuiven nog tussen een onweersbui morgenmiddag of een onweersbui morgenavond. Hou gewoon onze weerpagina goed in de gaten. Het wordt sowieso tropisch warm in heel Zeeland. Morgenmiddag die gaan stijgen naar zo'n 31 tot lokaal 33 graden. En het voelt opnieuw drukkend en benauwd aan morgenmiddag. Het KNMI heeft nog altijd een code geel uitstaan voor die drukkende warmte en kan vooral gevaarlijk zijn voor de ouderen onder ons en bij fysieke inspanning midden op de dag.
0: En dan daarna?
1: Nou ja, in het weekend houdt het zomers weer aan. Onverminderd aan, kun je gerust zeggen. Flinke zonnige periode. Bestaat een kleine kans op een regen- of onweersbui, maar vaak is het droog. Zaterdag 25 tot 28 graden. Zondag tussen de 28 en 30 graden. En op maandag wordt het overal weer tropisch warm. Met temperaturen tussen de 31 en 34 graden.
0: Nou, we kunnen ons er in ieder geval goed op gaan voorbereiden dan dus. Want het houdt dus nog even aan. Stefan, dank je wel.
2: Op het strand, okay. De camping of onderweg. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Let's go. Het nummer van dit WK voetbal, Die Die, van Shakira en Burna Boy. Het is bijna 8 minuten voor half 1. Niet alleen in Zeeland, maar ook in alle Friese wateren blijkt PFAS te zitten. En daar willen ze dat er wat aan gaat gebeuren. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. In een huis in Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een verslaggever van RTV Noord in de buurt van de woning.
1: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
0: De politie heeft inmiddels een minderjarige aangehouden omdat deze persoon mogelijk betrokken is bij de dood van de 2 53-jarige slachtoffers. Je hoort reacties.
2: We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt. Maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is. Want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest om haar eigen ouders om het leven te brengen?
0: Want dat lijkt tot nu toe wat het moet zijn geweest. Maar later vandaag ongetwijfeld meer daarover vanuit Groningen. Amerika en Iran hebben officieel een tijdelijke deal gesloten over het einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, vertelt correspondent Sjoerd Dendaas.
3: Het staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd zeg ik daarbij dan. Van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen.
0: Nou, nog veel onduidelijk dus wat dat betreft. De komende 2 maanden gaan de VS en Iran nog verder praten over een definitieve deal. En in alle Friese wateren is PFAS gevonden, blijkt uit een onderzoek van het waterschap, uitgevoerd in 2024 en nog een keer in 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. En het Friese waterschap vindt dat de overheid nu dus maatregelen moet nemen.
4: Het is klip en klaar wat er moet gebeuren. En dat is een Europees totaalverbod op PFAS. Bronaanpak noemen we dat. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Deze spullen, deze chemische rommel krijgen wij niet uit het watersysteem. En daarom is dat totaalverbod zo ontzettend belangrijk.
0: In 2000.
4: Dat is een Europees totaalverbod op PFAS. Bronaanpak noemen we dat. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Deze spullen, deze chemische rommel krijgen wij niet uit het watersysteem.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: En de Zeeuw van de Dag van vandaag, dat is Sari Steenbergen. En die organiseert vanavond in Groede een starterscafé. Dat betekent dat je daar langs kan komen als je bijvoorbeeld eigenlijk je eerste huur- of koopwoning wil zoeken in Zeeuws-Vlaanderen, maar eigenlijk geen idee hebt waar je dan eens moet beginnen. Nou, dan kan je terecht in het brouwerslokaal in Groede. Ik hoop wel dat ze daar een beetje ventilatie hebben.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna.

0: wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Het is 12:30, dit is Omroep Zeeland. Tijd nu om bijgepraat te worden over het Zeeuwse nieuws. Daarvoor hier in de studio Mirjam van Wouwen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven in Groningen zijn nog opties voor de komst van nieuwe kerncentrales, melden bronnen aan Omroep Zeeland. Borselen is afgevallen. Dat is opvallend omdat dat altijd de voorkeurslocatie was. Waarom dat nu niet meer zo is, is niet duidelijk. Er is ook een rapport opgedoken van Tennet. De netbeheerder heeft een duidelijke voorkeur voor Groningen. Volgens gedeputeerde Johan Albers is en blijft Zeeland dé plek voor de nieuwe kerncentrales. Voornamelijk vanwege de kennis over en ervaring met kernenergie. De provincie Groningen reageert op haar beurt zeer verbaasd op dat wat uitlekt. Volgens Groningen was door het Rijk toegezegd dat er geen kerncentrales komen in de Eemshaven. Het mosselseizoen is geopend. Een kotter heeft op de Oosterschelde de eerste bodemmosselen geoogst. Het seizoen begint weken eerder dan normaal. Dat komt door de goede weersomstandigheden, zegt Addy Rizeeuw namens de vissers.
4: Wat belangrijk is voor mosselen is dat er goed voedsel in het water zit, zeg maar algen en fytoplankton. En wat je normaal gesproken wel ziet is dat gewoon veel zonlicht helpt daarbij. Dus zeg maar het mooie weer in maart, april en ook eerste helft mei heeft ze daar waarschijnlijk zeker aan geholpen.
3: Volgens Rizeeuw zijn de mosselen kleiner, maar wel goed gevuld. Er is gisteravond 1,5 uur gezocht naar 2 duikers die mogelijk in de problemen waren geraakt op de Oosterschelde. De melding hierover kwam rond 9:15 vanaf de Krabbenkreek tussen Sint-Anneland en de Anna-Jacoba-polder. Toen er iets na 10:00 nog niemand was gevonden en er geen vermissingen waren gemeld bij de politie, is de zoekactie gestopt. Het weer in de provincie. Het is warm met flink wat zon. Blijft overal droog. Het is nu 20 tot 26 graden. Dat loopt vanmiddag nog een paar graden op. En vanavond en vannacht neemt de kans toe op een regen- of onweersbui. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu.

0: dat waren de Spice Girls met Stop. En dat maakt het 1:05. Hij woont nu in Zundert, maar is en blijft toch echt een Zeeuw geboren in Kamperland. En zet zich al jaren in voor veteranen en hun thuisfront. Als vrijwilliger en ook als voorzitter van de stichting Zeeuwse Veteranendag. Sjaak Duinen is hier. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent.
1: Leuk.
0: In voorbereiding op dit gesprek las ik dat u bij de VRT onlangs heeft verteld over nep-veteranen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, bestaan die?
1: Ja, die bestaan. Daar zijn we een jaar of 10 geleden toevallig achtergekomen. Dat het mensen zijn die allerlei medailles op een soort uniform plakken. En op de een of andere manier hebben ze mij gevonden om een mening. Dat is Blad Quest of zo. Quest-blad. En toen heb ik mijn mening gegeven.
0: Ja, en dat soort mensen die doen dat. Waarom doen mensen dat eigenlijk?
1: Ja, omdat ze ergens bij willen horen.
0: Oh, is dat het dan?
1: Ja, denk ik.
0: Goh, ja. U bent wel een echte, hè?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Goed zo, hartelijk welkom. Wilde u eigenlijk altijd al militair worden?
1: Nou, dat is een beetje toevallig. Mijn vader was overigens militair, dus dat was het al anders. En toen ik 17 jaar was, net als elke puber, zat er te twijfelen van wat ga ik doen? Mm. Nou, ik had gedacht aan de zeevaartschool. Nou, dat was niet zo'n goede keuze, want ik word al zeeziek als ik kijk naar de pont. En ik moest het leger in en ik wilde eigenlijk ook economie studeren. Maar dat kon op de KMA ook, dus ik ben dan maar commandiensplicht daar vervullen en economie doen. En toen vond ik het eigenlijk wel leuk, toen ben ik gebleven.
0: Ja, wat was er dan leuk aan? Ik zou niet meteen aan het woord leuk denken per se bij de militaire dienst.
1: In die tijd, ik was 17, 18 en ik vond het wel goed om het veld in te gaan. Wat schieten, wat sporten. Dat trok me meer dan achter in de studiebanken gaan zitten. Ja. Moet ik eerlijk zeggen.
0: En hoe lang heeft u dat volgehouden?
1: 39 jaar.
0: Ja, want ook heel wat missies gedaan, hè, zag ik. Dan maak je ook van alles mee, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ook wel heftige dingen misschien wel.
1: Ook.
0: Ja. Ik las iets over Bosnië, hè, bent u geweest, maar ook Afghanistan.
1: Ja, en Libanon.
0: Ja.
1: En daar heb je altijd dingen gezien, ja, klopt.
0: Zijn die drie dingen eigenlijk met elkaar te vergelijken, of waren dat toch dan weer hele andere missies?
1: Totaal andere dingen, totaal andere missies. Dat maakt anderzijds ook wel interessant. Mm. Maar voor mij de meest belangrijke missie staat er niet eens in, dat is de punt. De gijzeling bij de punt waar ik bij betrokken ben geweest.
0: Ja.
1: Bij het ontknoping. En daar was het toch een redelijke dosis geweld. En wat ik zag, dat hoe mijn mensen daarop reageren, dat vond ik eigenlijk professioneel gezien, klinkt misschien gek, best interessant. En ook zelf reageerde. En toen kwam de mogelijkheid om naar Libanon toe te gaan. Dan denk ik, dan wil ik het toch wel eens een keer wat meer van weten. Ja. En ik ben naar Libanon gegaan.
0: Ja. En wat tref je daar dan aan?
1: Chaos. Wat ik aantrof voor het eerst in mijn leven in een conflict. Palestijnen, Israëli's, andere mentaliteit, moslims, andere omgeving. En wat mij heel erg aansprak. Ik ben met 170 soldaten heb ik opgeleid. Die heb ik meegenomen naar Libanon. En ik ben 6 maanden op elkaar aangewezen.
0: Mm-hmm.
1: Dat klikte in het begin. Waar die 170 loszand. Maar na een paar maanden wordt het een team van mensen. Ja, dat is bijna verslavend om zoiets mee te maken.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook wel gewoon heel erg verantwoordelijk ineens voor je manschappen dan.
1: Ja, klopt. Ja, maar goed, ik kom nog redelijk aan. Als je dat niet aan kunt, dan moet je het niet doen. En dat je wordt dan wel groot ingebracht bij Defensie. Je wordt natuurlijk geselecteerd. En het is ook iets, ik noem het maar de zelfselectie. Heel veel mensen, 98% van de mensen kiest niet om naar de Defensie toe te gaan. Want dat is niks voor mij.
0: Nee.
1: En een bepaald percentage is dan wel zo gek om naar de Defensie toe te gaan. En dan in de loop van de tijd merk je wel of je ervoor geschikt bent of niet.
0: Mm. Maar goed, er zitten volgens mij bij elk bedrijf wel eens van die collega's tussen waarvan je denkt, ik weet niet wat jij hier doet precies. Maar dat lijkt me nou tijdens zo'n missie niet zo heel handig.
1: Nee,
0: je kan niet denken van, weet je wat, die zetten we even op een zijspoor en die zorgen maar gewoon voor een rapport dat over 3 jaar een keer klaar moet zijn. Je hebt iedereen nodig op zo'n moment.
1: Ja, maar aan de andere kant kom je wel eens achter, dat is mij ook een paar keer overkomen, mensen van, die waren heel goed in de kazernesituatie, maar 24 uur per dag in het gevaar en met andere mensen en ellende.
0: Ja.
1: We hebben ook wel regelmatig al mensen terug moeten sturen naar huis.
0: Oh, want dat gebeurde dan toch wel? Dat lijkt me ook wel weer een lastige beslissing om te nemen. Een
1: lastige beslissing, en voor de man of vrouw zelf, als ze weggestuurd wordt. Ja. Dat is een levenslang trauma. Je merkt dan gewoon dat je mislukt bent.
0: Ja. Ja, Bosnië was denk ik was meer een soort wederopbouwmissie dan, denk ik? Of?
1: Ja, ik had daar meer een staffunctie. Eén ding wel, wat ik erg. Ja, ik heb daar 15 oorlogsmisdadigers gearresteerd en naar Nederland gebracht. En ja, dat vond ik wel een hele heftige, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar ook wel heel. Je hebt dan ook wat idee van wat ik nu aan het doen ben, doet ertoe.
1: Ja, ja. Maar een beeld dat ik nog steeds heb. Ik zat in het vliegtuig terug in Nederland, zit een man tegenover me, een oud mannetje. En toen las ik pas wat dat oude mannetje gedaan had. Ja, dat was zo'n verschil met dat oude mannetje. Ik denk van, goh, daar zit een beest tegenover me.
0: Ja, dan ga je ineens bozer kijken naar zo iemand. Of valt dat dan wel weer mee?
1: Nee, niet echt.
0: Nee, en dan Afghanistan?
1: Ja.
0: Dat voelt dan toch op een of andere manier korter geleden of zo? Voor iedereen, denk ik?
1: Ja, maar Afghanistan leek qua bevolking erg op Zuid-Libanon. Allemaal Sjiïten en ook Soenieten. Wat ik heel erg... herkenbaar vond. Vijf keer per dag de moeder die van de minaret oproept tot gebed. Toen ik er was, ik ben weer thuis.
0: Ja.
1: Ik klink misschien heel gek. Maar de mentaliteit van Sjiïten in Zuid-Libanon is niet zo anders dan van Soenieten en Sjiïten in Afghanistan. Dus dat vond ik wel herkenbaar.
0: Ja, en wat hebben jullie daar eigenlijk kunnen betekenen voor de mensen?
1: In Afghanistan?
0: Ja.
1: Weinig.
0: Ja.
1: Klinkt misschien gek, maar Afghanistan vond ik een missie. Daar hadden we niet naartoe moeten gaan. We hebben heel weinig kunnen betekenen. Want ook gingen met westerse ideeën, wederopbouw en wat dan ook, gingen we daar naartoe, terwijl die Afghanen daar niet op zaten te wachten.
0: Nee. Maar goed, dan zit je wordt gestuurd, het zijn de orders.
1: Ja.
0: En dan zit je daar.
1: Ja, klopt. Maar ik heb wat andere perioden meegemaakt. Ik ben er 4 jaar geweest. Twee weken op en een maand af. Dus ik reisde voortdurend op en neer. Dus ik zat niet dat ik 4 jaar lang op een post heb gezeten of wat dan ook. Ik reisde heel veel naar Afghanistan en terug. Maar je krijgt dan toch wel heel veel van het land mee.
0: Ja, maar toch ook een beetje van die machteloze situatie.
1: In het begin ben ik helemaal enthousiast van... wij gaan dat even doen, hè?
0: Ja,
1: wij Nederlanders. En op een gegeven moment zie je, jongens, hey, wat doen we hier eigenlijk?
0: Ja.
1: En als je dan met Afghanen praat... we zitten hier met een missie waarvan de regering vindt dat het nuttig is. In theorie was hij ook nuttig, maar Afghanen zaten echt niet op ons te wachten.
0: Nee.
1: Ze zaten op maar 1 ding te wachten, de dollar.
0: Ja.
1: Ik klink misschien heel cynisch.
0: Ja, ja.
1: Ze zaten niet op ons te wachten. Ze zaten echt niet op te wachten dat de vrouwen naar school gingen en de meisjes naar school gingen. Ze zaten niet op te wachten. Ja, dan ga je na vier jaar weg en dan is er weinig gepresteerd.
0: En dan toch kan ik me voorstellen dat ook het een beetje verslapt. Misschien wel in de zin van, het is toch gevaarlijk om daar te zitten.
1: Ja. Maar het betekent dat mensen die daar voor een gevechtsmissie naartoe gaan... voor maand of 4 naartoe gaan, wordt van tevoren goed getraind, goed begeleid... en komen terug. In die 4 maanden zie je misschien nog net te weinig om dat allemaal goed te relativeren. Want dan moet je toch elke dag de poort uit om je dingen te gaan doen.
0: Ja.
1: En dat doe je goed gemotiveerd, goed geleid, goed bewapend.
0: Ja.
1: En dan kom je terug. Ja, dan kom je terug in Nederland. En wat hebben we eigenlijk bereikt?
0: Ja, en dan vooral als er dan ook nog slachtoffers vallen tijdens zo'n missie. Dan is dat helemaal natuurlijk moeilijk.
1: Ja, dat is het inderdaad.
0: Ook voor de mensen die daar natuurlijk die het gewoon hebben overleefd. Het doet natuurlijk enorm veel met je.
1: Aan de andere kant, mijn mensen hebben nog steeds contact met de bevolking in Zuid-Libanon. We hebben daar, als je die mensen spreekt, hebben wij toch wel iets veroorzaakt. In de zin van, mensen hebben ook voor het eerst in hun leven gezien dat er ook andere militairen zijn. Er wordt ook regelmatig contact onderhouden. En wij zijn als Nederlanders zijn daar wel goed bezig geweest. En we hebben ook een voorbeeld gegeven hoe het er anders kan.
0: Ja.
1: Dus of wat daarvan blijft hangen, geen idee.
0: Nee, maar goed, je hebt toch een soort van zaadje kunnen planten misschien.
1: Ja, dat komt wel meer.
0: Ja. Je luistert naar de Zeeuwse Kamer en vandaag hier in de studio veteraan Sjaak Duinen. Zometeen gaan we het nog hebben over wat hij doet. Bijvoorbeeld voor de Stichting Zeeuwse Veteranendag. Maar toch even op dit moment. De wereld staat in brand op verschillende plekken. Als oud-militair volg je dat dan extra aandachtig eigenlijk?
1: Ja. Ik zit in Breda in diverse... Ik woon in Zundert, maar via Breda ben ik diverse clubjes. Ik heb daar heel lang bijna wekelijks een artikeltje geschreven... van hoe moet je dat nou evalueren, hoe moet je dat zien?
0: Ja. En dan hebben we het over de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, vooral dat. Ja. De huidige oorlogen.
0: Ja. En ik kan me dan ook voorstellen dat je je beter kan indenken... hoe het moet zijn voor de mensen die daar op dit moment worden uitgezonden.
1: Klopt.
0: Hoe verschrikkelijk het moet zijn voor die Oekraïnse militairen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Daar heb je al een beeld bij. En ik probeer dan voor een aantal mensen te vertalen wat jij als militair hoe je dat ziet en wat er in de krant staat. Want dan zit er, probeer wat begrippen te kweken bij mensen van hoe gaat dat dan?
0: Ja, maar ook misschien geeft het extra bezorgdheid omdat je beter weet waar ze allemaal aan worden blootgesteld.
1: Ja, ook dat. Je weet natuurlijk dat een Oekraïner die al 4 jaar aan het vechten is, dan gaat je niet in de koude kleren zitten. En die bevolking, vooral in de grensgebieden, gaat je niet in je koude kleren zitten. En zeker in dorpen en steden die regelmatig worden beschoten vanuit Rusland of vanuit de Russische troepen. Ja, dat heeft een bepaalde prijs.
0: Ja. Wat vindt u er dan eigenlijk van dat er toch nog wel weer zo... naar dit middel gegrepen wordt, dat er gewoon nog zo oorlogen gevoerd worden.
1: Ja, maar had iemand dit verwacht? We werden toen compleet verrast op Poetin. En ik moet zeggen, als ze mij 5 jaar geleden hadden gevraagd... gaat er iets gebeuren, had ik waarschijnlijk gezegd... het is vrede, dus... En we zijn natuurlijk volkomen verrast wat Poetin heeft gedaan.
0: Ja, nou ja, en ook in het Midden-Oosten... waar dat toch eigenlijk veel meer uit de hand is gelopen... dan vooraf, denk ik, door iedereen gedacht.
1: Ja.
0: Waarom gebeurt dit dan toch nog eigenlijk...
1: Ja, dat heeft met allerlei factoren te maken. Met macht, met een idee. Israël dat veilige grenzen wil. Palestijnen die ik dan ook meegemaakt heb. Die ook een eigen gebiedje willen hebben. En dan botst dan.
0: Ja. En dan grijpen mensen toch op een bepaalde manier dan weer naar dit middel. Ja, en dan wordt er weer oorlog gevoerd. Ja. Laten we dan even naar de Zeeuwse situatie keren. Stichting Zeeuwse Veteranendag wordt er van alles door jullie georganiseerd. Wat kunnen jullie voor die mensen betekenen eigenlijk?
1: Ja, want we hebben officieel maar één Zeeuwse Veteranendag. En we nodigen iedereen uit. En dat betekent dat we een stukje ceremonie hebben, maar ook bij elkaar komen. En bij elkaar komen wil zeggen dat je van elkaar af kan praten. De ideeën kan uitwisselen, maar vooral ervaringen uitwisselen. De partners zijn erbij. En... ontstaat een stukje saamhorigheid daarin. En mensen hebben daar behoefte aan. Sommige mensen, niet iedereen, maar sommige mensen wel.
0: En hoe komt dat, dat mensen daar behoefte aan hebben?
1: Ja, die wilden 1 keer per jaar, misschien lokaal ook... maar een stukje saamhorigheid, binding, in het zonnetje gezet worden. Dat is voor mensen heel erg belangrijk. En we proberen een soort positieve cocktail te geven... waar mensen ze in kunnen genieten.
0: En wat zit er in die cocktail?
1: Nou, ze komen binnen natuurlijk... gewoon traditioneel, ze komen binnen, een kop koffie en een bolus en een paar toespraken. En daarna hebben we een bijeenkomst met de kanslegging, met een paar toespraken. En daarna is er een Aziatische of een Indische maaltijd. En in die periode zien mensen elkaar weer en houden contact.
0: En waarom is dat belangrijk voor oud-militairen om op deze manier nog met gelijkgestemde contact te hebben?
1: Het is een deel van het verleden. Voor sommige mensen is het maar 6 maanden dat ze in het gebied hebben gezeten. Indiëgangers, mijn vader heeft 5 jaar in Indië gezeten. Ja, het is een deel van jezelf geworden. En daar wil je toch op de een of andere manier mee omgaan. Niet allemaal overigens. Dus er zijn heel veel mensen die hebben daar afstand van genomen. Maar er zijn mensen die daar behoefte aan hebben. En wij bewijzen dat natuurlijk elk jaar. Dat elk jaar zo'n 200 mensen bij ons over de vloer komen.
0: Ja, is het eigenlijk verstandig om... dat van je af te zetten? Of is het eigenlijk verstandiger om daar toch bij tijd en wijle nog weer eens even bij stil te staan bij je verleden?
1: Voor sommige mensen is dat heel verstandig. Je hebt ook mensen die, dat ken ik ook met Limongangers. Ik denk dat ik met de helft nog contact heb en een ander deel wil er niets meer mee te maken hebben. Die het afgesloten. Het is deel van mijn verleden geworden. Prima, moeten ze zelf weten. Maar je ziet toch in de praktijk dat oudere mensen toch wel weer behoefte hebben om wat banden aan te halen en ervaring uit te wisselen. En vooral als je ervaring hebt. Ja. Je hebt natuurlijk een fantastische vrouw, de meest fantastische vrouw ter wereld. Maar bepaalde dingen, emoties die je meegemaakt hebt in zo'n gebied, kun je niet heel veel delen. En met je collega waar je bij 6 maanden in de buurt hebt gezeten, gaat het wel makkelijker.
0: Ja, want er zijn natuurlijk verhalen over mensen die er ook echt van alles aan overhouden. Als we het hebben over trauma's of PTSS. Ja. Maar doet het niet eigenlijk met elke veteraan iets om uitgezonden te zijn geweest?
1: Als het goed is wel. 6 maanden in Libanon zitten of 4 maanden in Afghanistan, dat doet wat met je. Ja. Het heeft ook wat andere dingen. Hè? Hoe je ziet dingen van de wereld waarvan je denkt van nou, dat zie ik niet in Oost-Soepburg.
0: Nee.
1: Sommige mensen worden daar toch een stukje volwassener mee.
0: Ja. Zijn er zelf dingen waar u toch bij terugkomst toch moeite mee heeft gehad? Of aan moest wennen? Die toch nog altijd met u meedraagt?
1: Nee, niet meer. Maar toen ik terugkwam uit Libanon, toen, ik was voor de staande leger, zeg maar, een smerige cowboy die nu alweer terugkwam in de beschaving. Ja, ze werden naar ons gekeken. Nou, in het begin was dat frustrerend. Nu moet ik daarom lachen.
0: Maar dat kan ook, het lijkt me een soort irritatie opwekken, dat mensen allemaal een oordeel over je hebben, terwijl ze eigenlijk niet precies weten waar ze over praten.
1: Ja, vooral in die tijd was het natuurlijk een beetje gestoord als je naar Limon ging vrijwillig. Ja. Wat doe je daar? Je laat je vrouw in de steek.
0: Ja.
1: Dat soort opmerkingen heb ik wel in mijn hoofd gehad. Achteraf denk ik van ja, dat is een gok. Achteraf heeft dat goed uitgepakt. Ik heb heel veel ervaring opgedaan.
0: Precies. Ja. Nou is er 27 juni in Den Haag de Nederlandse Veteranendag. Zeeuwse Veteranendag is september. 12 september. Nieuwdorp, Bevrijdingsmuseum. Daar was wel wat gedoe over de vorige keer. Hè?
1: Nou, dat valt wel mee. Wij hadden de Zeeuwse Veteranendag altijd in Middelburg.
0: Ja.
1: En daar hoort je ook naar mijn idee, want het is in de hoofdstad met een defilé. Alleen zag twee dingen. Want steeds minder inzetbare veteranen. De laatste keer liepen maar 18 mensen mee. Nou, je moet, voor een defilé moet je toch wel een aantal mensen hebben.
0: Ja.
1: En we kregen de laatste keer een toestemming van de gemeente Middelburg. En we kregen 23 pagina's met milieu- en veiligheidseisen. En die klopte allemaal, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, daar was geen woord in gelogen. Maar ja, je hebt een bestuur van vrijwilligers. En we hadden gezegd, ja, dit kunnen we niet. Nee. Hier gaan we risico's mee lopen.
0: Ja.
1: Dankzij corona waren we al eens een keer naar het Nieuwdorp gegaan. En daar is er al, hè. Heb je vergunningen, heb je catering en van alles. En toen zijn we uitgeweken, blijvend naar Nieuwdorp. Dat wordt goed ontvangen.
0: Ja.
1: En dat is ook de toekomst. Daar gaan we ook een monument bouwen. Een herdenkingsplek, een bezinningsplek. Dus gezien alle milieueisen en veiligheidseisen, terechte milieu- en veiligheidseis, hebben we natuurlijk gekozen voor de meest optimale oplossing. We gaan naar Nieuwdorp.
0: Ja, toch zijn er veteranen die het er niet mee eens zijn.
1: Klopt, maar heb je ooit wel eens meegemaakt in Nederland dat er iedereen het mee eens is?
0: Nee.
1: Ik ben zelfs van overtuigd, als ik een staatsgreep pleeg en ik schaf de belasting af, ook daar zijn nog mensen niet mee eens.
0: We doen hele nuttige dingen met belastingen.
1: Dus ja, daarom. Precies. Nee, in Nederland, ja, dat irriteert wel, maar in Nederland kun je niks doen, misschien de hele wereld, zonder dat er iemand tegen is. Ja.
0: Nee, ja. Maar goed, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, de gemeente Middelburg had ook kunnen denken, wij vinden dit belangrijk, wij maken een ambtenaar vrij om samen met deze organisatie al die eisen door te lopen, want wij willen dit gewoon geregeld hebben. Ze hebben misschien ook wel een beetje makkelijk u met een kluitje driet ingestuurd.
1: Nou, dat teken ik niet. Kijk, het is een particuliere organisatie, het is een particulier initiatief. Als het nou een overheidsding was, zou ik zeggen ja, dan heb je gelijk. Maar wij hebben zelf als particuliere organisatie gezegd, zo gaan we het doen.
0: Ja.
1: En daar kun je van alles van vinden, maar dat is een beslissing. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben nu een heel goed team aan mensen. En niet alleen ons bestuur, maar ook een heel groep aan Zeeuwse veteranen. Dat noemen we een klankbordgroep, maar het zijn vertegenwoordigers van Zeeuwse organisaties. Ja, dat gaat hartstikke goed. En ik besteed liever mijn energie en aandacht om er iets moois van te maken dan je te ergeren aan allerlei regeltjes. En toen was ik in Middelburg, was het ook best wel hachelijk. We reden daar met voertuigen door de winkelstraat. Er is allemaal een kind tussen een paar vrachtwagenbanden aankomen.
0: Ja.
1: Dat vergeet je rest van je leven niet.
0: Nee.
1: Maar als iemand van mij over wil nemen, prima. Maar ik ga niet naar Middelburg.
0: Nee, helder.
1: Ik durf
0: er
1: niet aan.
0: En tenslotte, het is natuurlijk helemaal geen gekke plek om het bij Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp te
1: doen. Nee, er zit heel veel herinnering aan. We zijn, gaan nu iets nieuws ontwikkelen. Waar dat naartoe gaat, weten we nog niet. Maar we zijn met een aantal mensen bezig om monumenten te bouwen. Een nieuw inrichten van een stuk terrein. Het wordt vast fantastisch.
0: Ja, wat voor monument moet dat dan worden?
1: Nou, heel klein monument. In ieder geval, we doen daar natuurlijk een stukje ceremonie. Maar daarna wil we een soort bezinningsplek hebben. Dat iedereen die bij Defensie is geweest of gewerkt heeft, het van vrede en veiligheid. Dus ook politie, brandweer, de PSD, de koopvaartij, iedereen die iets daarin betekend heeft, wil een plek geven voor bezinning om daar naartoe te gaan.
0: Omdat mensen daar dan zo'n plek is er nu eigenlijk dus niet, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, maar ik ben wel op een aantal plekken geweest. Bijvoorbeeld, je hebt bij Loenen heb je een militair ereveld.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je daar naartoe gaat, onder de bomen, dat is een hele, hele serene plek. Los van de kruisen, dat is een hele serene plek waar je, ja, als ik daar ben, dan moet ik toch wel zeggen, dan kun je gedachten laten gaan.
0: Ja.
1: Daar liggen ook natuurlijk een aantal maten begraven. Ik denk, als ik met bepaalde mensen heb gesproken, is het zeker vanuit het Rode Kruis en van allerlei andere organisaties belangstelling om een plek te hebben in Zeeland waar je naartoe kunt gaan.
0: Mm. En dat is dan dus niet bij het Bevrijdingsmuseum?
1: Dat is tegen het Bevrijdingsmuseum.
0: Dat komt daarbij?
1: Ja, ja, ja. Er is een stuk bos bij en daar gaan we het doen.
0: Okay.
1: En dan kun je gebruik maken van de faciliteiten van het Bevrijdingsmuseum.
0: Dat is heel handig natuurlijk.
1: Dat is heel handig.
0: Ja.
1: Er is parkeerplaats bij, er is catering bij. En als veteraan kun je daar zo gratis middenlopen. Dus dat gaan we aanbieden.
0: En hoe ver zijn die plannen gevorderd?
1: Nou, we zouden al beginnen. Waar het niet dat wij even onszelf hebben in de voet hebben geschoten. Het broedseizoen in Nederland is uitgebroken.
0: Ja.
1: En we hadden bijna alles klaar. En ja, we kunnen nou niet gaan bomen gaan hakken en wat dan ook.
0: Nee,
1: en
0: nee,
1: nesten bestoren. Dus we hebben het altijd een jaar worden gewoon nu op achterstand gezet. Nee. Wat komt er wel?
0: Een oud militair die zich in de voet heeft geschoten. Dat moeten we toch niet gek
1: doen? Ja, ja.
0: Goed, en verder nog ontwikkelingen op dat gebied? Want ik bedoel, 12 september komt natuurlijk met rassen schreden dichterbij.
1: Ja.
0: Hoe zit het met de voorbereidingen?
1: Goed. Ja, loopt. De laatste zitten we volgende week of zo bij elkaar voor de laatste puntjes op de i.
0: Hmm.
1: En wat zaken regelen. En wat er altijd heel Dat is logisch natuurlijk. Hoeveel mensen gaan er echt komen? Hoeveel maaltijden moet je inkopen? Hoeveel dit, hoeveel dat? Hoeveel vervoer moet je regelen? Maar dat zijn de laatste operationele perikelen.
0: En kunnen we dan concluderen, dat is dan nu voor het laatst, zonder dat monumenten dan volgende keer, dan moet dat er zijn?
1: Dan moet het er gewoon zijn.
0: Ja, en hoe komt het eruit te zien?
1: Ga ik niet vertellen.
0: Ach, nou, dat
1: is... Nee, we willen iemand van een heel hoog niveau dat laten ontwikkelen. En dat moet een verrassing blijven.
0: Oké, nou helder. Hou ons op de hoogte dan van de ontwikkelingen.
1: Gaan
0: wat dat
1: doen.
0: Betreft veel succes ook met de voorbereidingen in aanloop naar de 12e september. Ja, en voor nu hartelijk dank voor de komst.
1: Oké, dankjewel.
0: Van de Stichting Zeeuwse Veteranendag was dat Sjaak Duin hier in de studio voor de Zeeuwse Kamer. Tot zover ook Zeeland Nu hier op de radio, 1:04. Zometeen een nieuwe editie van de Muziekmiddag met Elias en Hollander. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens je voor nu een heel fijne middag.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor 179 euro.
3: Voordeelhaartjes.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ik heb veel pijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
21: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias

Alicia Keys, een liedje dat ze heeft geschreven met Ed Sheeran. Dat heet Underdog. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen van 18 juni. Heel veel hits en natuurlijk elke uur het laatste Zeeuwse nieuws. En volgende week, dan is het zover, op de vrijdag. Dan staan ze op het Zeeland podium. Suzanne Freek,

De Easy Beats met Friday on my mind. Ik kan me zo voorstellen dat je op donderdag al bezig bent met die vrijdag inderdaad. Een van de bandleden was Harry Vanda en hij werd geboren in Den Haag als Johannes van den Berg. Maar is op een jonge leeftijd met zijn familie naar Australië geëmigreerd. En nadat de Easy Beats uit elkaar waren gevallen, werd Flash and the Pen opgericht door twee van de bandleden. Bekend van deze hits.

van Bob Dylan, maar uitgevoerd door Robert Palmer en UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Welke plaat is dit? Ja, een hele mooie, maar de titel en artiest. Nou, denk er eens over na. Straks meer erover.

0: Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt. Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort en More, van Godweg 2F, Middelburg.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Zeeland is en blijft dé plek voor de komst van nieuwe kerncentrales. Dat is de reactie van gedeputeerde Johan Alberts op berichten dat Borselen is afgevallen als locatie en dat alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven in Groningen nog in beeld zijn. Zeeland is volgens Alberts de meest logische keuze vanwege de huidige kerncentrale en de Covra, de opslagplaats voor kernafval. Waarom Borselen, wat altijd de voorkeurslocatie van het kabinet was, nu afvalt, is nog niet duidelijk. Morgen komt staatssecretaris Johannes de Bat met een Kamerbrief. Daaruit moet meer duidelijk worden. Intussen is de provincie Groningen zeer verbaasd over dat wat uitgelekt is. Er is ook een rapport opgedoken van Tennet. De netbeheerder heeft een duidelijke voorkeur voor Groningen. Maar volgens Groningen is door het Rijk toegezegd dat er geen kerncentrales in de Eemshaven komen. De Zeeuwse mossel lijkt zich te herstellen. Na 2 jaren met tegenvallende oogsten ziet het er nu naar uit dat er genoeg gezonde mosselen zijn. Het seizoen is vandaag begonnen, weken eerder dan normaal. Dat komt door het mooie voorjaar. De mosselen zijn wat kleiner dit jaar, maar wel goed gevuld, volgens de vissers. Zorginstelling Ammarijn neemt maatregelen tegen overlast bij 2 wooncomplexen in Vlissingen. Bewoners en medewerkers hebben last van ongewenste bezoekers. Er liggen sigarettenpeuken en joints op de toiletten en er worden fietsen gestolen. Er komen nu extra camera's, de deuren gaan sneller dicht en BOA's en de wijkagent letten extra goed op. Het weer. Op sommige stranden is nog altijd sprake van hardnekkige mist. Maar verder is het warm met flink wat zon. Het is nu 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar

ABC van die knijtergoeie debuutplaat The Lexicon of Love was dit Poison Arrow. En dan schrijven wij het jaar 1982. De raadplaat, welke song is dit? Nou, ik denk dat de opgave vandaag niet al te moeilijk is. Het antwoord volgt zo.

Puma, Snelle en Akda de Munnik. En op jou heb ik gewacht. Welk liedje is dit? Nou, dat gaat erover een plaat uit 1979... dat eigenlijk bedoeld was voor Hall & Oates... maar die zagen er geen brood in. Maar gelukkig een van de beste bands ever wel. Earth, Wind & Fire met After the Love Has Gone.

0: tijdens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
2: Voordeeluitjes.nl. Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Dooral Begens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
18: 24 juni, demodag van raamfietsen.
19: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
18: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Train en Drops of Jupiter. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Wereldberoemde naam Paul McCartney is vandaag jarig 84 geworden. En luister vooral zijn laatste album. Dat is echt een meesterwerk. En ook Debbie Sledge is jarig 67. Bekend van de band Sister Sledge. Van hits als We Are Family en He's the Greatest Dancer.

Roxette en The Look. Het is vandaag 18 juni, een mijlpaal in 1948 op deze datum. Want Columbia Records kwam met de eerste 33 1/3 toeren vinyl LP. En dat was heel belangrijk, want dat maakte het voor het eerst mogelijk om een volledig album op één plaat uit te brengen in plaats van de losse korte singles. ABBA trad op voor de Zweedse koninklijke familie in 1976. Dat optreden vond plaats op de vooravond van de bruiloft van koning Carl Gustaf en zijn toekomstige bruid Sylvia. En die avond werd Dancing Queen gezongen door ABBA. De Beatles traden op in Sydney tijdens hun wereldtournee in 1964. En dat was precies op de verjaardag van Paul McCartney. Hij werd toen 22 en hij is vandaag 84 geworden. En iemand die trouwens ook jarig is vandaag is Alison Moyet. Zangeres van een aantal solo-hits uit de jaren 80. All Cried Out bijvoorbeeld en Is This Love. Maar ze zat ook in de band Yazoo. Zij is 65 geworden vandaag.

Mavericks met Dance the Night Away uit 1998. Heel verdrietig nieuws natuurlijk, vorig jaar 8 december. Want Raoul Mauro, de zanger, was op 60-jarige leeftijd overleden. En hij wordt enorm gemist. Maar de band gaat gelukkig wel door.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De politie heeft een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg afgezet voor onderzoek. Het gaat om de straten bij de flats aan de Driewegenhof. Er staan op de weg tientallen gele bordjes die bij sporen worden neergezet. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. De Zeeuwse mossel lijkt zich te herstellen. Na 2 jaren met tegenvallende oogsten ziet het er nu naar uit dat er genoeg gezonde mosselen zijn. Het seizoen is vandaag al begonnen, weken eerder dan normaal. Dat komt door het mooie voorjaar. De mosselen zijn wat kleiner dit jaar, maar wel goed gevuld en van zeer goede kwaliteit volgens de vissers. De vermoedelijke overvaller van een tankstation in Terneuzen is gearresteerd. Het gaat om een 57-jarige man uit de stad. Hij zou maandag een medewerker van het tankstation aan de Kennedylaan bedreigd hebben met een vuurwapen en er met een som geld vandoor zijn gegaan. Zorginstelling Amarijn neemt maatregelen tegen overlast bij 2 wooncomplexen in Vlissingen. Bewoners en medewerkers hebben last van ongewenste bezoekers. Er liggen sigarettenpeuken en joints op de toiletten en er worden fietsen gestolen. Er komen nu extra camera's, de deuren gaan sneller dicht en BOA's en de wijkagent letten extra goed op. Het weer in de provincie. Het is warm met flink wat zon. Op dit moment is het 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt een warme nacht met 18 à 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Michael McDonald met zijn grote hit uit de 80's, Sweet Freedom. En hij zong bij de Doobie Brothers, maar ook bij een heleboel andere bands en artiesten. Bijvoorbeeld in de jaren 70 bij Steely Dan en Christopher Cross. Ride Like the Wind, daar heeft hij ook op meegezongen. En dat prachtige liedje van Toto, I'll Be Over You. En Kenny Loggins, This Is It. Je kan die man gewoon overal tegenkomen eigenlijk.

Olivia Dean. Vorige maand nog live te bewonderen in de Ziggo Dome. En het was recensenten opgevallen dat er op het podium een aantal ventilatoren zijn neergezet. Heel strategisch, zodat haar haar de hele tijd aan het wapperen is. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met de act. Tonight I'm Yours, Rod Stewart. Yeah!

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met Megabed.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs. €2,49. Leuk voor het WK.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
13: Dorald Megens met het NOS Journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Omroep
23: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

B.B. Winans, ja, niet een heel bekende zanger bij ons in Europa, maar wel in Amerika. Hij zong dit liedje samen met Eternal, I Wanna Be The Only One, in 1997 uitgebracht, het decennium van de R&B. En Eternal, die kennen we nog van deze hit. Oh.

Good Vibrations was een hele dure single om te maken. $40.000 heeft het gekost in 1966. Een astronomisch bedrag, want er was 7 maanden voor nodig en meer dan 90 uur aan tape, want die hele legpuzzel die moest gelegd worden natuurlijk. Straks het Zeeuwse nieuws bij

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Het ADRZ stopt per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. Het ziekenhuis geeft aan dat het om een tijdelijke stop gaat, omdat er momenteel te weinig personeel is. Zo'n 250 mensen hadden binnenkort een afspraak staan op de pijnpoli van het ADRZ. Patiënten moeten nu naar omliggende

0: de ziekenhuizen. De politie heeft een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg afgezet voor onderzoek. Het gaat om de straten bij de flats aan de Driewegenhof. Gisteravond rond 10 werd daar een zwaargewonde man gevonden. Volgens buurtbewoners was er een schietincident. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek. Op de weg staan tientallen gele bordjes die bij sporen zijn neergezet. De vermoedelijke overvaller van een tankstation in Terneuzen is gearresteerd. Het gaat om een 57-jarige man uit de stad. Hij zou maandag een medewerker van het tankstation aan de Kennedylaan bedreigd hebben met een vuurwapen en er met een som geld vandoor zijn gegaan. Zorginstelling Amarijn neemt maatregelen tegen overlast bij 2 wooncomplexen in Vlissingen. Bewoners en medewerkers hebben last van ongewenste bezoekers. Er liggen sigarettenpeuken en joints op de toiletten en er worden fietsen gestolen. Er komen nu extra camera's en de deuren gaan sneller dicht. Het weer in de provincie, het is warm met flink wat zon. Het is nu 26 tot bijna 30 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt een warme nacht met 18 à 19 graden. En morgen wordt het dan nog warmer. Dan komen de temperaturen in de hele provincie boven de 30 graden uit. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Heaven werd geschreven voor een film die heet A Night in Heaven uit 1983. En ik zag laatst een interview met Bryan Adams. En toen ging het over dit liedje. En toen zei hij, ik wil niet te veel praten over die film, want dan krijgt dat te veel aandacht. Hij vond er dus gewoon zelf geen bal aan. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, heb jij nog een uitgaanstip voor deze donderdag?
1: Vanavond in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, het zomeravondconcert van Martijn Buwalda.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek van Raccoon en Faella. Daffodils, een nieuwe duetversie van het liedje. Dat is een track van het album It Is What It Is. En nu dus met de Brabantse zangeres Faella. Zij is 18 jaar.

0: dance all night.
1: Morgen is het zover, dan verschijnt My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van de Britse singer-songwriter Miles Smith. En dit staat erop, Nice to Meet You. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten en een belletje met een Zeeuw die helaas naar het buitenland is verhuisd. Natuurlijk weer zegt u het maar vanaf 5:30 en dan kun je weer aan meedoen door te bellen voor het onderwerp 011845x9 en natuurlijk ook een belletje met de Zeeuw van de dag van deze dag. Dus blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: 4 dagen. Ziggo.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
8: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
22: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
23: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
22: Echt?
23: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
25: Omroep Zeeland.
27: Weken eerder dan normaal is het Zeeuwse mosselseizoen begonnen. Hoe smaken ze en is het een goed mosseljaar of niet? Je hoort het zo meteen. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Het Openbaar Ministerie denkt dat 18 mensen zijn overleden door het gebruik van middelen van de webshop Funcaps. Meer daarover straks, net als ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 10 minuten, dan vertelt Steven van der Gijzen je alles over het weer van dit moment. Meer reageren op deze uitzending, dan mag je natuurlijk straks bellen naar Zegt U Maar. Dan gaan we het hebben over kerncentrales en zaar. Ze moeten komen even na 5:30. En nu al een appje sturen, dat kan natuurlijk ook naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Douwebop en With You. Het mosselseizoen is al van start gegaan. Meestal gebeurt dat pas in juli, maar nu dus al in juni. Het verschil tussen juli en juno, zeg maar. Het lijkt erop dat het na twee matige jaren weer beter gaat met de Zeeuwse mosselen. De eerste sleep werd vandaag uit het Oosterscheldewater naar boven gehaald. En verslaggever Marcel de Kranen die voert mee.
1: Ja, aan boord van de Ierseke 30 die uitvaart vanuit het haventje van Burgsluis op weg naar een mosselperceel. En er is mij verteld dat de mosselen daar op 2 meter diep liggen tot 19 meter over een afstand van 200 meter. Dus de bodem gaat daar geleidelijk naar beneden. En daar zal zo de eerste sleep van dit seizoen worden opgehaald. En intussen praat ik even met Adi Risseel. Hij is voorman van de Zeeuwse mosselkwekers. Het gaat goed, hè? Het gaat beter met de Zeeuwse mosselen.
2: Ja, de groei dit voorjaar was weer erg goed, net als vorig jaar. Het was ook een beetje dezelfde weersomstandigheden en veel zonlicht. En dat is goed voor de groei.
1: Wat zegt dat over het volume? Want ze zijn nu al oogstbaar. Maar wat zegt het over de hoeveelheden mosselen die dit seizoen naar boven gehaald kunnen worden?
2: Ja, de vorige twee jaren viel de totale hoeveelheid toch wat tegen. Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte toch wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: En waar leidt u dat uit af?
2: Het feit dat het gewoon wat er gezaaid is, dat ook gewoon gezond gebleven is. En dat is heel duidelijk anders dan vorig jaar en het jaar daarvoor.
1: U hield net een speech en daarin zei u, ja, de visserij krijgt vaak de schuld van het vernietigen van de natuur. Maar dat wil ik wel heel erg tegenspreken, zei u.
2: Het is inderdaad zo dat er de afgelopen tijd in de publiciteit de visserij wat minder goed in het nieuws kwam. En wij proberen dat beeld heel duidelijk te nuanceren. We zullen niet zeggen dat de visserij geen effect heeft, maar het heeft ook veel positieve effecten en die moet je tegen elkaar afwegen.
1: Ieder jaar vaart dit schip uit, hè? De ene keer in juli en nu al 2 jaar achter elkaar in juni. Het is eigenlijk ook een traditie, hè? Het is ook een beetje een ritueel voor de Zeeuwse mosselkwekers en voor heel Zeeland daarmee eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat er in de visserij, of het nu de opening van het haringseizoen is, mosselseizoen of oesters, dat is inderdaad een traditie. Maar het is altijd weer een trigger voor de consument, zo van, ha, ze zijn er weer.
1: We mogen weer.
2: We mogen weer. En dus ik zou zeggen, vanaf komend weekend allen naar de supermarkt.
1: Gerry de Hoge, u bent mosselkweker en schipper hier. Waar varen we naartoe?
3: We varen naar ons perceel in de Hammen. En we gaan daar kijken op de eerste mosselen. Of ze goed zijn. En daar gaan we vanuit van wel.
1: Hoe ziet dat perceel er onder water uit? Beschrijf het dus.
3: Ja, daar liggen voornamelijk mosselen. Maar er zullen ook wel zeesterren op zitten, krabbetjes. Dus het is eigenlijk gewoon een soort biotoop onder water wel. Maar voornamelijk mosselen.
1: Ja, komt het wel eens voor dat ze, dat ze wegspoelen door de stroming of verdwijnen?
3: Ja, dat kan wel gebeuren. Ja, soms gebeurt dat op de Waddenzee. Als er een bepaalde wind is geweest en er staat heel veel water, ja, dan moet dat water ook weer weg. En dan kan er soms te veel stroom lopen waardoor die mosselen wegspoelen. Ja.
1: We zijn nu net langs de Plompe Toren gevaren hier, hè, in de buurt van Burghaamstede, Burgsluis. Ja. Weet u nu precies, nu vaar ik over het perceel van die en nu kom ik bij mijn eigen perceel?
3: Nou, als u daar in de verte kijkt, dan ziet u stokken staan. En daar komen we aan bij de mosselpercelen. Dus dan kan ik wel redelijk inschatten van welke percelen we zijn. Ja.
1: U weet wel waar uw stokken staan, zeg
3: ja,
1: maar.
3: Ja, waar mijn eigen stokken staan, dat weet ik heel goed. Ja.
0: Dat zijn Gerry Doge, mosselvisser en schipper van die Ierseke 30. En of ze nou daadwerkelijk boven water zijn gehaald, antwoord is ja. En hoe ze smaken, dat hoor je over een uurtje hier in deze uitzending. Shanna Spyro, die hoor je niet over een uur, maar nu gewoon al.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Daarmee is het 4:15 geworden. Steven van der Gijzel, onze weerman van vandaag. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe warm is het inmiddels?
1: Nou, op een aantal plaatsen is het toch tropisch warm geworden. In Westdorpen kwam de temperatuur zojuist op 30,3 graden. In Vlissingen is het momenteel 27,7 graden. En daar moesten ze heel lang op de zon wachten. Want veel plaatsen hadden in het westelijk deel van Zeeland te maken met zeemist. Nou, die is inmiddels op veel plaatsen verdwenen. Breekt de zon dus door. En dan heb je dus gelijk alweer die zomerse temperaturen. Nou, we kunnen ons gaan opmaken voor een warme zomeravond. Wel neemt in de loop van de avond de kans op een regen- of onweersbui toe. Maar het zal lang niet overal gaan regenen of onweren. Het is een warme nacht. Temperaturen dalen aan het einde van de nacht pas naar een graad of 19. Nou, morgen zijn er flinke perioden met zon en wordt het overal in de provincie tropisch warm. Nou, zeg maar gerust heet. Want we hebben te maken met een hoge luchtvochtigheid. En dat maakt die 31 tot 33 graden toch wel een beetje erg onaangenaam. We zien in de loop van de dag de bewolking toenemen. En vooral vanaf halverwege de middag is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Nou, het zomerweer houdt ook daarna onverminderd aan. In het weekend hebben we te maken met flinke zonnige perioden. Een hele kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar vaak is het dus gewoon droog. Zaterdag is het eventjes wat minder warm, maar nog altijd 25 tot 27 graden. Zondag kunnen we lokaal weer tropische waarden gaan halen van 30 graden. En op maandag wordt het overal weer tropisch heet. Met temperaturen tussen de 31 en zelfs weer 34 graden.
0: Nou, nog even over die onweersbuien dan van morgen. Want dat betekent dat dan de barbecue maar niet aangestoken moet worden, denk ik. Hè? Want het zal dan rond dat tijdstip zijn, of niet?
1: Ja, weet je wat, het is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Die onweersbui moet ook nog eens gaan ontstaan. En de weermodellen zijn het onderling ook nog niet helemaal eens. Of die onweersbui daadwerkelijk gaat vallen. Dus ik zou gewoon morgen onze weerpagina in de gaten houden. Of de buienradar, dan weet je helemaal waar je aan toe bent.
0: En dan misschien een diepvriespizza voor in noodgeval achter de hand.
1: Ja, dat is altijd handig, inderdaad.
0: Steven, dankjewel.
1: Hoi.

0: Eric Clapton en Layla. Het is 5:08. Er is een beroemde boomdood in Engeland na 1200 jaar. Waarom de boom beroemd is, hoor je zo. Eerst is er ander nieuws van vandaag. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in een dorp vlakbij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Meer bijzonderheden over de zaak wil de politie op dit moment nog niet kwijt, vertelt deze verslaggever.
1: We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt, maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is, want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest, ja, om haar eigen ouders om het leven te brengen?
0: Ze zit in beperking, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan haar advocaat. Veel hogere boetes voor dierenbeulen, dat wil staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw. In een brief van de Tweede Kamer schrijft hij dat de NVWA, de organisatie die controleert of boeren en bedrijven goed met dieren omgaan, de boetes flink gaan verhogen. Bedrijven die met dieren werken dragen een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat hun handelen direct gevolg heeft voor het dierenwelzijn, maar ook voor de voedselveiligheid en de samenleving. Daarom heeft hij besloten dat de boetes opgelegd moeten worden. Dat gebeurde sinds 2013 en die boetes worden nu verhoogd met 40%. Vanaf volgend jaar zou dat in moeten gaan. Volgens de VVD-bewindsman nemen de meeste bedrijven hun verantwoordelijkheid heel serieus. Bedrijven die zich goed gedragen zouden dan ook beloond moeten worden. Aantoonbaar goed gedrag zou beloond moeten worden met lichtere vormen en ook met minder toezicht. Het Openbaar Ministerie denkt dat 18 mensen daarvan bewezen kan worden dat hun overlijden te maken zou hebben met middelen die ze bij de webshop Funcaps hebben gekocht. Blijkt uit een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle vandaag. Het Openbaar Ministerie doet al een tijd lang onderzoek, zegt deze verslaggever.
2: Al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan Funcaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten.
0: Momenteel zitten er nog 4 sterfgevallen in onderzoek, zei de officier van justitie op zitting. De eeuwenoude en iconische boom Major Oak, die nauw verbonden is met de legende van Robin Hood, is dood, zeggen wetenschappers. Voor het eerst in 1200 jaar zijn er deze lente geen bladeren aan de boom gekomen. Hartverscheurend en tragisch zijn de reacties. En ook bijvoorbeeld actrice Judi Dench heeft een eerbetoon aan de boom gebracht. Het was geen geheim dat de gigantische eik in het midden van Sherwood Forest het al jaren moeilijk had. Maar deze lente dus voor het eerst geen bladeren meer aan de boom. En nu kunnen wetenschappers dus officieel voor het eerst met zoveel woorden zeggen dat de boom is overleden.

0: Geweld doet oorlog met je. In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Het is 4:30 precies. Tijd om bijgepraat te worden over het laatste nieuws in de provincie. En dat komt Mirjam van Wouwen nu doen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het ADRZ stopt per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. Het ziekenhuis geeft aan dat het om een tijdelijke stop gaat, omdat er momenteel te weinig personeel is. Zo'n 250 mensen hadden binnenkort een afspraak staan op de pijnpoli van het ADRZ. Patiënten moeten nu naar omliggende ziekenhuizen. De politie heeft een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg afgezet voor onderzoek. Het gaat om de straten bij de flats aan de Driewegenhof. Gisteravond rond 10 werd daar een zwaargewonde man gevonden. Volgens buurtbewoners was er een schietincident. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek. Op de weg staan tientallen gele bordjes die bij sporen zijn neergezet. Het veteranenmonument dat bij Nieuwdorp moet komen laat nog een jaar langer op zich wachten. Zeeuwse veteranen wilden eigenlijk dat het er op Veteranendag in september zou staan, maar hadden buiten het broedseizoen gerekend. Daardoor mogen er nu geen bomen gekapt worden op de plek waar het moet komen. Het monument komt naast het Bevrijdingsmuseum in het Stiltebos en is bedoeld voor alle beroepsgroepen die met veiligheid te maken hebben. De vermoedelijke overvaller van een tankstation in Terneuzen is gearresteerd. Het gaat om een 57-jarige man uit de stad. Hij zou maandag een medewerker van het tankstation aan de Kennedylaan bedreigd hebben met een vuurwapen en er met een som geld vandoor zijn gegaan. Het weer, warm en zonnig. Het is op dit moment 28 tot bijna 30 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe en het wordt een warme nacht met 18 à 19 graden. Morgen wordt het dan nog warmer. Dan komen de temperaturen in de hele provincie boven de 30 graden uit. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Een melding van de ANWB over de A4 tussen de Belgische

0: Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Nou, ach, een beetje rain vandaag. Hè? Nou goed. Reacties op het nieuws dat er geen kerncentrales komen in Borselen. Even voor 5:00. Collega Ariane Lafort heeft ze verzameld. Daarvoor gaan we naar het Driewegenhof in Middelburg, waar de politie onderzoek doet naar een geweldsincident gisteravond. Verslaggever Mischa Tromp is daar. Maar eerst gaan we naar Italië. Naar onze Zeeuw, die daar woont, tenminste Italië. Patrick Katsman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent in Duitsland.
1: Ik ben in Duitsland, in Nuremberg.
0: Ja, en kan ik daaruit opmaken dat de autoruit weer gemaakt is na de hagelbui van vorige week?
1: Dat kun je daar niet uit opmaken, ik ben met de trein.
0: Ah, oké. Maar is de ruit wel weer gemaakt?
1: Dat weet ik niet. Ik heb mijn auto achtergelaten dinsdag bij de werkplaats, ja. En ik hoop dat ik hem zaterdag weer kan ophalen.
0: Oh, oké. Nou, dan blijft dat nog even spannend. Goed, want hij was gesneuveld, of in ieder geval er was een enorme barst ingekomen vanwege een fikse hagelbui vorige week. Maar goed, nu dus met de trein. Is dat een beetje een goede verbinding, Italië-Nuremberg?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel goede verbinding. Dat is één keer overstap in München. En eigenlijk niet slecht.
0: Nee, maar hoeveel uur zit je dan wel niet in de trein?
1: 6,5 uur.
0: Oh, dat is inderdaad netjes.
1: Nog een uur vertraging, 7,5 uur.
0: Oh. Oké, nou ja, goed. Niet alleen in Nederland heb je dus vertraging met de trein, dat scheelt dan maar weer. Was het de schuld van de Italianen of de Duitsers eigenlijk, de vertraging?
1: Een half uur was schuld van Italië en een half uur was schuld van de Duitsers.
0: Het is dan netjes geregeld, goed. En dan nu dus op een beurs. En dan moet je toch ook wel je talen spreken.
1: Ja, het is heel Duits. Ik was toevallig met de Nederlandse krant toen je belde.
0: Oh, oké. Oh, dat is grappig. Want die komen daar dus ook naartoe dan?
1: Ja. Nou, ja, die komen.
0: Dat is de dichtstbijzijnde beurs dan, misschien?
1: Ja, dat is de dichtstbijzijnde de beurs. Die hebben nog een leverancier. Die hebben open dagen. Die combineren dat.
0: En op zo'n beurs is dat dan een kwestie van er staat daar een of ander apparaat van jullie en dan deel jij foldertjes uit, of hoe gaat dat?
1: Nou, we hebben twee machines meegenomen. We laten er één bewegen, wat altijd leuk is voor de klanten. En voor de rest, klanten ontvangen. Sommigen die komen voor een nieuwe machine kijken. Mm. Anderen die willen onderdelen bestellen of gewoon bijkletsen, want dat is het ook heel vaak hoor.
0: Oh ja, oké. En even voor de mensen die denken, goh, wat voor apparaten zijn dat dan? Dit zijn dan machines die gebruikt kunnen worden om wat met hardsteen te doen, hè?
1: Ja, om natuurstenen te polijsten. Ja. Voor keukenbladen of grafmonumenten, vensterbanken, trappen.
0: Nou, ja. En hoe groot is zo'n machine dan die jullie daar hebben neergezet?
1: Die er nu staan zijn 5,5 meter lang.
0: Zo.
1: En die andere die is 7 meter lang.
0: Hmm. En wat voor bedrijven staan er dan nog meer op zo'n beurs?
1: Andere bedrijven die machines bouwen. Er zijn bedrijven die natuursteen verkopen. Er zijn machines, waterzuiveringsinstallaties. Ik ben een beetje aan het rondkijken om te kijken wat er allemaal staat. Hmm. Gereedschappen. Zaagbladen of polijstschijven.
0: En staan er dan ook echt directe concurrenten van jullie tussen?
1: Ja, er staan vijf concurrenten.
0: Oké, en daar gooi je dan af en toe wat zand in de machine stiekem als ze niet kijken?
1: Nou, we hebben net een machine verkocht. We hebben geprobeerd om een champagnekurk naar die andere stand te schieten.
0: Kijk, zie je wel. Het is toch nog geen rivaliteit. Dat is goed om te merken. Is het een eendaagse beurs of ben je daar meerdere dagen zoet?
1: 4 dagen.
0: Oké, en dit is dag?
1: Dit is dag 2.
0: Oké, dus bijna op de helft. En ondertussen dan daar in een hotel wachten tot de volgende dag?
1: Ja, en voetbal kijken, s'avonds.
0: Oh ja, nou, dat is een mooie combinatie dan. Dat heb je goed bedacht zo. Nou, succes dan nog even. Ik hoop niet dat die Nederlandse klant nog steeds staat te wachten tot die telefoontje is afgelopen.
1: Nou, hij is nu zelf aan de telefoon, dus dat kwam goed uit.
0: Oh, gelukkig. Dat scheelt allemaal weer. Nou, succes daar. Schiet nog een paar champagnekurken raak en dan spreken we je graag volgende week weer. En dan horen we graag of die ruit gemaakt is.
1: Oké, dat is prima.
0: Uitstekend, dankjewel weer voor nu. Dat was Patrick Katzman, onze Zeeuw die dus in Italië woont, maar eigenlijk de heel Europa ziet om daar aan de slag te gaan met die machines voor het bewerken van natuursteen.

0: Maroon 5 en Memories. De politie heeft een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg afgezet voor onderzoek. Het gaat om straten bij de flats aan de Driewegenhof. Gisteravond rond 10 uur werd daar een zwaargewonde man getroffen. Je hoort verslaggever Misha Tromp.
1: De forensische opsporing is bezig met het maken van foto's. Is de situatie hier aan het inscannen. En er loopt eigenlijk een spoor aan bordjes vanaf zo'n 30 meter vandaan tot aan de plek van het waar de laatste agenten staan. Het zijn echt ontelbaar veel bordjes. Ik sprak een buurtbewoner. Daar vroeg ik aan wat er nou precies was gebeurd. En die vertelde mij dat het ging om een incident dat gisteravond was gebeurd. Dat daar iemand gewond bij zou zijn geraakt. En hij wist niet hoe het nou ging met die persoon, maar dat het wel ernstig was. Het ziet er nog steeds naar uit dat onderzoek ook nog niet afgerond is.
0: En de politie wil ondertussen verder geen toelichting geven op wat er daar zich nou precies gisteravond heeft afgespeeld.

0: Niall Horan en On the Loose. Ja, Borselen is blijkbaar afgevallen als voorkeurslocatie voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. Dat lijkt inmiddels toch wel duidelijk te zijn geworden. Het kabinet zou eigenlijk morgen met mededelingen komen over de komst van de kerncentrales. Een speciale bijeenkomst in Terneuzen. Maar toch is het vandaag al uitgelekt. En de reacties komen ook al los. Je hoort collega Ariane Lafort.
1: Bestuurlijke kringen in Zeeland die bevestigen dat Borselen is afgevallen. Dat wil zeggen drie locaties in het Sloegebied, die zowel op het grondgebied van de gemeente Borselen als de gemeente Vlissingen liggen. Ook de Maasvlakte bij Rotterdam die kwam de laatste tijd in de media toch ook weer heel nadrukkelijk als locatie in beeld. Dus dat duidt ook een beetje op een bepaalde lobby. Maar goed, die is ook afgevallen. Zou zijn omdat er daar per saldo toch te weinig ruimte zou zijn. En daardoor, Florian, blijven dus alleen de Paulinapolder in Terneuzen over. Die ligt dan globaal langs het naast Douw. En ook weer, ja, verrassend, de Eemshaven in Groningen.
0: Ja, toch wel een bijzondere ontwikkeling.
1: Ja, inderdaad. Want in 2022 heeft het kabinet heel duidelijk uitgesproken. Borselen, dat is toch wel de voorkeurslocatie. En dat heeft te maken natuurlijk met de ervaring en de kennis die wij hebben. Omdat daar natuurlijk al een kerncentrale staat. En wat ook natuurlijk meespeelde is dat uit onderzoeken keer op keer blijkt dat 2/3 van de Zeeuwen geen bezwaar heeft of zelfs positief staat tegenover de komst van kerncentrales.
0: Ja, hoe zijn de eerste reacties in Zeeland op het nieuws dat dus het Sloeggebied Vlissingen-Borselen is afgevallen en dat het nu dan alleen maar om Terneuzen gaat?
1: Ja, nou ja, in Borselen sprak ik met de bewonersgroep Borselen tot de kern. Ja, Florisjan, het zal natuurlijk geen verrassing zijn. Die zijn door het dolle heen van blijdschap. Die zeggen wel van, nou ja, komt hij in de Paulinapolder, dan zitten we daar alsnog tegenaan te kijken. Want wellicht dat deze nieuwe kerncentrales toch gepaard gaan met die beruchte enorme koeltorens. Ja, in Terneuzen toch wat voorzichtige reacties, mocht het dan toch de Paulinapolder worden daarnaast Douw. Bewoners hebben eerder deze week trouwens al aangekondigd, want die voelden het blijkbaar toch ook al aankomen. Luister, als gekozen wordt voor de Paulinapolder, nou ja, dan gaan wij procederen tot aan de allerhoogste rechterlijke instantie. Ik heb ook gesproken met provinciebestuurder Johan Albers, gedeputeerde Johan Albers. Ja, die geeft in een eerste voorzichtige reactie, die zegt, ja, wij willen toch echt die kabinetsbrieven morgen afwachten. Maar luister, wij houden sowieso vast aan Zeeland als de locatie voor nieuwe kerncentrales. Joh, dat kan niet anders. Dus geen Eemshaven, ook geen Maasvlakte of wat dan ook. Het moet sowieso Zeeland worden, want wij hebben die kennis, we hebben die ervaring. We zijn eigenlijk sinds de jaren 60 zijn wij de nucleaire hotspot van Nederland. Dus wij kunnen niet gepasseerd worden. Hij wijst ook naar onze eigen Zeeuwse staatssecretaris inmiddels, Joannes de Bat, oud-gedeputeerde van de provincie Zeeland. Die was deze week nog in Zeeland op de HZ. Die zegt, nou ja, het kabinet gaat investeren in nucleaire opleidingen, omdat kernenergie zo belangrijk is. En ja, de HZ is daar ook een uitgesproken kandidaat voor. Dus ja, alles wijst, het kan toch niet anders dan dat het Zeeland wordt, zegt Albers.
0: Nee, maar goed, er zijn toch ook andere geluiden en die wijzen dan juist wel weer specifiek op die Groningse Eemshaven.
1: Ja, ja, een rapport van Tennet, die zegt, luister, Tennet, volgens onze onderzoeken is dan toch de Eemshaven toch wel heel erg gunstig. Ligt ook aan het water, dat je dat koelwater heel makkelijk kan afvoeren. Maar wat ook heel belangrijk is, er ligt daar een hele goede leidingennet, noem ik het maar. Een infrastructuur, kabels, stroomnet, waardoor het heel makkelijk is, of relatief makkelijk, om daar dan energie af te gaan voeren van die kerncentrales. Ja, het is in die zin wel verrassend, want ja, Eemshaven leek al lang dood en begraven. Want ja, Groningen heeft natuurlijk met die enorme problematiek rond die aardgaswinning en de aardbevingen, heeft het provinciebestuur toen al eerder gezegd van, luister, ja, we hebben al genoeg voor ons kiezen gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, Florisjan, het is een rijksbesluit. Provincies en ook gemeentes hebben het maar te pikken. Als het dan toch de Eemshaven zou gaan worden uiteindelijk, ja, dat zou erop neerkomen dat Zeeland uiteindelijk dan met lege handen blijft staan, wat ook een hele opmerkelijke ontwikkeling zou zijn.
0: Zij collega Ariane Lafort. Meer reacties vind je bij ons online, op onze site en in de app.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 018 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 018 499 990 en ga voor optie 2.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: 24 juni, demodag van raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB gaat over de Deltaweg. In beide richtingen heb je file zo ongeveer ter hoogte van de Zandkreek sluizen. Tussen Goestepoel en de afrit Kortgene staat er een file van 5 kilometer en een kwartier vertraging en de andere kant op tussen Kortgene en Wolfersdijk. 20 minuten vertraging, 4 kilometer file. Het lijkt erop alsof daar een ongeluk is gebeurd. Als je meer informatie hebt, laat het vooral even weten. En op de A4 staat een file tussen de Belgische grens en Hogerheide. 5 kilometer file zorgt voor 6 minuten extra reistijd.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
14: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
25: Omroep Zeeland.
13: Er is te weinig personeel om de komende maanden de pijnpolie van ziekenhuis ADHZ open te houden. En dus gaat er een streep door 250 mensen hun afspraak. Wat nu, dat hoor je zo meteen. Het is bijna 6:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. De nieuwe kerncentrales komen niet in Borselen. Terneuzen is nog wel steeds een optie. Er komen steeds meer reacties binnen op dat nieuws. Een weekje eerder dan normaal is het mosselseizoen begonnen. Hoe smaken ze en is het een goed mosseljaar of niet? Ook dat hoor je straks. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert. Nou, Zeeland komt thuis. Het ADHZ stopt per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. Het ziekenhuis geeft aan dat het om een tijdelijke stop gaat, omdat ze niet genoeg personeel hebben. Ik praat daarover met Linda Kemink, lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
13: In totaal maken 1700 patiënten gebruik van de poli. Wat betekent het voor al die mensen?
0: Gelukkig is het zo dat wij een tijdelijke stop afkondigen. En als we kijken naar de periode tussen nu en eind augustus, dan praten we over 200 of 250 patiënten. Mm-hmm. Die we op dit moment hun zorg niet kunnen geven.
13: Nee, want dat is dan de termijn waar we over praten, tot eind augustus.
0: Ja, we hopen tegen die tijd met waarneming eigen personeel de zaak ook weer goed op orde te krijgen.
13: Ja,
0: daarmee is het dus echt een tijdelijke stop.
13: Ja, de stop gaat per direct in. Blijkbaar was er dan dus een acuut personeelsprobleem ontstaan.
0: Ja, dat klopt. Door onvoorziene omstandigheden. En deze onvoorziene omstandigheden in de personele bezetting betekenen dat we niet kwaliteit van zorg kunnen leveren waarvan we vinden dat we die moeten leveren. En als we het niet goed kunnen doen, dan moeten we het niet doen.
13: Nee, ik denk dan meteen, het is ook ongeveer de zomerperiode, maar daar heeft het dan dus niet per se iets mee te maken?
0: Nee, dat heeft niet met de zomer te maken.
13: Nee, en dit viel dus niet te voorkomen? Het diende zich ineens aan, dit probleem?
0: Ja, er is sprake van een combinatie tussen uitval van personeel en vertrek van personeel. En in de tijd heel dicht op elkaar vallend, waardoor dit nu ontstaat.
13: Ja, u zegt dat net al, 250 patiënten hadden op korte termijn een afspraak staan. Daar gaat dan dus simpelweg een streep doorheen.
0: Wat wij proberen is om met de ziekenhuizen om ons heen ook oplossingen te bieden. We hebben goede contacten met de ziekenhuizen om ons heen. En gelukkig is het zo dat wij alle spoedpatiënten ook daar hun behandeling kunnen laten krijgen. En we zijn ondertussen in gesprek met een aantal waarnemers die we hopelijk hier kunnen inzetten om ook verdere zorg te leveren. En daarmee het probleem zo klein mogelijk te maken voor onze mensen.
13: Ja, nou zijn er op meerdere afdelingen natuurlijk de laatste tijd wat problemen met het vinden van voldoende personeel. Want ik zat bijvoorbeeld te denken aan de problematiek op de afdeling dermatologie nog niet zo lang geleden.
0: Ja.
13: Dat klinkt als vergelijkbaar namelijk.
0: Dat klinkt als vergelijkbaar, maar is toch een losstaand probleem op zichzelf. Ook weer anders van oorzaak. Ook daar werken we overigens nu met waarneming en hebben de zorg gelukkig weer op orde. En zijn we aan het werven om natuurlijk weer vaste mensen te vinden. Neem niet weg dat wij natuurlijk weten dat in de zorg toenemende problemen gaan ontstaan in het vinden van personeel. En Zeeland is ver weg. Dus het is in Zeeland soms net een wat groter probleem dan elders in Nederland.
13: Ja. En dus even resumerend voor de mensen die nu binnenkort een afspraak hadden staan. Die 250 wordt gezocht naar een oplossing bij een ander ziekenhuis in de buurt. Verder is het zo dat vanaf eind augustus eigenlijk de zorg weer op peil zou moeten zijn. En dan kan de pijnpoli dus ook gewoon zogezegd weer open.
0: Ja, dat is waar wij ons op richten. En wij hopen ook nog in de tussenliggende periode met waarnemers een deel van de zorg wel in ons eigen ziekenhuis te kunnen verlenen.
13: Oké, dus het zou kunnen dat een deel van die 250 patiënten toch alsnog gewoon bij het ADZ geholpen kan worden?
0: Ja, dat hoop ik zeker.
13: Helder. Nou, hartelijk dank voor de toelichting op dit moment. Linda Kemink, lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis ADZ.

0: Iets anders dan het mosselseizoen is dit jaar vroeg van start gegaan. Meestal gebeurt dat pas in juli. 2024 en 2025 waren matige jaren voor de mosselkweek, maar volgens de sector zijn de mosselen weer terug op het oude niveau. Economieverslaggever Marcel de Kranen voer mee met de Ierseke 30 en zag hoe de eerste mosselen uit de Oosterschelde werden gehaald. En hij was niet de enige, want de mosselkotter zat vol met kwekers, horecamensen en natuurlijk ook met pers.
1: Ja, en aan boord van zo'n mosseltochtje zijn altijd veel Vlamingen. Want ja, we zeggen in Zeeland wel eens, de Zeeuwen kweken de mosselen en de Belgen eten ze op. En zo is er ook Vincent Thibault. Meneer Thibault, waarom bent u hier?
2: Wel, ik ben vandaag uitgenodigd om hier te komen kijken om de eerste mosselen die bovengehaald worden. En ja, dat doet ons toch onmiddellijk denken aan lekkere eten. Want zoals u zegt, wij lusten die wel heel graag, die mosselen, ja.
1: En dat doet u voor uzelf persoonlijk, maar ook in een functie, hè, neem ik aan?
2: Jawel, als consultant voor de horeca bereid ik ook vaak mosselen in de restaurants uiteraard. En we doen dat zowel op klassieke manier als op heel verschillende nieuwe bereidingen. Ook met invloeden van andere landen. Mosselen zijn eigenlijk heel leuk product die in heel veel mogelijke recepten toepasbaar zijn.
1: En als straks die mosselen hier naar boven worden gehaald, hè, die eerste vangst van dit jaar dan, waar let u dan op? Waar kijkt u naar?
2: Ja, versheid. Mosselvlees, hoe het eruit ziet, of het lekker vers is, of het mooi vol zit, die schelp mooi vol zit. Dat is een van de belangrijkste dingen. Versheid voor mosselen is super belangrijk.
1: Dat hebben ze ons wel beloofd, dat het er zo uit gaat zien. Nu nog even zelf beoordelen.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Laat ons straks proeven en dan kunnen we beoordelen wat het resultaat is van die mosselen die bovenkomen. En dan kunnen we zeker naar het nieuwe seizoen toe lekker smullen van de heerlijke mosselen.
1: Ja, en deze boot zit eigenlijk helemaal vol met mensen uit de mosselsector en ook mosselkwekers. En een van die mosselkwekers is Joachim Schot. Ja, u weet natuurlijk stiekem al hoe die mossels er dit seizoen uitzien, hè?
3: Ja, zeker. Daar zijn we natuurlijk 2-3 jaar mee bezig om van mosselzaadje echt wel een consumptiemossel te kweken. En dat ze nu weer dit jaar lekker vroeg zijn, dat heeft mede te maken met het mooie voorjaar, denken wij. Vorig jaar waren ze ook lekker vroeg en de kwaliteit is echt uitstekend.
1: Kwaliteit is uitstekend, dat is natuurlijk één ding. Maar zegt dat ook iets over de hoeveelheden, het volume dat je naar boven kan halen?
3: Het volume, dat is altijd, dat weet je pas, je weet wat je zaait. Wij als kwekers weten wat we zaaien. Ja, je hoopt natuurlijk wel, hetgene wat je zaait, dat je dat ook maait, zoals we dat noemen. En ja, het ziet er dit jaar wel heel goed uit, gelukkig.
1: Nou ja, toch wel, daar kun je al een voorspelling op doen, zeg maar.
3: Ja, we nemen iedere maand, of zeker als het seizoen bijna begint, sampletjes van je perceel waar je gezaaid hebt. En als de inhoud van de kor, zoals je hier ziet, dat is echt een schitterende, mooie volle mosselkor. Ja, dan heb je wel het idee dat er heel wat op je perceel staat.
1: Ja, want als je twee keer moet slepen, dat is niet best.
3: Nee, zeker niet in het begin als je een vol perceel hebt natuurlijk.
1: Nou was u er vorig jaar ook bij, zag ik op onze eigen beelden van Omroep Zeeland. Het is ieder jaar ook wel een soort feestje, een soort ritueel ook bijna.
3: Ja, zeker wel. Ja, je probeert toch een beetje een heleboel media-aandacht te krijgen. En het is toch voor Zeeland het mooiste product van Zeeland, vind ik. Mede met oesters en wat wij allemaal te bieden hebben. En het is altijd een feestje en voor de kwekers en voor de handel. En toch een feestje als weer zoiets van start gaat.
1: Het mooiste product van Zeeland, zegt u, staat u dus ook wel een beetje met gepaste trots?
3: Ja, natuurlijk, zeker wel. Ja, zeker. Hetgene wat wij als beroep uitoefenen, zo mooi, altijd iedere dag op het water. En dat kan er niet veel mensen aan tippen, denk ik.
1: Kan geen kantoorbaan tegenop?
3: Dat vind ik voor niet, maar ja, daar denkt iedereen anders over natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat veel mensen dit leuker zouden vinden, hoor. Maar goed, het is natuurlijk ook wel zwaar, lijkt mij. De baan van mosselvisser. Joachim Schot was dat, mosselman in hart en nieren. Zometeen de weersverwachting, want hoe ziet hij eruit voor de komende uren en dagen? Je hoort het van Stefan van der Gijzen. Na muziek van Morgan Wallen. Love Somebody.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. 17 minuten over 5 is het. Steven van der Gijzen, onze weerman vandaag. Wat zeggen de voorspellingen?
1: Nou, we kunnen ons gaan opmaken voor een warme zomeravond. Wel neemt in de loop van de avond de kans op een regen- of onweersbui toe. Maar het zal lang niet overal gaan regenen of onweren. Het is een warme nacht. Temperaturen dalen aan het einde van de nacht pas naar een graad of 19. Nou, morgen zijn er flinke perioden met zon en wordt het overal in de provincie tropisch warm. Nou, zeg maar gerust heet. Want we hebben te maken met een hoge luchtvochtigheid. En dat maakt die 31 tot 33. Gaat het toch wel een beetje erg onaangenaam. We zien in de loop van de dag de bewolking toenemen en vooral vanaf halverwege de middag is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Nou, het zomerweer houdt ook daarna onverminderd aan. In het weekend hebben we te maken met flinke zonnige perioden. Een hele kleine kans op een regen- of onweersbui, maar vaak is het dus gewoon droog. Zaterdag is het eventjes wat minder warm, maar nog altijd 25 tot 27 graden. Zondag kunnen we lokaal weer tropische waarden gaan halen van 30 graden en op maandag wordt het overal weer tropisch heet, met temperaturen tussen de 31 en zelfs weer 34 graden.
0: Nog even over die onweersbuien dan van morgen, want dat betekent dat dan de barbecue maar niet aangestoken moet worden, denk ik, hè? Want het zal dan rond dat tijdstip zijn, of niet?
1: Ja, weet je wat, het is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Die onweersbui moet ook nog eens gaan ontstaan. En de weermodellen zijn het onderling ook nog niet helemaal eens. Of die onweersbui daadwerkelijk gaat vallen. Dus ik zou gewoon morgen onze weerpagina in de gaten houden. Of de buienradar, dan weet je helemaal waar je aan toe bent.
0: En dan misschien een diepvriespizza voor in noodgeval achter de hand.
1: Ja, dat is altijd handig, inderdaad.
0: Steven, dankjewel. Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland, meldingen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd ter hoogte van de Zandkreeksluis ongeveer. Dat zorgt voor file in beide richtingen op de Deltaweg. In de richting van Goes heb je een half uur vertraging en in de richting van Zierikzee eigenlijk ook. Daar komt het op neer. Twee andere files dan nog op de A29 tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. 11 minuten vertraging, daar staat 3 kilometer file. En op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide 4 kilometer file. Daar heb je 6 minuten vertraging. Een plek waar ouderen zich veilig moeten voelen krijgt steeds vaker te maken met ongewenst bezoek. In en rond verpleeghuis Scheldehof in Vlissingen zorgen daklozen, verslaafden en dieven voor overlast. Zorginstelling Amarijn heeft daarom extra maatregelen genomen. Verslaggever Laurent Jumilet sprak erover met de locatiemanager Frank Paschier.
2: Waar we onlangs mee geconfronteerd worden is een stukje criminaliteit. Dat mensen het gebouw proberen in te komen en te overnachten. En ook dat er spullen worden weggenomen.
3: Want wat merkt jullie hier allemaal van?
2: Nou, we kregen natuurlijk klachten van medewerkers. Die kwamen er na hun dienst achter dat hun fiets weg was. Of dat de spullen uit de fietstas ontvreemd werden. En ik hoorde regelmatig van de mensen van de facilitaire dienst dat zij spulletjes op de toiletten vonden. Zoals sigarettenpeuken, jointjes. En ook dat mensen wel eens wilden overnachten na sluitingstijd. Nou, het geeft een heel vervelend gevoel. Want mensen zijn echt zuinig op hun spullen. Zijn afhankelijk van hun vervoersmiddelen. En als die dan weg zijn, ja, dan voel je je flink gedupeerd. Het zijn tegenwoordig elektrische fietsen. Kinderbakfietsen, nou, dan spreek je over duizenden euro's. Dus dat is, daar werken mensen hard voor. Dus mensen zijn flink benadeeld. En het is ook van als er iemand binnen is waarvan je niet weet dat hij er is. Je weet niet wat voor iemand het is, wat hij gaat doen, hoe hij zich gedraagt. Dus dat willen we niet.
3: Er zijn hier bewoners, maar ook veel medewerkers. Wie worden hier nou vooral de dupe van?
2: Nou, het is tot op heden merken de bewoners er niet zoveel van. Want de overlast wordt veelal beperkt tot de brasserie en de toiletgroepen. We hebben nog niet meegemaakt dat mensen naar de woningen gaan of naar de etages waar mensen wonen. Dus het zijn nu vooral medewerkers die gedupeerd worden. Maar ook naasten hebben wel aangegeven, ja, wij vinden dat wel een heel vervelend gevoel dat mensen naar binnen komen terwijl we dat niet willen.
3: Nu hebben jullie een brief gestuurd naar de bewoners. Wat was de reactie op die brief?
2: Nou, de reactie op de brief was heel erg positief. Van mensen zijn blij dat we aandacht geven. Dat we de maatregelen nemen. Dat we afspraken met de handhaving hebben. Nou, er komt net de handhaving onderaan. En dat is een afgesproken iets. Dat ze in de week vaak hier langskomen. Om te kijken zo van, nou, hoe is de situatie? Zijn de mensen binnen voor een stukje veiligheidsgevoel? Dus mensen vinden dat erg fijn. We hebben natuurlijk al een hele tijd hebben we maatregelen. Bijvoorbeeld, we hebben al jarenlang vanaf het begin van Scheldorf hebben we camera toezicht. Alleen die beelden die keken we alleen na als er iets gebeurd was. Wat we nu doen, is dat we de camerabeelden live kunnen zien bij de receptie. Dus als er iets is, als we de receptionist iets merkt van hey, daar gebeurt wat, dan gaat hij dat melden bij de politie. We hebben een anti-diefstalbeveiliging op een deur gezet. We zijn bezig met een betere eye-lock bij alle deuren, zodat mensen in meerdere deuren met een tech naar binnen moeten. En zo zijn we voornamelijk bezig.
0: Dat zei Frank Paschier, de locatiemanager. En hij lijkt te merken dat het de afgelopen weken al rustiger is. Of dat aan de maatregelen ligt, dat zal de tijd moeten leren.

0: Burna Boy was dat samen met Coldplay en nog een hele rits andere artiesten. We Pray. 6:04 is dit het nieuws dat waarschijnlijk alleen Terneuzen en de Groningse Eemshaven overblijven als mogelijke locaties voor de nieuwe kerncentrales, is in politiek Terneuzen niet bij iedereen goed gevallen. Hoewel de Paulinapolder en de Mosselbanken ten westen van Terneuzen al een tijd serieuze kanshebbers waren, heeft het nieuws van vandaag politiek Terneuzen onaangenaam verrast, zegt onder andere Jos Verdurme, de voorman van Top Gemeentebelang.
1: Het verbaast me enorm, zeker het tempo waar het had. De staatssecretaris zal er ongetwijfeld de bedoelingen mee hebben, maar ja.
2: Staatssecretaris Johannes de Bat.
1: Dat klopt, ja. We spreken over niemand anders in dit dossier. Hè. Maar het verbaast me enorm het tempo waarin. En dat dan inderdaad de Maasvlakte afvalt. En de Eemshaven in beeld komt. Gezien alles wat er gebeurd is daar. Maar het is zoals het is. Hè. Ja.
2: Komt dit voor u onverwacht?
1: Ja, niet helemaal onverwacht. Hè. Er werd al langzaam, maar zeker toegetrechterd naar Zeeland. En Borselen, Terneuzen. En ja, dan heb je kans. Borselen is het blijkbaar niet. Maar het is zoals het is, hè. Ja.
2: Komt dit voor u onverwacht?
1: Ja, niet helemaal onverwacht. Hè. Er werd al langzaam, maar zeker toegetrechterd naar Zeeland. En Borselen, Terneuzen.

0: is het zo, als er in elk geval maar 380 kv-station aan deze kant komt, dan kan de industrie in elk geval vooruit.
1: Want dat zou komen samen met de kerncentrale en dat moet er sowieso komen volgens u?
0: Zeker, zeker, zeker. En dan niet in de Paulinapolder zoals altijd gesteld wordt, maar op de Mosselbanken. Ook mocht de kerncentrales komen, zal het college er alles, dat weet ik zeker, en ook de raad er alles aan doen om het op de Mosselbanken te krijgen en niet in de Paulinapolder.
1: Waarom zijn de Mosselbanken beter? Want de Mosselbanken is een industriegebied naast Douw. De Paulinapolder die ligt wat verder weg, hè, is agrarisch. Waarom liever de Mosselbanken?
0: Ja, je zei hetzelfde weer. De Paulina is agrarisch, er wonen mensen. En de Mosselbanken is industriegrond. Dus laat het maar allemaal maar eens onderzoeken en nameten en bekijken wat er allemaal mogelijk is. Maar in eerste instantie had de gemeenteraad uit en ook het college van de Mosselbanken. En dat is het startpunt, denk ik.
1: Edith Kuijters van de SP in de gemeenteraad van Terneuzen. Ja, dat het de Paulinapolder is geworden en Borselen niet, dat is voor jullie geen verrassing.
2: Dat het de Paulinapolder hoogstwaarschijnlijk gaat worden, daar leek het al steeds meer naartoe te gaan. Borselen niet is nog niet letterlijk gezegd, maar daar lijkt het inderdaad op. Er is wel gezegd dat er daar te weinig ruimte zou zijn. Maar wij denken eigenlijk dat er hier ook geen ruimte is.
1: Jullie kregen vanuit Den Haag signalen dat het toch wel heel erg gestuurd werd hier op Terneuzen in plaats van Borselen.
2: Vanuit Den Haag, maar ook vanuit andere kanalen. Ik heb Hugo de Jonge vorige week ook het een en ander horen zeggen dat er morgen een of meer brieven zullen komen vanuit het kabinet en dat er voor bepaalde locaties eerder wel of eerder niet gekozen zal worden en dat er zeker een aantal locaties zullen afvallen.
1: Jullie zijn sowieso niet blij met de komst van kerncentrales?
2: Nee, helemaal niet. Het is echt een slecht idee. Het is eigenlijk voor geen enkel probleem een oplossing. Kernenergie is duur. Het komt te laat voor de energietransitie en het is niet schoon. Er zijn gewoon hele andere oplossingen.
3: Er werd al gesproken over die brieven. Morgen komen er twee Kamerbrieven van staatssecretaris Johannes de Bat openbaar. En dan weten we zeker of het inderdaad de Eemshaven en Terneuzen zijn. Straks in Zegt u het maar gaat het er ook over. Want als alleen nog maar Terneuzen en Groningen over zijn, ja, dan is dat misschien wel een beetje gek. Want juist in Borselen bereiden ze zich tenslotte al jaren erop voor. Ook mentaal zou je zeggen. De stelling is daarom vandaag: kerncentrales horen bij Borselen en niet bij Terneuzen of bij Groningen. Je kunt alvast bellen naar Zegt u het maar voor zometeen.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl 0118-499999. Dat is het nummer van Zegt u het maar. Je kan het alvast bellen. Ondertussen hier op de radio nu tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 5:30. Gelezen door Mirjam van Wouwen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De gemeente Terneuzen wil nog niet reageren op het uitgelekte nieuws dat de nieuwe kerncentrales of in de Paulinapolder komen of in Groningen. De gemeente wil wachten tot de officiële kabinetsbrief naar buiten komt. Dat is vermoedelijk morgen. Ook de gemeente Borselen, de locatie die afgevallen is, wacht met een reactie tot dat moment. De bewonersgroep Borselen tot de kern reageert wel, die is dolblij. En bewoners van de Paulinapolder bij Terneuzen zeggen dat ze de eventuele komst van kerncentrales tot de hoogste rechter zullen aanvechten. Het ADRZ stopt per direct met de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen. Het ziekenhuis geeft aan dat het om een tijdelijke stop gaat, omdat er momenteel te weinig personeel is. Zo'n 250 mensen hadden binnenkort een afspraak staan op de pijnpoli van het ADRZ. Patiënten moeten nu naar omliggende ziekenhuizen. De politie heeft een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg afgezet voor onderzoek. Het gaat om de straten bij de flats aan de Driewegenhof. Gisteravond rond 10 werd daar een zwaargewonde man gevonden. Volgens buurtbewoners was er een schietincident. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek. Op de weg staan tientallen gele bordjes die bij sporen zijn neergezet. Het veteranenmonument dat bij Nieuwdorp moet komen laat nog een jaar langer op zich wachten. Zeeuwse veteranen wilden eigenlijk dat het er op Veteranendag in september zou staan, maar hadden bij

0: buiten het broedseizoen gerekend. Daardoor mogen er nu geen bomen gekapt worden op de plek waar het moet komen. Het monument komt naast het Bevrijdingsmuseum in het Stiltebos en is bedoeld voor alle beroepsgroepen die met veiligheid te maken hebben. Het weer, een weerrecord vandaag. In Westdorpen is het 31,1 graden. Zo warm werd het nooit eerder op 18 juni. En ook in Vlissingen een dagrecord. Daar werd het 28,5 graden. Vanavond is het nog lang warm, met wel ook kans op regen of onweer. Ook vannacht kan een lokale onweersbui vallen. Het koelt niet erg af. De temperatuur blijft hangen op 19 graden. Morgen dan, flinke periode met zon. Het wordt 31 tot 33 graden. En ook dan in de middag en avond kans op onweer. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie, meldingen van de ANWB. Er is dus een ongeluk gebeurd op de Deltaweg, zo ongeveer de hoogte van de Zandkreeksluis. In de richting van Zierikzee levert dat 3 kwartier vertraging op en in de richting van Goes een half uur. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. De weg is wel weer vrij, maar je hebt daar nog wel 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 4 kilometer file. Zorg voor 5 minuten extra reistijd.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
1: Zeeland. Tijd voor zegt u maar om 5:54. Alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen zijn nog opties voor de komst van de nieuwe kerncentrales. Bronnen melden dat vandaag aan Omroep Zeeland. Het nieuws moet eigenlijk morgen naar buiten komen. Maar ja, dat betekent nog wel wat natuurlijk. En is het eigenlijk niet een beetje gek? Want juist in Borselen bereiden ze zich er toch al jaren op voor. Al was het alleen al mentaal. De stelling daarom vandaag: kerncentrales horen bij Borselen en niet bij Terneuzen of Groningen. Reageer in dit komend half uur door een appje te sturen of door even te bellen. Dat hebben we natuurlijk het liefst naar 0118 499999. Er zijn nog geen reacties binnengekomen, maar natuurlijk al wel een tussenstand van dit moment. Want er kan gereageerd worden ook via het WhatsApp-kanaal op deze stelling. Kerncentrales horen bij Borselen en niet bij Terneuzen of Groningen. Nou, toch is de meerderheid het daarmee eens. Er zijn ook wel flink wat tegenstanders, maar een meerderheid op dit moment is het eens met de stelling dat kerncentrales bij Borselen horen. Als jij wil reageren omdat je dat ook vindt of er toch heel anders over denkt, bel even.

0: De eerste beller heeft zich gemeld. En daarvoor gaan we naar Heikant toe, naar Paul van der Veken. Goedemiddag, zegt u het maar.
1: Ja, goedemiddag. Ik wou het eens even hebben over die kerncentrales.
0: Nou, dat is mooi.
1: Waarom zouden die niet op de Maasvlakte kunnen staan? Daar staat dus een grote gasgestookte centrale. Mm-hmm. Daar is plaats zat voor die kerncentrale bij te zetten. Ja. En dan kunnen ze dat zelf regelen. Hè? Want nou is dat, ja, die gasgestookte en... Ja, dan moeten wij bijbetalen, want die staat allemaal stil en dan moeten wij bijbetalen. Mm-hmm. Nou, dan hebben we kerncentrale en een gascentrale en dan kunnen ze zelf regelen wat aan het doen. Hè. En er staan heel veel windmolens. Nou, dan kunnen ze alles zelf regelen.
0: En u vindt dat niet bij...
1: En hebben wij helemaal geen overlast.
0: Nee, dat klopt. En daar wonen natuurlijk ook zo goed als geen mensen. Dus er zijn ook geen mensen die er dan last van hebben.
1: Nee, ik heb er jaren gewerkt. Ik weet er alles van. Ja. Het is één grote zandvlakte.
0: Ja, precies. Ja, daarom heet het ook zo natuurlijk.
1: En al, maar ja. Het zal te dicht bij de Haag zijn. Dat zal een probleem zijn.
0: Hoe denkt u dat?
1: Ja.
0: Nee, ik begreep meer ruimtegebrek daar dan toch nog.
1: Och nee. Die kerncentrale, Borselen, zoveel plaats heb je niet hoor.
0: Nee, dat klopt.
1: We hebben de kolencentrale in de jaren 80 gebouwd. Mm-hmm. Hoor. Die had veel meer grotere opslag nodig. Ja. En al die kolen en al. Ja. Die heb ik zelf al gebouwd ook. Ja, nee hoor. Zo'n kerncentrale heeft helemaal niet veel oppervlakte nodig. Het nadeel is natuurlijk dat de bunker in Borselen staat. Mm-hmm. Voor de afval.
0: Ja, zeker. Dus dan zou dat weer vervoerd moeten worden.
1: Ja, die bunker is schijnbaar voor 100 jaar gebouwd. Hoor.
0: Ja, precies.
1: Ik weet het ook verder niet. Hè? Ja. Dus die afval zat over 100 jaar. Nou, gelukkig maak ik daar niet mee bij 100 jaar. Maar wat bedoelen we er dan mee? Hè?
0: Ja. Maar Terneuzen is natuurlijk nu nog wel steeds een optie. Wat denkt u daarvan?
1: Nou, ik vind het niet. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. En ik hoop niet... We zitten Heikant heel dicht bij Doel.
0: Ja.
1: Daar hebben we er al drie.
0: Nou.
1: Huh? Nou, ik hoop niet dat hier nog een kerncentrale bij komt.
0: Nee. Aan de andere kant, heeft u veel last van de kerncentrales net over de grens?
1: Nee, als er last is, hebben we een probleem.
0: Ja, precies. Dan is het al te laat. Ja, precies.
1: Dus ik bedoel, nee. Ik kan niet zeggen dat je er last van hebt.
0: Nee, maar u vindt het wel zorgelijk. Ja.
1: De veiligheid, ik bedoel, ja... Maar het moet aan het randje van het land natuurlijk. Hè, want huppakee, zo dicht mogelijk bij België, zet alles maar bij elkaar. Huppakee.
0: Ja. Nou, helder uw mening, meneer Van der Veken. Dank voor het bellen.
1: Ja. Oké, hoi.
0: Een fijne avond nog gewenst. Reacties zijn er binnengekomen via WhatsApp. Een reactie van Henk. En Henk zegt, Terneuzen heeft volop PVV gestemd... dus ook voor de bouw van kerncentrales. Niet zeuren, maar accepteren. Nou, ik ben benieuwd of mensen in de gemeente Terneuzen... daar ook zo over denken. Laat even van je horen. Verder nog een reactie van Jan. En Jan zegt, als Den Haag ze in Zeeuws-Vlaanderen wil... dan gebeurt dat. Je kan in protest gaan, maar de overheid wint. De overheid kleedt die bezwaarmakers uit. Daan van het Westeinde die zegt, waar kan ik die stelling vinden om op te reageren? Ja, je kan elke dag stemmen op de stelling die we in Zegt U Maar bespreken. Die wordt in de ochtend dan op ons WhatsApp-kanaal gezet. En dan moet je even in je WhatsApp-app zoeken, dus op je telefoon. En dan ga je naar kanalen en dan tik je dan Omroep Zeeland in. Die kan je dan volgen. En dan krijg je elke dag de stelling in WhatsApp voorgelegd. En dan kan je daarop stemmen. Er is ook nog een reactie binnengekomen van even spieken van wie? Van Piet van der Maas. En die zegt, ik heb wel eens gehoord dat Rotterdam bedongen heeft... bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte... dat er geen kernenergie zou komen. Nou, dat is natuurlijk ook een interessante. Maar ja, we hebben ook wel eens gezien in het verleden... dat je zoveel kan bedingen, zeg maar. Maar of het dan ook later nog stand houdt, zo'n afspraak... is dan meestal toch een tweede. Goed. Maar bel er vooral nog even over, Piet. We hebben het er graag nog even over met je in de uitzending. De lijnen zijn open, dus laat van je horen in deze editie van Zegt U Maar... als je iets over dit onderwerp kwijt wil.

Je luistert naar, zegt u, maar tenminste, je luistert naar het wachtmuziekje. We hebben het vandaag over de kerncentrales. Er is vandaag uitgelekt dat ze niet bij Borselen komen. Morgen zou het kabinet dat waarschijnlijk officieel bekend gaan maken. De Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen zijn nog wel in beeld. De vraag in deze editie van Zegt u maar is eigenlijk, is dat wel zo logisch? Zouden die kerncentrales niet gewoon bij Borselen moeten komen? Dat is al sinds jaar en dag het idee dat ze daar zouden komen. Waar er al eentje staat, komen er nog twee bij. Maar goed, op dit moment lijkt het daar niet op. De vraag is nu wat jij daarvan vindt. Of ben je überhaupt helemaal tegen kernenergie? Of zeg je, laat ze lekker hier komen in Zeeland. En waar dan precies, maakt me niet uit. Er zijn toch schijnbaar veel mensen die altijd voor zijn. En ook bij de laatste verkiezingen is er weer volop gestemd voor partijen die voor kernenergie zijn in de provincie. Ik zou het erg fijn vinden om van je te horen hoe jij hierover denkt. Dus laat even van je horen en bel naar 0118 49 99 99.

0: vragen naar Marinus Filius in Schavenpolder. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Goedemiddag, Floris Jan.
0: Hallo.
1: Ja, ik zal me bellen, want een poos terug, dan moest alles veranderen. Want het waren altijd dezelfde bellers die al bellen. Dus ja, daar kwamen ze tegenop, maar de bellers ook niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, en dat tegen Mark.
0: Ja.
1: Dat ze vlug ben met de beslissing om een... Dat als ik met ouders ben in Den Haag, dan staat over 20 jaar nog geen kerncentrale.
0: Oh ja?
1: Ja, wat schiet er nou op? Over de stektor ben ze bezig, over die woningen ben ze bezig, daarover bezig en die boeren moeten weg. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb vanochtend om 7 uur al naar Remco gebeld daarover.
0: Ja?
1: Ik sta er maar neer aan dode waard. Ze had hij ook in gestaan. Ik zei gewoon dat hij aan het opbreken bent. Dan moesten ze daar niet ombouwen en in Groningen. Maar ja, als het niet doet, dan kan ik er ook niks aan doen.
0: En,
1: waarom
0: dan in Groningen?
1: Nou ja, er staat er een grote centraal boven in Groningen. En die draait op kolen ook.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben op gas gedraaid.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, dan kunnen ze dat. Dan leggen ze toch kabels dan en alles. Dan kunnen ze dat centraal zetten.
0: Ja. Ja, dat blijkbaar is inderdaad een goed netwerk.
1: Nou, in Dodewaard ligt ook alles.
0: Ja. En eigenlijk, nou ja, mijn borstelen toch ook?
1: Ja, maar dan moet alles niet op één plekje zetten.
0: Oké.
1: Okay. Zo zie ik dat. Ik zeg ook tegen Remco, als ze een borstel in bouwen, dan moet het erg. Als ze dat team staan, dat de zeespiegel stijgt natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou ja, dan moeten ze op terpen moeten bouwen. Mm-hmm. Want anders dan, als het polder vol loopt, dan zitten we er ook nog mee.
0: Zeker, ja. Dus onverstandig?
1: Nee, ik zou het een beetje spreiden.
0: Door het hele land?
1: Wat werkgelegenheid ook nog.
0: Ja, absoluut. Nou goed, die kunnen we op zich wel gebruiken. Nieuwe inwoners erbij is natuurlijk wel het
1: adagium.
0: Ja, maar
1: die bent er nog niet, joh. Die komen.
0: Oké. Okay.
1: Dat zijn allemaal gedachten van Hugo.
0: Ja, precies.
1: Ik deel zijn gedachten wel, maar ik had toen al gezegd, eer dat die mensen niet wonen, moet je zorgen dat er werkgelegenheid komt. Maar dat voor die paar centrales, daar waren we een paar handjes vol straks.
0: Nou, ik
1: begrijp... Met die bouw niet, maar na die bouw...
0: Dan ja, oké, okay, ja. Ja, daarna dan heb je natuurlijk niet zoveel mensen meer nodig. Ja. Oké, okay. Nou, helders. Wat kan ik dus noteren als antwoord op de stelling? Als wij zeggen kerncentrales horen bij Borselen en niet bij Terneuzen of Groningen, dan noteer ik een oneens voor Marinus Filius.
1: Ja, maar op de Maasvlakte komt het ook niet. Dan kan ik ook wel zeggen waarom niet. Want de grond op de Maasvlakte is van Rotterdam. En Rotterdam, die bouwt geen kerncentrales. Want ik had er zelf 22 jaar gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Op de centrale.
0: Mm-hmm.
1: En Rotterdam is er altijd dat tegen geweest. En die grond, dat is allemaal erfpacht.
0: Nou.
1: Dus daar kun je ook niet over beslissen.
0: Oké. Okay. Nou, dan hebben we dat ook meteen uit de wereld geholpen.
1: Goed, oké. Okay.
0: We gaan naar de volgende beller, meneer Filius.
1: Goedenavond.
0: Dank voor het bellen. Dag. Van Schavenpolder naar Terneuzen, naar meneer De Bakker. Goedemiddag, zegt u maar.
2: Nou, dat is belangen niet uit de wereld geholpen, de Maasvlakte. Ik ben daar zelf eens gaan kijken.
0: Ja.
2: Want ik denk, ik wil echt dat ik weet waar ik over praat.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben op bezoek geweest bij Portlandis. Dat is het nieuwe voorlichtingscentrum van die hele Maasvlakte 1, 2 en 3.
0: Mm-hmm.
2: De voorlichter daar heb ik een gesprek mee gevoerd over de eventuele kerncentrale. En hij zei, we hebben op Maasvlakte 3... En dat kan je vanaf Portlandis, als je op dak ziet, kan je dat heel goed zien. Dat is een enorm uitgestrekte vlakte, waar je wel plek hebt voor 2 of 3 kerncentrales.
0: Ja.
2: Dat erfpacht is, daar kan de regering wel een sok omheen breiden. Want erfpacht is geen reden om te zeggen, hier komen geen kerncentrales. Dat is totaal niet aan de orde. Als je als regering zoiets wil beslissen, moet je uiteraard naar alle mensen luisteren. Maar je moet ook kijken wat is redelijk. Als je dat in de Polina doet, dan zit je met onteigeningen van hier tot ginter. Als je dat op de Maasvlakte 3 doet, je zal het moeten verhogen. Hè. Misschien dat de zeespiegel iets rijst, hoewel de meningen zijn erover verdeeld. Want als je in het tijdentabel van 50 jaar geleden kijkt als nu, dan is het de gemiddelde stijging in de Westerschelde in 50 jaar 20 centimeter. Mm-hmm. Kijk zelf maar na. Bij hoogwater en zo. Ik hoor altijd allerlei getallen. In 1953 heeft het water in Aansweert 5 meter en 3 centimeter boven NAP gestaan. Is sinds 1953 niet meer voorgekomen. Het hoogste peil wat wij in Terneuzen hadden was 4 meter 30 boven NAP. Dat is 2 keer per jaar. Dan moet er ook nog storm en springvloed zijn.
0: Ja.
2: Maar je kan het draaien en keren wat je wil. En ik vind het ook verbazingwekkend dat de Maasvlakte zo buiten buiten schot blijft. Ja, ik denk, ik heb er wel een idee over. Ja, de machtige lobby van Rotterdam, hè, die houdt lekker de Maasvlakte buiten schot. Maar daar moet je dan de reden prikken naar de regering. Dus ik zou zeggen, jongens, ga voor de Maasvlakte 3.
0: Ja, en dan is onze lobby eigenlijk gewoon niet sterk genoeg gebleken.
2: Dat is helemaal correct.
0: Oké, nou, dat is dan wel een treurige conclusie.
2: Ja, er zijn meer zaken in het leven treurig. Hè? Dat hebben we de afgelopen dagen hebben we dat gezien.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is zeker waar. Ja, nou goed. Ja. Meneer De Bakker, hartelijk dank voor uw bijdrage weer vandaag. En tot de volgende keer.
2: Yep.
0: Van Terneuzen schuiven we een klein stukje op naar Breskens, naar de heer Walenboer. Goedemiddag, zegt u maar.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik zou inderdaad afraden om die in zeer Vlaanderen te zetten. Want ik denk dat we dan problemen gaan krijgen. Hoe moet die stroom weer naar de overkant? Gaan we daar een extra kabel onder de zeespiegel leggen? Gaan we er overheen? Dan komen er toch extra miljoenen kosten bij, denk ik zomaar.
0: Ja, of geven we alle stroom aan de Belgen?
3: Dat lijkt me, dan hebben wij wel voordeel bij natuurlijk. Want daar is het wel iets goedkoper, heb ik begrepen.
0: Oh, ja, dat is ook weer waar, ja. Goed. Maar dan even, Terneuzen lijkt nu dus niet meer een optie te zijn. Terneuzen nog wel, maar Borselen niet meer. Wat vindt u daar dan eigenlijk van?
3: Ja, dat is iets wat ik eigenlijk niet begrijp. Want de ruimte is ook daar natuurlijk wel aanwezig. En nou ja, de grond daar, dat is blijkbaar nog steeds van support, dacht ik dat was zeker. Mm-hmm. En al die bedrijven daar, die hebben dat inderdaad allemaal gepacht van support. Dus ik denk dat dat niet zo moeilijk is om daar dan die vergunningen voor te krijgen.
0: Nee.
3: Maar zeer vallen, ja, ik zeg, hoe haal je het in je hoofd? Wat mooi dat onder de schelden gaan leggen. Verdiepingen iedere keer weer opnieuw. Ik vind het een waanzinnig plan, want dat kost miljoenen extra.
0: Ja, maar zouden ze daar niet rekening mee hebben gehouden dan?
3: Nou, ik denk, onze staatkennen die houden nergens rekening mee, want er komt altijd achteraf.
0: Oei, oei, oei. Nou, dat is nog eens een kwalificatie, meneer Walenboer, maar goed.
3: Dat kun je wel zien aan de Tweede Kamer daar, dat gebouw wat allemaal onvoorzien, miljarden meer.
0: Ja, dat is waar. Die hele verbouwing van de Tweede Kamer kost inderdaad steeds meer geld, ja. Dat is ook niet helemaal goed gegaan.
3: Dus kerncentrale prima.
0: Ja, maar doe hem in Groningen.
3: Maar ik vind Vlaanderen eigenlijk een beetje domme reactie.
0: Ja, dus heeft u dan liever Groningen of Rotterdam?
3: Nou ja, die Maasvlakte, dat lijkt me helemaal niet zo ondenkbaar. Ja, het is net zoals die man zegt, de ruimte is er.
0: En de industrie ook, ja, nee goed. Helder, ik weet dat ik een oneens moet noteren dan bij onze stelling van vandaag. Hartelijk dank voor het bellen.
3: In orde, doei.
0: Dag. Reacties die nog binnengekomen zijn via WhatsApp. Zegt u maar over de kerncentrale, zegt Gerard. Echt bijzonder. Voordat het plan is gepresenteerd gaan we al filosoferen zonder motivatie en achtergrond te weten. Zo gaat het ook met het stikstofbeleid. En nog een reactie van Daan en die zegt: het blijft moeilijk. We willen elektrificeren en onze telefoon kunnen opladen, maar geen kerncentrales. Het een kan niet zonder het ander. Wie weet wordt Rusland op niet al te lange termijn weer een bevriende natie en wordt het gas weer goedkoper. We gaan naar de telefoon. We zijn gebeld vanuit Goes door Peter de Dreu. Goedemiddag, zegt u het maar.
4: Goedemiddag. Ik vind dat je kerncentrales daar neer moet zetten waar je de meeste stroom nodig hebt. Mm-hmm. Dan heb je de kortste verbindingen. En zo gecompliceerd zijn de huidige centrales niet meer.
0: Dus dan zou uw conclusie denk ik zijn, dat doe je dan niet in Zeeland?
4: Ja.
0: En dan neem ik aan een voorkeur voor Rotterdam dan?
4: Onder andere.
0: Ja.
4: Maar ook daar waar allerlei... Voorbeeld, ASML die zegt al, jongens, ik heb meer stroom nodig. Ach. Dus zet er maar bij mij een in de tuin.
0: Ja, maar goed, ik denk wel dat al de mensen die daar in de buurt wonen dat dan ook weer niet zo'n goed idee vinden.
4: Ja, maar de kernenergie is al lang niet meer wat er vroeger in Tsjernobyl was.
0: Hmm. Dus al die zorgen over de veiligheid zijn dan ook niet helemaal terecht?
4: Die zijn niet terecht.
0: Nee. Maar dan is dat dus eigenlijk niet uw argument, dat u zegt van, goh, liever niet in Zeeland vanwege de veiligheid, maar u zegt eigenlijk liever niet in Zeeland omdat, ja, we hebben hier nou eenmaal niet zoveel stroom nodig.
4: Nee, en toen we stroom nodig hadden, hebben erin gezet in Borselen. Mm-hmm. Tussen de aluminiumsmelter Pechiné en Heusd.
0: Ja.
4: En dat was ook een hele logische oplossing.
0: Precies. En nu is dat niet meer aan de orde?
4: Nee.
0: Nee, helder. Goed, nou, een helder betoog, meneer De Druy. Hartelijk dank daarvoor.
4: Oké. Okay.
0: En tot de volgende keer.
4: Tot horens.
0: Voor het volgende heldere betoog gaan we naar Waterlandkerkje, naar Jacques Salé. Goedemiddag, zegt u maar.
5: Ja, hallo. Ja, ik had er ook een mening over.
0: Ah.
5: Ik heb jaren geleden een keer in de krant gelezen. Hadden ze het over een bijenwascentrale. Dus het gaat over de veiligheid. Kerncentrales lijkt me het beste geschikt in de buurt van de zee, omdat daar veel koeling is.
0: Mm-hmm.
5: Maar over die bijenwas, dat is de ligging. Als het nou diep laten, een kerncentrale wat dieper laten liggen en de was smelt, of is onoverzichtelijk, dan blust automatisch, dan krijg je automatisch koeling.
0: Ja, dat gaat toch om een zoutcentrale, dacht ik, dat zout dat dan deed.
5: Oh nee, alle kerncentrales. Nee, maar kijk, was bijvoorbeeld, dat is gewoon hard. Dat is net als kinderklei.
0: Ja.
5: Maar als het nou warm wordt, dan smelt het.
0: Mm-hmm.
5: En dat kunnen ze dan, als ze het dan onder NAP maken, op het moment dat het smelt, stroomt het water naar binnen en dan blust hij die kerncentrale. Dus er kan er nooit iets gebeuren zoals in Tsjernobyl of in Japan. En als ze dan, wat in Japan, dan had je de tsunami, die zou je natuurlijk ook krijgen als je de kerncentrale bij de zee zet.
0: Ja.
5: Maar dan, als je er een soort schip omheen bouwt, nou ja, die kosten zijn natuurlijk verwaarloosbaar, bij wijze van spreken, van wat het allemaal nog meer kost.
0: Mm-hmm.
5: En dan, als er echt een tsunami komt, gaat het drijven. En als die smelt, dan krijgt die water naar binnen. Of dan kan die nooit droog koken, zodat je een meltdown hebt. Dat de kernmassa naar de grond smelt.
0: Ja.
5: En dat er nooit meer iemand bij kan komen.
0: Ja, nee, nou. We hebben weer van alles beleefd, meneer Saleen, de afgelopen anderhalve minuut. Dus hartelijk dank daarvoor.
5: Ja.
0: En een fijne avond. Tot zover deze editie van Zegt U Maar. Nog een laatste reactie van Adrie die ik even meeneem. Die zegt kerncentrale de Maasvlakte niet in Zeeland of in Groningen. De laatste stand van zaken is dat toch uit de stemmers blijkt dat Borselen de voorkeur heeft. Kerncentrales horen bij Borselen, niet bij Terneuzen of Groningen. Een meerderheid van de stemmers via ons WhatsApp-kanaal is het daar mee eens.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease. Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
19: Zeeland. Vogels zijn de oorzaak van vertraging bij de bouw van een speciaal nieuw monument dat in Nieuwdorp moet komen. Zometeen hoor je er alles over. Het is 6:05. Dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Een snelle en stevige aanpak is nodig om te voorkomen dat een bepaald dier zich vanuit Limburg over de rest van het land verspreidt. Welk dier? Dat en ander nieuws hoor je over een minuut of 15 ongeveer. Nieuws uit binnen- en buitenland. En over 10 minuten al, dan vertelt weerman Steven van der Gijs. Je alles over het weer van dit moment. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan je altijd een appje sturen naar de studio 0118 499999. Een heel goedenavond en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: En just around the corner. Bijna 10 minuten over 6 is het. Het Zeeuwse veteranenmonument dat bij Nieuwdorp moet komen laat nog even op zich wachten. Zeeuwse veteranen wilden eigenlijk dat het monument er dit jaar in september tijdens de Veteranendag al zou staan. Maar er is een kink in de kabel, vertelde de voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag, Sjaak Duinen.
1: Nou, we zouden al beginnen, waar het niet dat we even onszelf hebben in de voet hebben geschoten. Het broedseizoen in Nederland is uitgebroken.
0: Ja.
1: En we hadden bijna alles klaar. En ja, we kunnen nou niet gaan bomen gaan hakken en wat dan ook. Nee, en nesten bestoren. Dus we hebben het al een jaar worden gewoon nu op achterstand gezet. Ja. Wat komt er wel?
0: Een oud-militair die zich in de voet heeft geschoten. Dat moeten we toch niet gek
1: ja,
0: hebben?
1: Ja.
0: Wat voor monument moet dat dan worden?
1: Nou, heel klein monument. In ieder geval, we doen daar natuurlijk een stukje ceremonie. Maar daarna wil een soort bezinningsplek hebben. Dat iedereen die bij Defensie is geweest of gewerkt heeft in het kader van vrede en veiligheid. Dus ook politie, brandweer, de PSD, de koopvaartij. Iedereen die iets daarin betekend heeft, wil een plek geven voor bezinning om daar naartoe te gaan.
0: Zo'n plek is er nu eigenlijk dus niet, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, maar ik ben wel op een aantal plekken geweest. Bijvoorbeeld, je hebt bij Loenen heb je een militair ereveld.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je daar naartoe gaat, onder de bomen, dat is een hele, hele serene plek. Los van de kruisen, dat is een hele serene plek waar je... Ja, als ik daar ben, dan moet ik toch wel zeggen, dan kun je gedachten laten gaan.
0: Ja.
1: Daar liggen ook natuurlijk een aantal maten begraven. Ik denk, als ik met bepaalde mensen heb gesproken, is er zeker vanuit Rode Kruis en van allerlei andere organisaties belangstelling om een plek te hebben in Zeeland waar je naartoe kunt gaan. Dat is tegen bevrijdingsbezet.
0: Dat komt daarbij.
1: Ja, ja, ja. Er is een stuk bos bij en daar gaan we het doen.
0: Okay.
1: En dan kun je gebruik maken van de faciliteiten van het Bevrijdingsmuseum.
0: Dat is heel handig natuurlijk.
1: Dat is heel handig.
0: Ja.
1: Er is parkeerplaats bij, er is catering bij. En als veteraan kun je daar zo gratis midden lopen. Dus dat gaan we aanbieden.
0: Ja, maar dus nog niet nu. Volgend jaar, dan is het zover. De voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag, Sjaak Duinen, was dat.

0: Simply Red, and It's Only Love. 6:15 is het. Stefan van der Gijzen, dat is onze veerman vandaag. Stefan, hoe zien de komende uren eruit?
1: Nou, we kunnen ons gaan opmaken voor een warme zomeravond. Wel neemt in de loop van de avond de kans op een regen- of onweersbui toe. Maar het zal lang niet overal gaan regenen of onweren. Het is een warme nacht. Temperaturen dalen aan het einde van de nacht pas naar een graad of 19. Nou, morgen zijn er flinke perioden met zon en wordt het overal in de provincie tropisch warm. Nou, zeg maar gerust heet. Want we hebben te maken met een hoge luchtvochtigheid en dat maakt die 31 tot 33 graden toch wel een beetje erg onaangenaam. We zien in de loop van de dag de bewolking toenemen en vooral vanaf halverwege de middag is er kans op een stevige regen- of onweersbui. Nou, het zomerweer houdt ook daarna onverminderd aan. In het weekend hebben we te maken met flinke zonnige perioden. Een hele kleine kans op een regen- of onweersbui, maar vaak is het dus gewoon droog. Zaterdag is het eventjes wat minder warm, maar nog altijd 25 tot 27 graden. Zondag kunnen we lokaal weer tropische waarden gaan halen van 30 graden en op maandag wordt het overal weer tropisch heet met temperaturen tussen de 31 en zelfs weer 34 graden.
0: Stefan, dankjewel. Naar de situatie op de weg dan. Nog altijd wat vertraging op de Deltaweg vanwege een ongeluk ongeveer ter hoogte van de Zandkreeksluis. In beide richtingen, in de richting van Zierikzee en in de richting van Goes, nog een kwartier vertraging.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek.

0: Dat waren Dua Lipa, Chris Stapleton en Think I'm In Love With You. 6:59 is het de toekomst van de eikelmuis. Het geelbuikvuurpadje en verschillende broedvogels staat onder druk. Waarom? Dat hoor je zometeen. Eerst ander nieuws van vandaag. Bij een toekomstig asielzoekerscentrum in Nuenen zijn explosieven gevonden. Die zijn ontdekt toen meubels in het gebouw geplaatst werden. Ook zijn er vernielingen aangericht. En dat is zeker niet de eerste keer, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort.
0: Het gaat om een vuurwerkmortier en ook een pijpbom die gevonden is in dat AZC in aanbouw. Hebben vanmiddag de politie en de gemeente bevestigd aan het ANP. Het gebouw moest deze zomer klaar worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Bouwvakkers die aan het werk waren troffen kapotte ruit aan, zagen verdachte objecten op de grond liggen en schakelden de politie in. De burgemeester en het COA zijn geschrokken van de vondst van de explosieven. Tegen het AZC in Nuenen zijn al 1000 bezwaarschriften ingediend. Geschokte reacties. In Meerstad, vlakbij Groningen, waar een woning vannacht 2 doden werden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Buurtbewoners hoorden vannacht een harde knal, maar dat was niet van een pistool, zegt de politie.
2: Wat ik in elk geval kan zeggen is dat er niet is geschoten. Mogelijk hè, dat buurtbewoners die knal hebben gehoord, die ontstond bij het binnentreden van de woning.
0: Hun dochter zit in beperkingen. Wat bekend is, is dat het kind alleen maar contact mag hebben met de advocaat. Eerder ging rond dat ze mogelijk 13 jaar oud zou zijn, maar dat lijkt toch weer niet te kloppen. Een snelle en stevige aanpak is er nodig om te voorkomen dat wasberen zich vanuit Limburg over de rest van het land verspreiden. Nederland loopt anders het risico op een serieuze plaag, zegt het provinciebestuur van Limburg. De wasbeer kan volgens de provincie worden uitgeroeid als er meer wordt ingezet op de jacht en samenwerking met België en Duitsland. De wasbeer komt van origine niet in Europa voor, maar de afgelopen jaren ontstond er vooral in Zuid-Limburg door ontsnapte en geïntroduceerde wasberen een populatie in het wild. Het dier vormt een bedreiging voor zeldzame soorten als de eikelmuis, de geelbuikpad en broedvogels. Ook kan de wasbeer ziektes zoals de wasbeerspoelworm overbrengen op mensen en ook flinke schade aan huizen aanrichten. Bijvoorbeeld door via kattenluikjes naar binnen te dringen op zoek naar eten of een schuilplaats. In Nederland is het de bedoeling dat het dier zoveel mogelijk wordt afgeschoten of gevangen. Maar er zijn dus zorgen in Limburg dat het uit de hand gaat lopen en daarom willen ze actie.

0: Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Er komt zoveel kijken bij het kopen van je eerste woning. Nou, als je daar hulp bij nodig hebt, dan kan je in Groede terecht bij het Starterscafé. Want daar gaan ze je helpen. Onze Zeeuw van de Dag weet er alles over en die spreek ik straks. Eerst nu tijd voor het laatste Zeeuwse nieuws met Mirjam van Wouwen. Goedenavond.
7: Goedenavond. De gemeente Terneuzen wil nog niet reageren op het uitgelekte nieuws dat er nieuwe kerncentrales of in de Paulinapolder komen of in Groningen. De gemeente wil wachten tot de officiële kabinetsbrief naar buiten komt. Dat is vermoedelijk morgen. Ook de gemeente Borselen, de locatie die afgevallen is, wacht met een reactie tot dat moment. De bewonersgroep Borselen tot de kern reageert wel. Die is dolblij. En bewoners van de Paulinapolder bij Terneuzen zeggen dat ze de eventuele komst van kerncentrales tot de hoogste rechter zullen aanvechten. Een 109 jaar oud weerrecord is gesneuveld vandaag. In Vlissingen werd het 28,5 graden. En zo warm was het nooit eerder op 18 juni. Het oude record stond op 27,7. En dat was dus gemeten in 1917. Ook Westdorpen had een dagrecord. Daar werd het 31,1 graden. Bij het weerstation in Wilhelminadorp kwam de temperatuur uit op 27,8. Dat is geen record. De politie heeft een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg afgezet voor onderzoek. Het gaat om de straten bij de flats aan de Driewegenhof. Gisteravond rond 10 werd daar een zwaargewonde man gevonden. Volgens buurtbewoners was er een schietincident. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek. Op de weg staan tientallen gele bordjes die bij sporen zijn neergezet. De quarantaineperiode voor de opvarenden van de hondenjus is voorbij. Niemand heeft nog klachten ontwikkeld die bij het hantavirus passen. Op het cruiseschip van de Vlissingse rederij Oceanwide brak in april het dodelijke hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. De mensen aan boord zonder klachten moesten 6 weken in quarantaine. Dan het weerbericht nog. Vanavond is het nog lang warm, met wel ook kans op regen of onweer. Dat zien we hier in Soeburg al. Ook vannacht kan een lokale onweersbui vallen. Het koelt niet erg af. De temperatuur blijft hangen op 19 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het wordt 31 tot 33 graden. Ook dan in de middag en avond kans op onweer. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
6: Mirjam, dankjewel. Omroep
8: Zeeland. Goedenavond.

0: Chef Special en C'est la vie. In Groede is momenteel het starterscafé geopend. Voor jongeren die een eerste huis zoeken. En onze zeel van de dag die zit in de organisatie. Sari Steenbergen, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: En is het al druk?
1: Het is zeker druk. We zitten hier binnen bij het Brouwerscafé. En het zit nagenoeg vol. Maar goed, dus. Er is verloop, dus er is nog ruimte voor meer mensen.
0: Oké, okay, nou, want ik dacht eventjes het is zo'n stralende dag. Misschien dat iedereen denkt, weet je wat, starterscafé, de groeten. Ik ga gewoon even lekker in de tuin blijven zitten. Kon ik
1: ja,
0: me voorstellen.
1: Dat nog even.
0: Maar goed, inmiddels is het weer ook een beetje veranderd. Dus misschien dat mensen dachten, weet je wat, in huis is het zo bedompt en benauwd. Ik ga maar eens even naar het starterscafé.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, hier is het inderdaad nu ook aan het regenen, dus.
0: Ja, precies.
1: Dat kan zeker meespelen.
0: En wat is het precies? Wat doen jullie?
1: Ja, het Stadscafé is deze keer samen met de gemeente Sluis onder grenzen Vlaanderen. En wij informeren starters op de woningmarkt over kopen en huren. Hoe ga je hier in de regio nou eigenlijk starten met zoeken naar een woning? Maar ook hoe financier je het? Welke woningen zijn beschikbaar? Hoe ga ik een huurproces aan? Verduurzamen, starterslening. Dus dat echt het hele verhaal van A tot Z. Gewoon lekker oriënteren.
0: Ja, want ik denk, je kijkt op Funda en je gaat naar een hypotheekadviseur. Nou, dat moet er wat te doen zijn.
1: Ja, maar toch komt daar natuurlijk vaak nog wel wat meer bij kijken. Zeker als je misschien een wat ouder huis hebt. En we vinden het gewoon heel fijn om de drempel zo laag mogelijk te maken voor de starters.
0: Ja, precies. En wat voor vragen hebben de starters?
1: Nou, eigenlijk heel divers. We hebben hier verschillende tafels. Dus het zijn eigenlijk echt een café opstelling. En eigenlijk zijn alle tafels zijn continu bezet. Dus dat betekent dat de mensen echt shoppen hier rondom de onderwerpen. Dus de duurzaamheid is hier ook wel een hot topic. Maar ook een hypotheek. Hoe ga ik dat nou aan? Wat moet je allemaal weten? Maar ook vooral ook de starterslening. Dat is natuurlijk interessant voor de starter. Daar is de continue bezet hier. Dus dat is heel goed.
0: Nou, mooi zo. En dan is dit nu hier. Ik kan me voorstellen eigenlijk dat mensen in de rest van Zeeland denken, ja, had ik ook maar een starterscafé.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, vanuit Ondergrenzen in Vlaanderen hebben we het al 2 keer eerder georganiseerd en net een andere vorm, samen met Roots, jongerenorganisatie, die vorige keer in het Neus en de eerste keer in Hulst. Mm-hmm. Dus wij sluiten zeker niet uit dat wij een volgende editie volgend jaar weer doen, bijvoorbeeld in Terneuzen. Of misschien doen we alle drie de gemeenten aan.
0: Ja, precies. En als ik dan in Borselen woon, heb ik er dan ook nog wat aan? Of ja, dan wordt mij uitgelegd hoe ik een huis kan vinden in Terneuzen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, het gaat ook over algemene informatie, de algemene werkwijze. Er is een regionaal aanbod en er is natuurlijk ook gericht op de 3 gemeenten die we hier hebben. Informatie over bijvoorbeeld de starterslening. Maar natuurlijk kunnen ze ook van alles nog wat vertellen over de algemene zaken.
0: Gelukkig. Nou, heel veel succes daar. Hebben we je nu heel erg lang een tafel gelaten met mensen die op jou zitten te wachten of valt dat mee?
1: Nee, dat valt mee. Natuurlijk alsgene die het organiseert, zorg je ervoor dat je al een beetje rondloopt en coördineert. En dat is ook een heel leuke functie. Iedereen welkom heten en even een babbeltje. Dus dat is wat we van Onbegrensd ook graag doen. Hè. De verhalen achter de mensen die hier komen of willen wonen, horen. Dus dat doen we vooral vanavond.
0: Nou mooi, veel plezier daar nog mee.
1: Dankjewel.
0: En dank dat je onze zeeuw van de dag wilde zijn natuurlijk. Hè?
1: Geen probleem, hete dank.

0: Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Het mosselseizoen is begonnen, meestal pas in juli, maar het gebeurt nu al in juni. En na twee matige jaren lijkt het ook beter te gaan met de Zeeuwse mosselen. Verslaggever Marcel de Kranen ging ze opvissen.
1: Ja, aan boord van de Ierseke 30 die uitvaart vanuit het haventje van Burgsluis op weg naar een mosselperceel. En er is mij verteld dat de mosselen daar op 2 meter diep liggen tot 19 meter over een afstand van 200 meter. Dus de bodem gaat daar geleidelijk naar beneden. En daar zal zo de eerste sleep van dit seizoen worden opgehaald. En intussen praat ik even met Adi Risseel. Hij is voorman van de Zeeuwse mosselkwekers. Het gaat goed, hè? Het gaat beter met de Zeeuwse mosselen.
2: Ja, de groei dit voorjaar was weer erg goed, net als vorig jaar. Het was ook een beetje dezelfde weersomstandigheden en veel zonlicht en dat is goed voor de groei.
1: Wat zegt dat over het volume? Want ze zijn nu al oogstbaar. Maar wat zegt het over de hoeveelheden mosselen die dit seizoen naar boven gehaald kunnen worden?
2: Ja, de vorige twee jaren viel de totale hoeveelheid toch wat tegen. Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte toch wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: En waar leidt u dat uit af?
2: Het feit dat het gewoon wat er gezaaid is, dat ook gewoon gezond gebleven is. En dat is heel duidelijk anders dan vorig jaar en het jaar daarvoor.
1: U hield net een speech en daarin zei u, ja, de visserij krijgt vaak de schuld van het vernietigen van de natuur. Maar dat wil ik wel heel erg tegenspreken, zei u.
2: Het is inderdaad zo dat er de afgelopen tijd in de publiciteit de visserij wat minder goed in het nieuws kwam. En wij proberen dat beeld heel duidelijk te nuanceren. We zullen niet zeggen dat de visserij geen effect heeft, maar het heeft ook veel positieve effecten en die moet je tegen elkaar afwegen.
1: Ieder jaar vaart dit schip uit, hè? De ene keer in juli en nu al twee jaar achter elkaar in juni. Het is eigenlijk ook een traditie, hè? Het is ook een beetje een ritueel voor de Zeeuwse mosselkwekers en voor heel Zeeland daarmee eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat er in de visserij, of het nu de opening van het haringseizoen is, mosselseizoen of oesters, dat is inderdaad een traditie. Maar het is altijd weer een trigger voor de consument, zo van, ha, ze zijn er weer.
1: We mogen weer.
2: We mogen weer. Dus ik zou zeggen, vanaf komend weekend allen naar de supermarkt.
1: Gerry de Hoog, u bent mosselkweker en schipper hier. Waar varen we naartoe?
3: We varen naar ons perceel in de Hammen. En we gaan daar kijken op de eerste mosselen. Of ze goed zijn. En daar gaan we vanuit van wel.
1: Hoe ziet dat perceel er onder water uit? Beschrijf het dus.
3: Ja, daar liggen voornamelijk mosselen. Maar er zullen ook wel zeesterren op zitten, krabbetjes. Dus het is eigenlijk gewoon een soort biotoop onder water wel. Maar voornamelijk mosselen.
1: Ja, komt het wel eens voor dat ze wegspoelen door de stroming of verdwijnen?
3: Ja, dat kan wel gebeuren. Ja, soms gebeurt dat op de Waddenzee als er een bepaalde wind is geweest. En er staat heel veel water, ja, dan moet dat water ook weer weg. En dan kan er soms te veel stroom lopen waardoor die mosselen wegspoelen. Ja.
1: We zijn nu net langs de Plompe Toren gevaren hier, hè, in de buurt van Burghaamstede, Burgsluis. Ja. Weet u nu precies, nu vaar ik over het perceel van die en nu kom ik bij mijn eigen perceel?
3: Nou, als u daar in de verte kijkt, dan ziet u stokken staan. En daar komen we aan bij de mosselpercelen. Dus dan kan ik wel redelijk inschatten van welke percelen we zijn. Ja.
1: U weet wel waar uw stokken staan, zeg maar.
3: Ja, waar we eigen stokken staan, dat weet ik heel goed.
1: Nou.

0: Miley Cyrus was dat met Flowers. We gaan om 7:11 terugblikken op de dag van vandaag aan de hand van 3 opvallende fragmenten die je hier op de radio kon horen. Een bericht dat alleen maar de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen nog over zijn om kerncentrales te bouwen is een flinke tegenvaller voor de tegenstanders in Terneuzen. Sandra Dieleman van de bewonersgroep Terneuzen tot de Kern moet verhuizen als er inderdaad een centrale komt op de plek waar ze nu nog woont.
1: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Ik zeg, hier wonen en werken mensen. In de Kamer hebben ze gezegd, we willen zoveel mogelijk bouwen op industriegebied. En in de provincie hebben ze het gezegd. Nu hebben ze het ook bij de gemeente Terneuzen gezegd. Dus waarom willen ze dan onze locatie uitkiezen?
0: Bronnen melden dat Borselen en de Tweede Maasvlakte afvallen als plek. Staatssecretaris Johannes de Bat stuurt er morgen waarschijnlijk een brief over aan de Tweede Kamer. Vandaag lekte het dus al uit. Koen Kolleman uit Nieuw-Namen maakte zijn eerste solovaart met een luchtballon. Dat is een verplicht onderdeel op weg naar je brevet als luchtballonpiloot. Maar het kwam wel als een verrassing, vertelde hij vanmorgen in Goedemorgen Zeeland.
2: Ja, we gingen omhoog zoals eigenlijk een normale les en we deden een aantal naderingsoefeningen. En na een minuutje of 40 zei mijn instructeur Wouter, zet hem daar maar neer. Zo neergezet. En zei, ja, ik ga uitstappen. Je mag beginnen aan je solovlucht. Zodoende heb ik veilig een half uurtje helemaal alleen gevaren en hem daarna netjes geland.
3: Ja, en dan zat je helemaal alleen erin.
2: Ja, helemaal alleen. Ik had al veel supporters vanaf beneden, gelukkig. Familie en natuurlijk de crew en de instructeur. Dus,
3: want die waren ingeseind.
2: Ja, die waren allemaal ingeseind. Die zaten mee in het complot.
0: Wat een verrassing. De barbecue valt vanavond misschien een beetje tegen vanwege de regen van dit moment. Hoe is dat morgen? Kon onze weerman Steven van der Gijzen dat eigenlijk al een beetje voorspellen?
4: Ja, weet je wat, het is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Die onweersbui moet ook nog eens gaan ontstaan. En de weermodellen zijn het onderling ook nog niet helemaal eens. Of die onweersbui daadwerkelijk gaat vallen. Dus ik zou gewoon morgen onze weerpagina in de gaten houden. Of de buienradar, dan weet je helemaal waar je aan toe bent.
0: En dan misschien een diepvriespizza voor in noodgeval achter de hand.
4: Ja, dat is altijd handig, inderdaad.
0: Tot zover deze editie van Zeeland Komt Thuis. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik sluit af met Bluff. Dit is Punt. Ik wens je een heel goede, ik hoop enigszins dat je het droog hebt gehouden donderdagavond. En heel graag tot morgen.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
13: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
12: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: since you've been away.
1: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui, het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon, het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Let me say the sense, baby.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Ter Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Let's go.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.